0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot 1 graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de burgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht. Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Schuilen van Miss Montreal.
3: De Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: een van die Fab Four die ook solo is gegaan. George Harrison natuurlijk. En dat was niet onverdienstelijk voor hem. Got My Mind Set On You was een single van heel wat jaren geleden intussen ook. En leuk om je te horen, lijkt mij zo. 6 over 6, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Bob.
0: Hallo allen. Hoi. En hallo iedereen die nu luistert. Je bent er vroeg bij. Iedereen is er vroeg bij natuurlijk.
1: Zo, 5 over 6.
0: Zo, dat bedoel ik maar. Nou, Utrecht is wakker en we gaan het tegenaan met diverse onderwerpen natuurlijk. We kijken in de kranten, we houden het weer in de gaten. Ik denk dat dat weer het gesprek van de dag al is misschien. Maar zeker de komende dagen gaat worden. Van, ik had gistermiddag, ik sprak 2 mensen van die waren bij mij in huis. Ja. Die moesten even glas zetten, want het glas in de deur was eruit. Een tijd geleden al.
1: Oh.
0: Dus die begonnen ook over het weer. Oh, het wordt veel te warm
1: lekker,
0: de komende dagen. Ja, het wordt veel te warm de komende dagen. En, ja, tuurlijk, ja. Dan ga ik in mee. Dan denk ik van, ja, dat moet ik helemaal niet doen. Want natuurlijk, het is wel warm aan het worden.
1: Wij Nederlanders die elkaar aansteken met dat klaar.
0: Daarom. Hey, diverse onderwerpen natuurlijk. We kijken op Facebook. Alvast even, daar hebben we een aardige vraag. Het is een gezonde vraag, vind ik. Oh. Maar goed, daar hebben we het zo meteen wel weer even over. Tenminste, het kan gezond zijn. En diverse andere onderwerpen waar we over gaan praten. In Utrecht is wakker. En we hebben lekkere muziek. En dat is natuurlijk ook een beetje in het kader van de zon komt eraan. De zomerse 25 komt binnenkort in beeld. Nog niet vandaag volgens mij, maar binnenkort dan wel.
1: Nee.
0: Dus dan heb je Casey en de Sunshine Band nodig. Nou, die zijn er.
1: Kijk.
0: Dit is Utrecht is wakker. Goeiemorgen.

0: onderweg. Mooie naam voor een radioprogramma. Oh, dat is lang geleden voor mij dat dat gestart is. Bij de Wereldomroep destijds, het programma Onderweg. Daar hebben we het over september 2005. Toch altijd wel leuk. Daar moet ik dan aan denken als ik Abel laat horen. En dat doen we hier bij Radio M Utrecht ook natuurlijk. Onderweg dus. Ja, als je onderweg bent, dan houden we ook het verkeer voor je in de gaten. En de drukte in Midden-Nederland. Gisteren was het met name een hele drukke ochtendspits. Gisteren was het woensdag. Vandaag is het donderdag. Maar Pinksteren zit eraan te komen. Dat kan wel eens gigantisch druk gaan worden.
1: Dat belooft wat. Ja, ik zweer het. Dat gaat echt wel even druk worden op de weg dit weekend.
0: Ja, we gaan nou dit weekend, ik denk vanmiddag al. Mm. Wat denk jij?
1: Ja.
0: Ja, mensen die morgen misschien al vrij hebben en zo, ik denk het wel. Ja. We gaan het meemaken, maar we houden het verkeer voor je in de gaten. Dus de verkeersinformatie van de AWB hier bij Radio M Utrecht. Facebook, daar had ik het net al even over. Daar staat iets gezelligs en ik noem dit... Dit bijvoorbeeld.
1: Hey.
0: Op de fiets naar je werk gaan. En dat is een bijzondere dag vandaag daaraan gekoppeld.
1: Ja, we willen aan je vragen vandaag. Pak jij de fiets naar je werk? En is dat lekker omdat je fris en fruitig op je werk aankomt bijvoorbeeld? Of nou ja, ook best pittig. Bijvoorbeeld als het regent of als je echt flinke tegenwind hebt.
0: Zoals ik vroeger naar school ging en dan kletsnat uit school kwam. Of kletsnat op school kwam. Ik had vroeger wel een regenpak, maar dat is al tegenwoordig al helemaal niet meer in volgens mij. Dat doe je niet meer.
1: Regenpak nee, lelijk, gênant.
0: Ja, goed, precies. Ja.
1: Tegenwoordig heb je hele hippe regenjassen van bepaalde merken en zo.
0: Oh, ja.
1: Ja, precies. Dus die zijn nogal mooi. Maar ja, goed, wat jij zegt, dat herken ik wel.
0: Mm-hmm.
1: Ik moest ook altijd door weer een wind naar school op de fiets. Nou, en dat werd dan echt een beetje een
0: trauma's, krijg je ervan, of niet?
1: Oh,
0: nee, dat ook weer niet.
1: Zeik.
0: Ja. Goed, je reactie over hoe je naar je werk gaat, want het is de fiets naar je werkdag vandaag.
1: Ja, inderdaad. We zijn benieuwd of je meedoet. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Reacties zijn van harte welkom. Drive safe, zeggen we dan ook. Hè? Miles Smith en Niall Horan. En dat is dan met de auto.

0: Ja, Udo Jurgens, wat een leuke plaat is er nog altijd om weer te horen. Na 66 jaar. Ja, dat zit eraan te komen. Hopelijk voor iedereen natuurlijk. En nog vele jaren daarna.
1: Ja, nou, gaan we ervoor.
0: Utrecht is Wakker Radio en Utrecht. Zo lang bestaat het programma nog niet. De kranten al wel. Die zijn al soms wel 100 jaar oud wat dat betreft. Maar de verse kranten van vandaag op deze donderdag de 21ste, die liggen voor ons. Even de voorpagina's kennen.
1: Ja, helemaal goed. Laten we dat doen.
0: De Volkskrant brengt dat Duitsland pleit voor het semi-lidmaatschap van de Europese Unie voor Oekraïne. Daar gaat het om, gisteren in het nieuws, vandaag uitgediept. Duitsland wil de toetreding van Oekraïne tot de EU versnellen. Bondskanselier Friedrich Merz stelt voor dat Kiev binnenkort al aanschuift bij de EU-toppen en vergaderingen van de Europese ministers. En ook zou het land een schaduwcommissaris moeten leveren voor de Europese Commissie. Wil je het nalezen? Dat kun je gelijk al doen op pagina 1 van de Volkskrant vandaag.
1: Nou, goed, gaan we naar het NRC. We hebben een groot verhaal over de asielopvang Ter Apel. Die is overvol. Het COA gaat aanmelders weigeren. Dat punt is nu bereikt. In Ter Apel melden zich zoveel mensen dat het COA eerst de meest kwetsbare asielzoekers zal toelaten.

0: Ja, verblijven op dit moment 2316 mensen. Dat zijn er ruim 300 meer dan de capaciteit van 2000, schrijft het COA. Ja, dus dat is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja, dat schrijven ze in een verklaring. Het gaat om het hoogste aantal sinds september 2024. En er komt dus nu een gecontroleerde toegang. Niet langer kan iedereen die zich komt aanmelden worden binnengelaten. Ja, vluchtelingenwerk vindt het trouwens onmenselijk dat mensen op bescherming zoeken, maar geen opvangplek kunnen krijgen. Volgens de organisatie is het geen overmacht, maar een direct gevolg van het vastgelopen systeem.
1: Ja, de spreidingswet, hè, werkt allemaal niet. Er zijn gemeentes die kunnen nog niemand opvangen of willen voorlopig nog niemand opvangen. Ja. Het is allemaal, nou, ik denk dat het meer in merendeel van de gemeenten in Nederland niet is de wil om er niet. De wil om iemand op te vangen, die is er wel, wil ik zeggen. Maar ja, het gaat niet altijd meteen. Maar we hebben wel een groot probleem. En dit was aangekondigd dat het er zou komen.
0: Zeker,
1: het probleem.
0: Dus
1: dat is dan geen verrassing. Ja, inderdaad, het is meer een verrassing. Hoorden we net uitgebreid over in het NOS-nieuws dat Bolle Jos glipt door het net, kopt voorpagina De Telegraaf van morgen. Speciale operatie voor arrestatie in Afrika, maar het is dus niet gelukt. Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel. Bolle Jos, we mogen zeggen Bolle Jos Leijendekkers van 34. Hij staat met een afbeelding op de voorpagina van De Telegraaf.
0: Gaan we naar het AD, Utrechts Nieuwsblad. Daar zie je ook een grote foto van vluchtelingen die voor een hek staan te wachten totdat ze naar binnen mogen. Dat is natuurlijk in Ter Apel. Dat is ook het verhaal dat Ter Apel weer vol zit. En er is ruimte voor ambtenaren nieuws. In 8 jaar tijd is er een kwart meer ambtenaren. Ja, de afgelopen 4 premiers beloofden een kleinere overheid, maar dat is niet gebeurd. De politiek houdt er bij het maken van nieuwe wetten onvoldoende rekening mee dat die ook moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd. Ja, zo blijft het ambtenarenapparaat groeien. En ja, als je haar maar goed zit, Richard Groenendijk, die in Hairspray speelde, is acteur, is een van de winnaars van de Musical Awards. Die waren gisteren in het AFAS Theater in Leusden. Leuk. Wij waren er ook bij ja? TV Utrecht.
1: Oh ja?
0: Ja, ja. Onze verslaggever Matthijs Nieuwhuis stond op de rode loper. Het zag er mooi uit. En er zijn wat prijzen uitgedeeld. En de musical Aletta is ook in de prijzen gevallen. Is mijn persoonlijke favoriet.
1: Ja.
0: Is een, inderdaad, een musical over de feminist van destijds.
1: Mm-hmm.
0: Mooi.
1: Oké, leuk. Gaan we er nog iets over horen? Misschien zo nog even in het regionieuws. Misschien even een geluidsfragmentje of zo. Wel even leuk.
0: Dat is wel
1: en
0: leuk,
1: anders
0: he?
1: Op rtvutrecht.nl op
0: zeker.
1: De site. En niet te vergeten via de app te bekijken, te beluisteren. Dan gaat het nog even over Trump op de voorpagina van Trouw vanmorgen. Even kort, Trumps interne wraakcampagne werkt voorlopig, zo schrijft de krant. Trump zet zijn macht in om republikeinen die hem in de weg staan weg te werken. Is dat nieuws? Ja, daar kun je ja over zeggen, daar kun je ook nee aan koppelen. Hij bewijst in ieder geval dat zijn partij nog altijd controleert. En dat kan hem duur komen te staan. In de nabije toekomst misschien ook wel.
0: Hmm.
1: Nou, dat op de voorpagina van Trouw vanmorgen.
0: Een
1: groot artikel. Ja. Utrecht is wakker met Pieter en Gordon. Nou, die worden na 7:30. Dit is wel Womack & Womack, Teardrops. En zometeen het nieuws en het weer. Whenever.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Ik zei net nieuws en weer. En ik zei ook, Pieter en Cor, doen we later. Nou, ik denk, die doen we nog even voor 6:30. Dus bij deze wel een kort weerberichtje en verkeersinformatie van de ANWB erachteraan. Het weer van Margot. Vandaag schijnt de zon voor ons Midden-Nederland. Hoe goed is dat? Straks tussen de stapelwolken door. Het blijft overigens ook droog. En bij een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind komt de temperatuur tot een graad of 21. Kijk eens aan. Een mooie voorbode. Zometeen meer door over het weer te praten met Margot. Dus. Het valt allemaal mee. De verkeersinformatie beperkt zich nu tot de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Afrit Geldermals en Knoopert Everdingen. 10 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. En dat weet je intussen.
5: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
6: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Ja, wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C, er zijn veel mensen ontsnapt. Ja, wat is dus bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A, het is de oudste van Nederland. B, de glazen koepel op het gebouw. Of C, er zijn veel mensen ontsnapt. Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Stuur die dan naar studio@rtvutrecht.nl of de app van RTV Utrecht.
4: Zometeen met Robert-Jan Boy praten over het onderwerp vandaag. Waar gaat hij naartoe? En een paar wordt over gesproken in Midden-Nederland. Je hoort dat na Guus Meeuwis. Ja, het is moet.

0: wat een applausje erbij voor Guus Meeuwis en Vagant. En het is een nacht. Het is met er eentje, die nacht. De nacht is de dag geworden, het is 6:09. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: We gaan ervoor, dat wil zeggen, jouw live verslaggeving. Elke dag van de week, dus ik zit op het puntje van mijn stoel om te luisteren naar jou, om wat je vandaag gaat doen, even toe te lichten.
1: Ja, daar is ook alle reden toe in dit geval. Ja, want er gaat een rif aangelegd worden in de Utrechtse grachten.
0: Een rif?
1: Nou, laten we even in stilte vallen.
0: Ja.
1: Ja, je denkt natuurlijk eerder aan Australië of andere exotische plaatsen.
0: De Cariben of zo, inderdaad, ja.
1: U weet, Barrière Rif, hoe heet dat?
2: Coral Reef.
1: Et cetera. Nou, bij de Cariben heb je ze ook. Ja, ja. Noorwegen zelfs heb ik gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Maar Utrecht komt er dus ook bij.
0: Ja, joh.
1: Ze gaan daar vandaag een stuk rif te water laten, wat ze zelf gemaakt hebben.
0: Mm-hmm.
1: Wij gaan dat natuurlijk van nabij bekijken.
0: Mm-hmm.
1: Ga eerst naar de plek waar dat rif gemaakt is.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn trouwens stukken van het dom voor gebruikt.
2: Mm.
1: Er is veel puin van het dom afgekomen bij de restauratie.
0: Oh, ja,
1: en dat wordt voor dit rif gebruikt.
0: Dus dat wordt gestort? De bedoeling is om een stuk natuur te ontwikkelen dan bij?
1: Ja, het is echt wel bewust gemaakt op een zekere locatie. Bij het afvalscheidingsstation, daar ga ik zo meteen eerst naartoe. En dan rond 8:30 wordt dat te water gelaten. Het is met takken ook erbij. Ik weet niet precies hoe het eruit ziet. In ieder geval veel kleine gaatjes en dingetjes en tatjes en zusjes en zootjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Waar de vissen in kunnen kruipen.
0: Natuurlijk.
1: Waar algen kunnen groeien, dat is dan de bedoeling. Hè? En andere slakken misschien wel, mosselen, noem alles maar op.
0: Dat is wel leuk, maar de reden, het moet natuurlijker worden of zo? Of
1: ja, om de habitat zeg maar, van de grachten nog beter te maken. Dus we hebben vissen. Dat is bekend ook van de visdeurbel natuurlijk.
2: Ja, komen er dan ook meer vissen bij de visdeurbel kijken?
1: Ja, dat zou kunnen, maar het gaat niet alleen om vissen, maar ook om andere natuurlijke aanwas.
2: Ja.
1: Op allerlei soorten gebieden. En dat gaan we uiteraard uitgebreid vragen aan de deskundigen.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de vraag, het is niet zo'n groot stuk rif. Is dat genoeg? Hè? Of komen er nog meer plekken waar dat gaat gebeuren? Kunnen wij dat bijvoorbeeld ook vanaf de kant zien, zo'n rif? Dat zou natuurlijk weer een attractie zijn.
0: En nog erger, ja. Ik denk dat het leuker is om daar te gaan snorkelen en zo.
1: Nou ja, dat is
0: maar
1: een hele goede Bob.
0: Je mag het water niet in daar, hè?
1: Ik ben er één keer ingegaan.
0: Volgens mij mag het niet, ja.
2: Het is heel gevaarlijk.
1: Ja, dus vies, zeg je. Ja, ja.
2: Ja, dat is vies water, hoor.
1: Ja, misschien wordt het schoner.
0: Ja, dat zou wel kunnen, ja.
1: Op termijn, althans. Ik moet even denken aan het Eemmeer bijvoorbeeld bij Spakenburg.
0: Ja.
1: Daar gaan ze binnenkort misschien wel weer het fontuinkrijt maaien.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is ook dankzij het schone water, kan het zonlicht tot de bodem komen. En dat heeft dus goede gevolgen voor het fontuinkruid in zo'n mate dat de scheepvaart erdoor belemmerd wordt.
0: Goede gedachte.
1: Dat ze dat moeten gaan maaien. Maar goed, zover is het in de grachten nog niet.
0: Nee. Hm. Nou ja, ik wil wel even weten of je nou wel nu mag zwemmen daar. Volgens mij mag dat niet in de grachten van Utrecht. Ja, het is vies, zegt de ander, maar volgens mij mag het
1: ik zal
0: niet.
1: Speciaal jouw vraag meenemen, Bob.
0: Graag.
1: Kan er ook gesnorkeld worden?
0: Want dat is leuk natuurlijk.
1: Ik zie jou wel met een Cousteau-uitrusting inderdaad langzaam zo in het water zakken.
0: Jacques Cousteau. Oei, hupsakee,
2: stel
0: je bot.
2: Ik wist niet het
0: Op naar Hartje Utrecht ook weer, hè?
1: Ja, neer aan de rand van Utrecht. De tractieweg om precies te zijn.
0: Oké. Okay.
1: Dan inderdaad naar de gracht.
0: Succes bij het rif, bij de toneerlating van het rif.

0: Gees en Nights on Broadway. Het is 13 minuten voor 7 uur. Zometeen het weer met Margot Ribberink. Maar eerst gaan we ons nog even bezighouden met een belangrijke wedstrijd die vanavond gespeeld wordt. Utrecht voetbalt tegen Heerenveen. De Utrechters tegen de Friezen. Even vooruitblikkend. Reinoud Smit, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Bob. Afgelopen zondag was alweer de laatste competitiewedstrijd voor FC Utrecht. Utrecht ontving Fortuna Sittard. En ondanks dat Utrecht al geplaatst was voor de play-offs, wilden het toch nog wel het een en ander laten zien.
2: Zegiel met links. Ja, richting verandert en erin. Het is 1-0 voor FC Utrecht. Dani de Wit krijgt hem op zijn naam. Het is de zevende van het seizoen.
1: Het werd uiteindelijk 2-0. Maar dat was niet het belangrijkste van de middag. Het was namelijk ook het afscheid van Ron Jans, die daar zichtbaar emotioneel van was. Na afloop tegen René van den Berg zei hij dat hij ook alweer vooruitkijkt. Want Europees voetbal halen is een hele mooie ervaring.
3: Als wij vorig jaar niet Europees hadden gespeeld, had het zomaar kunnen zijn dat ik, ondanks dat het gewoon hartstikke goed ging bij FC Utrecht, dat had ik gezegd, het is mooi geweest. Ik ben bij Twente ook op een goed moment weggegaan, is me heel goed bevallen. Die 14 wedstrijden Europees, hè. Ja, we hebben natuurlijk voor de groepsfase hebben we het heel goed gedaan. Daarna hebben we het niet slecht gedaan, maar wel qua resultaten. Maar ik heb het wel meegemaakt en de spelers ook, en er worden we alleen maar beter van.
1: Vanavond is de eerste horde op weg naar nieuwe Europese avonturen. In de Galgenwaard ontvangt FC Utrecht dan Heerenveen. Om 20:30 starten wij met de uitzending en de wedstrijd begint om 21:00. Luister vanavond mee en hoor met René van den Berg, Bert Kaus en Erik van der Meer of FC Utrecht een ronde verder gaat. Je kan luisteren via de app en website van RTV Utrecht.

0: Douwe, Bob en Nothing to Lose in Utrecht is wakker. Weerbericht. Met alle ruimte de komende minuten voor de vrouw die alles weet van het weer. Maar gewoon, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hey, fijn dat je weer bij ons bent. Hoi. Om ons de hele ochtend en de hele middag en de hele avond te informeren over de ontwikkeling van vandaag. Mm-hmm. Maar we praten ook over de komende dagen, want het gaat gewoon lekker warm worden. Te beginnen met, op dit moment, de zon is er natuurlijk al bijgekomen, hè?
1: Ja, de zon is er meteen al bij. We zien wel wat onschuldige wolkenveldjes overdrijven. Maar het geeft al aan dat het een mooie dag gaat worden. Een droge dag, een eerste van een hele reeks. En de starttemperatuur van deze donderdag ligt rond een graadje of 12. Dus de kou is uit de lucht. En er waait op dit moment een zwak tot matig windje uit een zuidwestelijke richting. We gaan vandaag omhoog naar temperaturen boven de 20 graden. Hebben we gisteren niet gehaald, hè? 18. Graden. Vandaag gaan we naar 21 graden. En die zon, die blijft schijnen. Het is wel zo dat in de loop van de ochtend wat stapelwolken ontstaan. En als je daardoor naar boven kijkt, zien we misschien ook wel wat hoge en wat middelbare wolkenvelden. Maar het wordt gewoon een mooie dag met een flinke zonnige periode. Een windje uit een west- tot zuidwestelijke richting vanmiddag. Een windkracht 3 en dus temperaturen. Nou, sinds lange tijd weer eens boven de 20 graden.
0: Precies, de vlag kan uit wat dat betreft.
1: De vlag kan uit, zeker.
0: Maar het is echt wel een... Ik betitel het even als een soort lentedag, klopt dat? Of
1: ja,
0: moet ik dan toch denken aan licht zomers? Het is meer een lentedag, denk ik.
1: Nou, ik vind dit nog wel een lentedag. Maar morgen moet je eventjes schakelen. Want dan is het in één keer zomer. Want de wind gaat draaien naar een zuidoostelijke richting. En daar komt dus hele warme lucht vandaan. Gisteren werd het in het zuiden van Spanje al 35, 36 graden. Nou, ook inmiddels in Frankrijk zien we oplopende temperaturen. En die lucht komt naar ons toe. En bereikt ons vanaf morgen. Dus dat betekent dat we morgen naar temperaturen gaan naar 25, 26. 20 graden. Dus dat is nog eens 5 graden hoger dan vandaag.
0: Ja.
1: Dus en dat blijft ook zo tijdens het lange Pinksterweekeinde. In één keer is het zomer met morgen nog meer zon dan vandaag. Een zwak windje uit een zuidoostelijke richting. Dus morgen zomer en vandaag nog even lente.
0: Is het een soort met van ademhaling die we moeten even diep ademhalen dan tegenaan gaan?
1: Precies, ja, want het wordt wel warm, hoor. Ik zie ook temperaturen tijdens het lange Pinksterweekeinde van 27 graden in onze omgeving. Klein addertje onder het gras dat er zaterdag later op de dag ergens een oppollende stapelwolk zich zal voordoen met heel lokaal een regen- of een onweersbui. Maar dat is een hele kleine kans, dus misschien blijft het overal wat droog. Ook op zondag gaat het lekkere weer gewoon door en maandag met 6, 27 graden met veel zon ook daarbij.
0: Margot, ik ben helemaal blij. Ja, ik weet niet, maar ja, vind wel
2: een keer
0: lekker. Vind wel een keer, precies, vind het wel een keer lekker eigenlijk, moet ik je zeggen.
1: Ik ook, hoor. Ik ben er ook helemaal naartoe. Ja. Ik moet nog wel eventjes kijken waar ik die korte broek heb liggen. Dus wat dat betreft is het wel even schakelen, hè?
2: Ja, even die kleding weer van zolder of uit de kist pakken. Ja.
0: Ik heb mijn korte broeken pas nog gehad. Ja, ik ben verhuisd, dus ik heb de korte broeken al alvast gescheiden van elkaar. En de polo-shirt, zeg maar. Dus ik weet ze te vinden. Heb ik geluk, zeg maar.
1: En de slippers en dat soort dingen. Ja. En de zonnebrand niet te vergeten. Hè?
0: Nou, dat is waar, ja. Ja. Goed. Ja. Maar goed, dankjewel voor nu. Over een klein uurtje, dan gaan we elkaar natuurlijk weer spreken. Hier in Utrecht.
1: Zeker.
0: Tot zo meteen dan. Nog even wat verkeersinformatie en dan gaan we met muziek in de richting van 7 uur van Nederlandse bodem. Het is namelijk druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Deil tot aanknooppunt Everdingen. Meerdere kwartier extra reistijd. En de A12 van Arnhem naar Utrecht. Het is drukker tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Zo'n 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. Dit is Paco. Helemaal voor jou. Just for you.
2: Wow.

0: de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning. Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
6: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
5: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
7: McGinn. Buendia. Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
5: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dan hier bij Radio M Utrecht het nieuws uit binnen- en buitenland. Hoog tijd om eens even te horen van Marjolein Heijen. Goedemorgen trouwens.
9: Goedemorgen.
8: Het nieuws uit de regio Midden-Nederland.
9: De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan naar een steekincident in Nieuwegein. Er is daar 1 verdachte opgepakt voor het incident aan de Ducatenburg. Ook is 1 persoon behandeld door ambulancepersoneel. En de betrokkenheid van deze persoon wordt ook onderzocht. Dat is nog niet bekend. Getuigen die kunnen zich melden. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de 4 mei-kransen tijdens de Nakba-herdenking op het Domplein. Vrijdag legde Dijksma en wethouder Voortman kransen. Daarvoor werden de 4 mei-kransen snel weggelegd achter het monument. En Utrecht Nu, een van de partijen in de raad, vindt dat respectloos. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. In het Avans Theater in Leusden werd gisteravond een groot musicalfeest gevierd. Het was voor de 24ste keer dat de Musical Awards werden uitgereikt. De cast van Moulin Rouge gaf de aftrap daar. Die staat natuurlijk normaal in het Beatrix Theater in Utrecht. Mm-hmm. En over de prijswinnaars, daar vertel ik zo meer over. Om
8: 8:30. Precies, ja. We zaten al een beetje over
9: dat
8: de
9: alleen. Ik hoorde het al. Ja, in de kranten staat het natuurlijk. Ja.
8: Ja.
9: Nee. Ja, nee.
8: Maar we waren erbij. We zijn er ook geweest bij de Rode Loper, toch?
9: Ja, zeker. Dat was natuurlijk voor die tijd. Maar we weten nu wie er gewonnen hebben.
8: Ja. Jij houdt het
9: nog
8: spannend.
9: Nee, nou, helemaal niet. Maar 3 musicals hebben volgens mij de meeste prijzen naar zich toe getrokken.
8: Ja.
9: En
10: leuk.
9: Daaromheen nog een paar. Ja, dat vertel ik zo.
8: Goed zo. En zo is het even na 19:30 hier bij Radio Utrecht. Dankjewel, Marjolein. Tot zo dan weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Net had ik het al over de A2 en de A12. Nou, bij deze gaan we nog een keer met iets verandering in temperaturen niet, maar wel in tijd. A2 Den Bosch-Utrecht, dus af in het Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Al van een kwartier extra reistijd, rechte rijstrook dicht. En de A12 van Arnhem naar Utrecht, dus af in het Wageningen en Veenendaal. In elk geval 10 minuten meer. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
13: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
15: Hart van Maarsen.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
21: Radio M Utrecht.
8: Geloof het of niet, de wonderen die zijn de wereld nog niet uit.
9: Zo.
8: Robert-Jan Boy, jij hebt een onderwerp waarvan wij denken, ja, klopt dat allemaal wel? Zou je er niet intrappen vandaag? Zou het wel kloppen, dat RIF in Utrecht?
22: Ja, dat moet haast wel kloppen. Hoewel je weet het tegenwoordig nooit met AI natuurlijk. Maar het gaat echt om een RIF wat in de grachten wordt aangelegd. Om te beginnen in één gracht. En dat RIF is gemaakt op een bepaalde plek. Ja. En daar ga ik nu naartoe. Het heeft te maken ook met brokstukken van een dom die voor het RIF worden gebruikt. En de achterliggende gedachte is de habitat, de leefomgeving, de vissen, de planten, om dat extra te stimuleren in de Utrechtse grachten, want die kunnen nog wel een zetje gebruiken, hebben wij begrepen. Mm-hmm. Maar goed, we zijn zometeen bij de tewaterlating en natuurlijk zullen we ook jouw vraag meenemen of er ook gesnorkeld kan worden.
8: Want dat lijkt me fantastisch als je dan toch een RIF hebt om al die vissen en die natuur van onder water in schoon water te kunnen bekijken. Ja, ik wil gaan snorkelen, lijkt me leuk.
9: Robert, dat wil ik zien.
8: Tot zometeen. Ja, nou, maar dat
22: dan
8: kan vandaag nog niet.
22: Ja,
8: letterlijk en figuurlijk. Maar zover is het nog niet. Het is eerst de waterlating van dit geheel wat vanochtend gaat plaatsvinden. Hè? Begrijp ik.
22: Dat gaat inderdaad gebeuren rond 8:30.
8: Oké, nou, voor die tijd horen we jou. Even na 7:30 in Utrecht is wakker.
23: Ja, zometeen hebben we een gesprek met Naomi van New Neighbors Utrecht. Dat is een organisatie die vanavond meedoet aan een grote demonstratie op het Domplein. Er worden duizenden mensen verwacht. We horen zometeen meer van haar, om 7:15.
8: Precies, want dat is een betoging, of in elk geval voor tegen extreem rechts volgens mij.
23: Ja, het is een actie voeren tegen dat geweld rond de komst van nieuwe AZC's.
8: Vanavond op het Domplein in Utrecht. Vanmorgen hoor je er meer over, dus blijf luisteren.

0: Ed Sheeran, 14 over 7, dit is Utrecht is wakker. Op het Domplein in Utrecht worden vanavond duizenden mensen verwacht. Ze gaan actie voeren tegen het extreemrechtse geweld rond de komst van nieuwe AZC's in Nederland. Organisaties zoals Oxfam, OVIP, het Actiefonds en de Dolomina's Utrecht die zijn daarbij betrokken. Ook New Neighbors Utrecht. Naomi namens New Neighbors Utrecht is bij ons op Radio M Utrecht. Goedemorgen, Naomi.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even heel kort dan misschien, maar voor degenen die jullie nog niet kennen, wat doet New Neighbors Utrecht precies?
1: New Neighbors Utrecht bestaat zo'n 10 jaar. Is eigenlijk ontstaan in 2015, toen er allemaal mensen uit Syrië in de jaarbeurs werden opgevangen. Uh-huh. En New Neighbors is een groeiende groep met Utrechters, nieuwkomers van allerlei plekken. En wij zoeken elkaar op om met elkaar samen te leven. Dus te wandelen, naar films te gaan, maar ook actief ons bezig te houden met mensenrechten en alles wat daar rondom komt kijken.
0: Ja, en waarom vinden jullie het belangrijk om juist vanavond de straat op te gaan? Waarom gaan jullie naar het Domplein in Utrecht?
1: Ja, heel veel redenen, denk ik. Maar sowieso staan we heel graag schouder aan schouder met mensen die kwetsbaar zijn. En we zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreemrechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. En we zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn en solidariteit te tonen naar mensen die op de vlucht zijn of om welke reden dan ook hierheen gekomen zijn.
0: En dan nu heel actueel, hè, het AZC, het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat is al een tijd lang te vol. Er kunnen niet meer mensen bij, hoorden we net ook in het nieuws natuurlijk, dat mensen op andere plekken opgevangen moeten worden. Noodopvang ook, voordat ze bij andere gemeentes terechtkomen. Maken jullie je daar sterk voor?
1: Ja, dat zien we natuurlijk eigenlijk ook al jaren. Dus in 2017 is er ook heel erg bezuinigd binnen COA-locaties en binnen de IND, waardoor heel veel procedures enorm vastlopen. Mm-hmm. Dus we zien ook allemaal mensen om ons heen die al jaren in de kamp zitten, die wachten op uitslagen. Dus we zien die hele procedure en heel die keten vastzitten. En dat raakt allemaal mensen die ons ook dierbaar zijn. Dus ja, zeker hopen we op verbetering daarvan.
2: Ja, jullie werken dus veel met mensen die zelf in een AZC hebben gezeten of daar nog wonen. Wat merken jullie van de impact van dat recente extreemrechtse geweld? Hoe leven die spanningen rondom asielzoekerscentra bij hen?
1: Eigenlijk is dat natuurlijk sowieso verschillend per persoon. Maar we zien namelijk ook dat mensen, bewoners, wel beter weten, dat ze wel weten dat dit een fractie is van de Nederlandse samenleving. Ja. En tegelijkertijd raakt het natuurlijk altijd. Het raakt altijd mensen als er zo expliciet de zondebok van je wordt gemaakt. Dan raakt dat mensen altijd. En worden mensen gespannen. Maar tegelijkertijd wachten mensen ook gewoon op uitslag. Op iets van zekerheid over de toekomst. Dus zitten mensen.

0: groter, maar misschien wordt de tegenkracht ook groter. Dus,
1: heb je daar het idee van dat dat zo is?
0: Ook? Ja, ik zag gisteren op het ADT zag ik nog heel veel kaartjes hangen bij de receptie. Ik zie dat mensen kaartjes sturen, dus ook naar het ADT in Utrecht. Mensen die mailen of proberen wegen te vinden om zich actief in te zetten. Dus ik denk dat vanuit de samenleving juist ook heel veel draagkracht ontstaat. Wat heel erg mooi is, denk ik. Dus ik zie natuurlijk, of dat zien we met z'n allen, dat problemen ergens groeien. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel, echt heel veel solidariteit dat groeit.
2: De demonstratie vanavond draagt de boodschap uit dat vluchtelingen welkom zijn. Jij bent er vanavond zelf ook bij op de Domplein. Wat hopen jullie te bereiken vanavond?
0: Nou ja, we hopen natuurlijk sowieso een soort blijk van hoop te geven. En tegelijkertijd roepen we bestuurders en politici op om echt actief bezig te gaan en in te gaan tegen onderbuik- en zondebokpolitiek. Dus we hopen op een verbetering en een vermenselijking eigenlijk van asielbeleid. En we willen natuurlijk gewoon een boodschap uitdragen, een beeld neerzetten waarin we ons vertegenwoordigd voelen als mensen die solidair willen zijn aan mensen op de vlucht.
1: Ja.
0: En
1: Naomi, nou is angst is een slechte raadgever, hoor. Dus begrijp me goed. Maar ben je bang voor tegendemonstraties vanavond? Dat die ook plaatsvinden in en nabij het Domplein in Utrecht? Omdat er zoveel mensen op de been zijn?
0: Ja, nou, ik denk, ik ben er zelf niet echt bang voor. Ik denk dat we heel stevig staan. Ik denk dat we ook goede contacten hebben met gemeenten en alle faciliteiten rondom. Dus ik verwacht dat helemaal helemaal oké zal zijn. En natuurlijk is er altijd weerstand, maar we zijn met waarschijnlijk heel erg veel. Dus dat komt goed.
1: Goed, om te horen. Vanavond, hoe laat is de aanvang van de bijeenkomst op het Domplein?
0: Half zeven op het Domplein. En daarna wordt er een solidariteitsmars gehouden richting Jaarbeursplein. Mm-hmm. Daar wordt ook nog afgesloten met muziek vanuit de ADC's in Utrecht. Dus wees heel erg welkom.
1: Dankjewel voor je verhaal en succes vanavond ook, hè, met elkaar.
0: Hartelijk dank.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats.
0: Procol Harum.
1: Boudewijn de Groot.
2: Meneer de president.
0: En de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: de Easy Beats en Friday on My Mind op deze donderdag. Mooi gisteren ver, maar nog niet helemaal. We hebben het natuurlijk net gehad over tweede Pinksterdag. En dan gaan we helemaal los met alleen maar 60's bij Radio M Utrecht. En misschien zometeen Utrecht is wakker ook wel. Wat je sowieso zometeen voorgeschoteld krijgt is verkeersinformatie van de ANWB. Voor midden Nederland en deze kant opkomend. Maar zeker ook het regionieuws door Marjolein. Wat hebben we in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Een groot politieonderzoek in Nieuwegein naar een steekincident. Excuses van burgemeester Dijksma van Utrecht. En er was een musicalfeestje in Leusden.
0: Nou, normaal hebben we bij. En dan wil je meer over horen. Blijf luisteren.
2: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Het regionieuws van Radio M Utrecht van 7:30 door Marjolein. Dat begint met een incident in Nieuwegein.
1: Mogelijk is daar iemand neergestoken. De politie heeft gisteravond één verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat daar precies is gebeurd aan de Ducatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse één persoon behandeld. Hoe deze persoon erbij betrokken was, dat is nog niet duidelijk. Wie informatie heeft over het incident kan zich bij de politie melden. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken rond de Nakba-herdenking op het Domplein. Vrijdag werden door Dijksma en wethouder Voortman kransen gelegd om te herdenken dat duizenden Palestijnen werden verdreven toen Israël werd gesticht. De 4 mei-kransen die lagen daar nog en toen werden ze snel weggehaald door de organisatie. Volgens Dijksma hadden ze daar niet mogen liggen en het spijt haar, zei ze gisteren tegen RTV Utrecht. De gemeente zoekt uit wat er is misgegaan. Het Centraal Joods Overleg vond dat Dijksma helemaal geen krans had moeten leggen. De burgemeester liet weten dat het bedoeld was als steun aan de Palestijnse gemeenschap in de stad. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 17,5 jaar cel geëist tegen Dave L., de man die verdacht wordt van de moord op Amersfoorter Mike Duif 30 jaar geleden. Hij werd toen doodgeschoten in zijn flat aan de Ariaweg. Pas in 2020 werd de zaak opgelost doordat een getuige zich meldde. L. bekende later aan undercoveragenten. In het AFAS Theater in Leusden was gisteravond een groot musicalfeest. Het was voor de 24e keer dat de Musical Awards werden uitgereikt. De avond werd geopend door de cast van Moulin Rouge, die normaal in het Beatrix Theater in Utrecht staan. 3 musicals gingen er met de meeste prijzen vandoor. Stoornis of My Life, Hadestown en Aletta de Musical. Die wisten 4 prijzen te winnen. Hairspray won nog 2 prijzen. En Mees Kees de Hustle Race, geproduceerd door een Utrechts bedrijf, won nog de publieksprijs voor beste familiemusical. Dus dat zijn de meeste prijzen op een rij. En voor alle namen, nou ja, dan moet je even verder kijken. Want die heb ik niet allemaal.
0: Nee, dat snap ik ook wel, ja. Maar goed, dit is leuk om te horen, toch?
1: Ja, absoluut. Groot feest daar gisteravond in Leusden dus. Meer nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan heb ik nog het weer. Ja, volop zon, droog en 21 graden. En morgen wordt waarschijnlijk de eerste zomerse dag met 25 graden. En daarna krijgen we ook nog een mooi Pinksterweekend.
0: Ja, gaat de vlag al uit bij jullie thuis of niet?
1: De barbecue staat al te...
0: De barbecue staat aan.
1: Branding.
0: Hoe laat kan ik komen?
1: Kom maar, eind van de middag. Wijntje erbij.
12: Kom maar met z'n tweeën.
1: Ja, ik neem Roze mee.
0: Nou, het wordt een gezelligheid. Dankjewel Marjolein voor het nieuws. En het weer uitgebreid zo meteen met Margot Ribberink. En we horen jou zo in.
1: Ja, tot zo.
0: Dan verkeersinformatie van de AWB. En dat gaat eerst over de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Het is druk van Amersfoort-West tot aan Hoevelaken. 10 minuten extra reistijd. En nog altijd is de rechte rijstrook dicht. Ook vanaf de andere kant drukte Stroe-Hoevelaken, zoals gebruikelijk op de eigenlijk elke ochtendspits. De A2 in het vizier, want Den Bosch-Utrecht, daar doe je maar liefst 25 minuten langer over. Gemeten tussen Knoopendijl en Knoopend-Everding. Ook hier ter plaatse is de rechte rijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, vanaf afrit Oosterbeek tot Maarsberg een kwartier extra. En de laatste melding is 10 minuten vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Gemeten door de AWB tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond.
13: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
20: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
23: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
25: Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat antwoord A? Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Ja, dus de vraag, wat is er bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A, het is de oudste van Nederland? B, de glazen koepel op het gebouw? Of C, er zijn veel mensen ontsnapt? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar ons, studio@rtvutrecht.nl. Of de Facebook, of nee, niet de Facebook, de RTV Utrecht app. Daar kun je juiste antwoord laten weten.
26: Utrecht is wakker, met Bob van Beek.

0: niet krummelt, dan gaat het allemaal wel goed natuurlijk, ja.
1: Ja, lekker.
0: Nou, niet krummelen natuurlijk. Een beschuitje op bed is prima, maar laat het niet vallen, weet je wel. Ja. Dan ga je s'avonds weer naar bed en dan lig je op je eigen krummels
1: precies,
0: te draaien.
1: Ja, precies.
0: Utrecht is wakker. Nou, Breakfast in Bed van UB40 en Chrissy Hynde, destijds ook van de Pretenders. Is het nu inmiddels 7:50 geworden en gaan we het hebben over riffen. Riff, dan denk je aan Australië of Bonaire of iets anders. Maar zeker niet aan de grachten van Utrecht. Maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen. Vandaag zal er een riff worden aangelegd. Nee, het is vandaag 21 mei en geen 1 april. Verslaggever Robert-Jan Boy gaat het allemaal voor ons uitzoeken. Goedemorgen Robert-Jan, waar sta je op dit moment?
2: Goedemorgen, ik ben hier in een grote loods van het stadsbedrijf Utrecht, in de buurt van de tractieweg, vlakbij het Amsterdam Rijnkanaal. Dit is ook de plek waar de vuilniswagens uitrijden. En ook een plek waar deze loods, tenminste, waar allerlei materialen liggen opgestapeld. Het gaat daar van een klein bootje tot een ronde pingpongtafel. Ik zie daar een versgelakte wipkip zie ik daar staan. Ik zie kratten met ijzer erin, stukken hout. Ga zo maar eventjes door. En hier is ook het RIF. Remco Wolf.
3: Ja.
2: Die heeft daar uitgebreid aan gewerkt.
3: Ja, inderdaad. Heb ik aan meegewerkt en meegetekend en uitgedacht, gezaagd.
2: Ja.
3: Samen met onze... met ons team. En dat is heel... Het was een hele leuke uitdaging om te doen.
2: Dat kan ik me voorstellen. Het team wat allerhande ambachtelijke werkzaamheden verricht in de gemeente Utrecht. Dat gaat van klimrekken tot reparatoren en ga zo maar door. Maar de luisteraars die houden het nu niet meer. Dat weet ik zeker, want we hebben het woord RIF laten vallen. En het RIF ligt dus hier.
3: Ja.
2: Eens even kijken. Ja, stukken van de dom zijn ervoor gebruikt. Ik zie hier grijze stukken van het hele oude steen wat gebruikt is. Er zitten punten aan. Het is op elkaar bevestigd op de een of andere manier. Eens even kijken, daar ligt nog wat. Anne Nijs is er ook bij van de gemeente. De ecoloog,
4: ja.
2: De specialist, de RIF-specialist zou je kunnen zeggen. Even kijken, dit is ook weer zo'n... Ja, het is gaas eronder ook. Hoort dat er ook bij?
4: Dat gaas, ja, dat weten de mannen wel of dat erbij hoort. Ik denk het wel.
2: Dus even vragen aan Martin...
5: Ja, dat gaas hoort er ook bij. Martin van Eerde, teamleider van het service team.
2: Precies.
5: En dat gaas hoort er ook bij. Ja, daar staan de stenen op vast. Ze staan ingebonden met hout en met houten pluggen en ijzer. Staat het nu helemaal ingebonden. En er zit nu ook heel veel... een soortband omheen en dat gaan we straks verplaatsen dan...
2: Het is allemaal dat tufsteen van het dom. Even oud natuurlijk wat hiervoor gebruikt is. Anne Nijs, waarom?
4: Ja, we gaan het is een tuursteen inderdaad, heel prachtig. We gaan een rif maken in de singel bij Toren het Paard. Dus we gaan dit af laten zakken, zodat het vlak onder het water komt. En dat geeft heel veel structuur onder water. Wat heel belangrijk is voor het onderwaterleven.
2: Ja, dus er zitten kiertjes in, er zitten dingetjes in.
4: Ja, er gaan allerlei plantjes opgroeien, kleine beestjes opgroeien, omheen leven. Het biedt beschutting, er komen takkenbossen omheen, er gaan vissen omheen leven. En dan hebben we meer verblijfplekken voor vis in de stad, dus in de singel. Wat heel belangrijk is, want nu is dat nog best wel kaal allemaal.
2: Ik dacht dat het wel goed ging met die grachten, want we hebben de visdeurbel.
4: Zeker.
2: En dan blijkt dat er behoorlijk wat vis zwemt.
4: Ja, er zwemmen veel vissen door Utrecht heen. Maar in Utrecht verblijven, echt in de binnenstad, daarvoor is het nog niet optimaal nu. En daar willen we wel wat aan verbeteren. En voor gezond water is het ook heel belangrijk. En we doen dit ook samen met het waterschap. Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.
2: Ja.
4: En met de vergroening Singel 030.
2: Ja.
4: Met veel vrijwilligers. En met Dutch Walvis.
2: Kortom, het is een hele club die zich bezighoudt met dat RIF. Ja, ik moet zeggen, het is niet groot. Als we die ornamenten, want het zijn waarschijnlijk ornamenten van de dom zien. Nou, wat zal het zijn? 2x2 zo'n beetje, alles een beetje bij elkaar nemen.
4: Ja, en dan 2 keer. Dus aan beide kanten van Toren het Paard. En er komen nog takkenbossen omheen.
2: Ja.
4: En daardoor ontstaat er ook een luwte. Waar dus ook wel makkelijk planten kunnen gaan groeien.
2: Eens even kijken of... is de vrachtwagen er al?
3: Ja, hij zit helemaal klaar.
2: Oh, dat is die soort dieplader wat geval.
3: Ja.
2: Tjongejonge, dat gaat wat worden. Bent u de chauffeur?
6: Ik ben de chauffeur, jazeker.
2: Dit gaat wat worden, meneer.
6: Ja, dat denk ik wel. We gaan ons best doen.
2: Weet u wel wat voor klus u heeft?
1: Ja, een hele bijzondere.
2: Een rif. U gaat een rif vervoeren.
1: U zegt het.
2: Een rif.
1: Een rif. Een natuurstenen rif.
2: Een natuurstenen, ja. En worden te water gelaten. Het is allemaal ongelooflijk weer wat er op deze vroege ochtenduren gaat gebeuren.
1: Mooi weer erbij.
2: Precies.
1: Dat bedoel ik.
2: We zijn benieuwd wat dit teweeg gaat brengen. En Bob, We gaan die vraag stellen. Kan er ook gesnorkeld worden?
0: Precies.
2: Want dit is gigantisch.
0: Dat gaan we doen in het volgende uur. Utrecht is wakker na 8:30.

0: Bruno Mars, I Just Might in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. We gaan weer eens even fietsen. Of we gaan met de auto. Of op een andere manier naar het werk. Want het is vandaag wel de fiets naar je werk dag.
1: Ja,
0: dus
1: en
0: daar willen we even de aandacht voor hebben.
1: Ja, willen we graag aan je vragen. Ga jij op de fiets naar je werk? En vind je dat leuk en lekker? Omdat je dan lekker fris voelt misschien? Of is het een beetje pittig ook wel als het regent en tegenwind hebt?
0: Ja. Is de afstand zo groot dat je denkt van nou, dat ga ik niet doen.
1: Ik ga niet
0: 6 uur fietsen in de ochtend of zo.
1: Kan ook. Niet openbaar vervoer als de bus gaat hier in de regio Utrecht.
0: Ja,
1: dat is ook nog een discussie
0: ook wel eens wat.
1: Nou, er zijn dan wat luisteraars die gezellig meepraten en een reactie hebben achtergelaten. Zoals Hans, die zegt, ja, voor mijn werk ging ik bij diverse werkgevers. Met de fiets, maar ook wel eens met de bus, de trein en de auto. Ja, hier in het dorp doe ik alles lopend. Ik heb wel een fiets, maar die gebruik ik alleen als ik gewoon een stukje wil fietsen. Dat is dan in het weekend, weet je wel, dat je dan een fiets pakt en gewoon lekker...
0: Ja, herkenbaar,
1: gaat doen. Ja, dat doe je ook wel eens, toch?
0: Ja, door de week, dus ik hier naartoe moet, morgens rijden er nog geen openbaar vervoer om... 5 uur, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat moet wel. En fietsen, ja, vind ik dan net even te ver, moet je zeggen. Dus, maar in het weekend vind ik het heerlijk om een stukje te fietsen. Zeker. Wandelen ook, maar vooral lekker een stukje fietsen. Zie je net iets meer, kom je net iets verder. Dus helemaal goed.
1: Ik snap het helemaal.
0: En niet elektrisch, trouwens.
1: Gewoon met de beenkracht.
0: Zeker. Nou, en daar zit kracht weer door.
1: Kapot. Is allemaal pijn. Henny zegt, ik heb 35 jaar naar mijn werk gefietst door weer en wind. Van IJsselstein naar Lopik. Nou, dat is best een eind volgens mij.
0: Nou, dat valt wel mee hoor.
1: Of is dat heel dichtbij?
0: Ja, IJsselstein Lopik is goed te doen. Je moet het niet gaan... Nou ja, ligt er aan hoe laat ook en zo.
1: Ja, maar, dat is ook zo denk ik. Nou ja, goed. In ieder geval, Henny, lekker bezig. Het is toch fijn om wat beweging te pakken.
0: Mm-hmm.
1: Sebastian zegt, goedemorgen vanuit Nieuwegein. Ik fiets elke dag naar mijn werk in Vianen. Maar ja, bij slecht weer neem ik wel de tram of de bus. Ja, ik ben ook zo'n mooi weerfietser hoor, tegenwoordig.
0: Maar jij komt toch ook lopen hier naartoe?
1: Ik kom ook wel eens lopen, ja. Ik wissel het een beetje af. Ja, vaker fietsen eigenlijk, maar dan sneller hier ben. Maar nu het licht is, denk ik, nou, ik kan wel eens een stukje lopen.
0: En dan geniet je langer van je reis, want je doet het dan langer over de te voet dan met de fiets.
1: Ja, en ik vind het ook wel lekker als je loopt, tenminste dat vind ik, dan kom je wat meer in je lichaam. Je gaat wat vertragen of zo. Dat ik dan naar mijn werk loop, ik denk, oh ja, en met fietsen kan ik best wel snel gaan doortrappen.
0: Ja.
1: Dus dan ging ik al te zweten en dan ga ik al heel snel. Want als ik loop, dan is het gewoon, kijk eens om me heen. Oh ja. Nou,
0: dus ik moet goed naar je kijken of je zweetdruppeltjes op je voorhoofd heeft. En dan weet ik of jij bent komen lopen. Of dat
1: En als ik heel rustig oog, dan heb ik gewandeld. Ja.
0: Ik oog ook altijd heel rustig, want ik kom met de auto.
1: Ja, nou goed zo. Ja, en dat is heel rustig op de weg, hè, de tijdstip. Nou, ik heb nog een reactie van Harry. En die zegt, het is meer dan 60 jaar geleden dat ik voor het laatst een fiets had.
0: Oh.
1: Dus ik vier de dag van de fiets niet. Maar het is vandaag ook aardbeien met slagroomdag.
0: Kijk, dat bedoel ik nou. Heerlijk, Harry. Lekker.
1: Een feestdag voor mij, zeg.
0: Lekker hoor, ja.
1: Je had nog slagroom thuis, toch?
0: Zeker, ja. Ik heb zo'n grote bus slagroom gekocht. Daar moet ik heel erg mee uitkijken dat ik dat niet te veel... Maar ik weet, ik heb me een beetje verstopt in de koelkast. Ook al dat is een grote bus. Dat vind ik wel zo handig eigenlijk.
1: Misschien een aardbeidje met slagroom vanavond al.
0: Lekker, sowieso. Ik heb nog frambozen liggen trouwens. Maar dat telt niet. Het is de dag van de aardbeien met slagroom.
1: Aardbeien moeten het zijn, ja.
0: Goed zo. Reacties, ze zijn welkom.
1: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Oké, nog even dan. Aardbeien met slagroom, maar gewoon lekker of niet?
2: Oh, heerlijk. En ijs. Oh, het kan allemaal. Het past allemaal bij dit weer. En
1: het is
2: natuurlijk ook perfect wandel- en fietsweer.
0: Ja, zeker.
2: Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen zo ver we vooruit kunnen kijken.
0: En ik denk dat je wel wat water mee moet nemen als je een flinke fietstocht gaat maken. Want het wordt heel erg warm.
2: Zeker. Ja, dat is inderdaad ook zo. Vandaag valt het nog mee. Hè? Gisteren zijn we uitgekomen op een graadje of 18. Vandaag gaan we naar 21 graden. Dus dat scheelt 3 graden. En daarbij zien we de zon op dit moment al lekker schijnen. We krijgen straks ook wel de vorming van wat stapelwolken. Vanuit het zuidwesten schuiven er ook wat hoge middelbare wolkjes voorbij. Maar het is een mooie dag vandaag. En de temperaturen die gaan dus naar 21 graden. Sinds lange tijd weer boven de 20 graden. Dat noemen we in de meteorologie een warme dag. En morgen breekt dan een periode met zomers warme dagen aan. En dat betekent dat de temperaturen boven de 25 graden gaan uitkomen. En morgen de eerste dag. Eerst nog maar even een fris nachtje. De temperaturen gaan komende nacht terug naar iets onder de 10 graden. Met wellicht net zoals afgelopen ochtend boven de polders en boven de weilanden wat prachtige nevel en wat grondmistbanken. Morgen komt de wind niet uit de zuidwesthoek, zoals die vandaag waait, zwak tot matig, maar uit de zuidoosthoek. En dat is de warme hoek. Daar komt die Franse lucht vandaan. 25 graden, de eerste zomerse dag van het jaar. En daarbij denk ik dat de zon nog wat duidelijker aanwezig is dan vandaag.
0: Wat een vooruitzicht allemaal, hè? Toch?
2: Ja, hè?
0: Nou,
2: heerlijk, ja.
0: Ja, ik zit nog te denken, het is vandaag 21 mei. 21 juni, denk ik dan. Dan zitten we zo'n beetje op de langste dag, de kortste nacht. Ja? Hè? Dus eigenlijk zitten we maar een maandje daarvan verwijderd. Dus eigenlijk is het niet zo gek dat we die niet eens speldenprik, maar dat we zo'n periode krijgen, denk ik.
2: Precies, het is helemaal niet zo gek hoor. Maar ik vind het wel opvallend dat we zo'n markante overgang hebben.
0: Ja.
2: Hè, de afgelopen week was het natuurlijk te koud voor de tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur van mei is ook nog steeds onder normaal. Dat is ook wel grappig om te zien dat die temperatuur op 11,5 staat. Normaal 13,4. We hebben dus nog 10 dagen te gaan. En als ik dat zo dan optel, dan komen we toch weer uit op 14 graden. Dus dan eindigen we boven normaal. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat we in 10 dagen tijd gewoon zoveel warmte op ons afkrijgen. Dat uiteindelijk de temperatuur van heel mei dus weer boven normaal uitkomt.
0: Ja, precies. Ja. Zoals je terug blikt op een maand over een tijdje. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Dat is wel prima eigenlijk.
2: Het valt wel mee, ja, precies, ja.
0: Ja, maar het is een extreme, noemen we erbij, van de, nogal een flinke amplitude. Wat een mooi woord.
2: Ja, een flinke amplitude. Echt een kantelpunt. Nou. Hè. De zomer begint echt vandaag een beetje wennen. En morgen is het gewoon korte broeken uit de kast. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor. Ik moet nog iets aan mijn benen doen en aan mijn teennageltjes.
1: Ja, ik ook.
2: Wat dat betreft.
0: Ja? Ga je teennagels lakken, maar gewoon, of niet?
2: Ja, dat vind ik altijd te kijken. Als ik dan straks weer een sandaaltje... Ja, ik heb nu een beetje zo zacht roze uitgekozen.
1: Oh, leuk. Heel leuk.
0: Goed om te horen. Zeg nog even een weerspreuk en dan hebben we hem weer gehad. Voor dit uur Utrecht is wakker.
2: Nou, deze past heel erg bij vandaag en morgen.
0: Ja.
2: Kamillengeur in mei brengt de zomer dichtbij.
0: Zo, dat bedoel ik maar. Met je roze teennagel.
1: Tegel.
0: Maar goed, tot zometeen weer, hè?
2: Tot zo.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
14: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
13: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
15: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
13: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan Radio M Utrecht Verkeersinformatie zometeen. Eerst had ik toch wel het regionale nieuws willen horen. Maar Marjolein staat hier ook, dus dat is goed. Marjolein, vertel.
17: Ja. Een 26-jarige vrouw uit Utrecht moet 3 jaar de cel in voor het smokkelen van drugs. Ze werd eind vorig jaar opgepakt met 35 kilo cocaïne in haar auto. Ze had dat spul vanuit Duitsland de grens over weten te smokkelen. In Nieuwegein is mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft gisteravond 1 verdachte aangehouden voor dat incident aan de Ducatenburg. En ook is 1 persoon behandeld door ambulancepersoneel. Getuigen die kunnen zich melden. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben daarom een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan huizen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. En de omwonenden, ja, die vrezen voor hun uitzicht. Nou, jullie hebben het al de hele week over Wolvenplein.
16: Ja, dat gaat over de rondleidingen die je daar krijgt. Dus dan kun je gelijk met de bewoners in gesprek gaan.
17: Nou ja, het is echt wel een mooi... Het is wel een mooi pand, moet ik zeggen. Ik ben er geweest.
16: Ja. Je bent er wel eens binnen geweest ook.
17: Ja, de cellen zijn er nog. Daar worden dan allerlei culturele dingen mee gedaan. Ja. Of mensen hebben daar ateliers bijvoorbeeld in. Je kan in het kapelletje daar kijken. Ja.
16: Bijzondere plek.
17: Ja, bijzondere plek natuurlijk. Ja. Ik heb het ook nog even over stress en druk onder studenten van de Hogeschool Utrecht. Die wordt verminderd, denkt de Hogeschool, door het bindend studieadvies BSA af te schaffen. Ook daar gaat het over om 8:30.
16: Dankjewel voor nu. Dan de verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Dat begint op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Baren en Knoopend Hoevelaken, waar een ongeluk is gebeurd. Intussen is wel de weg weer vrij. 5 minuten extra reistijd heb je daar. Een half uur extra op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. De ANWB meet al tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Wegdek in slechte toestand, we weten dat. Ik blijf het zeggen, de rechterrijstrook is dicht. A2 Utrecht-Den Bosch, de andere kant op. De regio uit afrit Geldermalsen zal Bommel 10 minuten vertraging. Dan kom je vanuit Arnhem naar Utrecht over de A12 in de file. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal, 10 minuten extra. En van Veenendaal-West, dus bijna aansluitend tot aan Maarsbergen, komen er weer 5 extra minuten bij. A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Noordeloos en Lexmond 5 minuten. En dan rijdt het redelijk goed door. En op een gegeven moment helemaal goed door richting Utrecht. Vanaf de andere kant ook vertraging op de A27. Zo'n 10 minuten van Almere naar Gorkum dus. Langs Utrecht tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. En tussen Noordeloos en Werkendam de regio uit krijg je ook nog 10 minuten vertraging aan je broek. Dan de A28, Zwolle Amersfoort. De laatste melding bij Knoopend Hoevelaken. Wegdek in slechte toestand, we weten dat. En nog altijd is de parallelbaan dicht. Op dit moment geen vertraging meer.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
23: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
24: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
25: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
26: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
27: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
26: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
29: Radio M Utrecht.
16: Het is een ongelooflijk, maar zeker geen ongeloofwaardig verhaal. Vandaag wordt er een rif geplaatst in de grachten van Utrecht. Robert Jan Boy, we hebben veel van je gehoord. Je bent nu in de cabine. Jullie gaan met het rif onderweg vanaf de plek waar die stond naar de grachten. Volgens mij zitten we in de cabine bij je.
30: Ja, ik zit bij de vrachtwagenchauffeur Jeroen inderdaad, die de eer heeft om het rif te gaan te vervoeren naar de nieuwe kade. Ja? Daar wordt het straks te water gelaten. Nou ja, ik moet zeggen, het is niet groot. Gemaakt van stukken puin van de Dom. Dat die tufstenen ornamenten aan elkaar gemetseld op de een of andere manier. Er komen nog takkenbossen bij. Er is een ijzeren rek waar alles op staat.
16: Oh, ja. Oh, wat?
30: De visjes en zo moeten daarin gedijen. Huh? Wat een eer.
31: Ja, zeker. Ja, blij dat we daar een bij mogen dragen.
30: Wat een klus.
31: Nou, ja, wereldklus. Nee, joh, maar het is voor ons een leuke klus. En ja, dat is toch mooi.
30: Koraal. Bij geen koraal. Wat even. Nee. Te steen in ieder geval. Ja. Een rif in de Utrechtse grachten. Dat kan niet anders dan dat een toeristische trekpleister gaat worden, Bob.
16: Ja.
30: En inderdaad, de grandi finale is natuurlijk dit. Kan jij straks aan gaan snorkelen?
16: Want dat zijn benieuwd. Precies, dat wil ik natuurlijk. Er willen heel veel mensen gaan kijken bij dat nieuwe rif wat er gaat komen. Over het rif, beter gezegd, in Utrecht. Zeg, goede reis in die cabine met chauffeur Jeroen. Utrecht is wakker. We horen je zometeen weer na 8:30, Robert-Jan. Op de plek van bestemming, de gracht van Utrecht, waar het rif te water gaat vanochtend. Anne, wat hebben we nog meer?
17: Ja, we gaan het zo hebben over hittestress. Dat is wanneer mensen of gebouwen een hitte niet meer goed kwijt kunnen. Dus warmte. En dat vormt een bedreiging voor volksgezondheid en leefbaarheid. In grote steden, zoals ook in Utrecht. We gaan het dus over hebben met iemand van de Universiteit Utrecht die er onderzoek naar doet.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Miss Montreal. Op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 8:30. We gaan het zo meteen hebben en horen over cooling down the city.
1: Ja, hittestress gaat dat over. Dat is wanneer het zo warm wordt in een stedelijke omgeving dat mensen en gebouwen hun warmte niet meer goed kwijt kunnen. Het vormt een bedreiging voor volksgezondheid en leefbaarheid in grote steden in Nederland. Ook in Utrecht. Ja, Cooling Down the City, je zei het al. Dat is het onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht wat daar onderzoek naar gaat doen. Ja, hoe gevaarlijk is hittestress en wat zijn oplossingen? We spreken Hanneke Postumus erover. Ze werkt aan een gezonde leefomgeving voor Universiteit Utrecht en coördineert het project. Goedemorgen, Hanneke.
2: Goedemorgen.
1: Allereerst, ja, wat is hittestress precies?
2: Hittestress gaat eigenlijk over de overbelasting door warmte, waarbij je dan zowel aan fysieke en mentale belasting moet denken. Bij fysiek kun je dan denken aan een hogere hartslag, uitdroging, hoofdpijn. Maar mentaal speelt bijvoorbeeld ook dat je je minder geconcentreerd voelt, slechter slaapt en een korte lontje krijgt. Het gaat dus niet alleen om je lichaam, maar ook echt om je gedrag en hoe goed je kunt nadenken.
1: En waarom speelt dit vooral in de grote stad, zoals Utrecht?
2: Ja, wat in de steden speelt is dat er relatief veel asfalt en bebouwing is en juist minder groen en water, waardoor je minder afkoeling hebt. En het probleem in steden wordt ook nog eens extra groot de komende tijd, omdat er heel veel nieuwbouw nodig is. Wat vaak ook wordt gerealiseerd door verdichting. Dus nog meer woningen op een kleiner oppervlakte. Mm-hmm. Waardoor er ook weer minder ruimte is voor dat verkoelende effect van groen en water. Dus dit zie je ook in Utrecht. Zowel in de wat oudere wijken waar minder groen is, als ook wel in nieuwbouwwijken, waar natuurlijk heel goed wordt gelet ook op de duurzaamheid en op de isolatie van woningen, wat soms als bijwerking kan hebben dat je het er ook erg warm hebt.
1: Ja, precies. Dus die nieuwbouwwoningen zijn zodanig goed geïsoleerd eigenlijk dat de hitte het niet goed uit kan. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, dat begrijp je goed. Ja.
1: Goed. Ja, er moet en zal veel bijgebouwd worden dus in Utrecht vanwege de woningcrisis. Dat die hittestress er gaat zijn, klinkt haast onvermijdelijk. Hoe problematisch is dat eigenlijk?
2: Nou, dat is behoorlijk problematisch, omdat er dus zoveel verschillende klachten aan gekoppeld zitten. Zowel die fysieke klachten als die mentale klachten. Mm-hmm.

0: Als een voorbeeldwijk voor nieuwbouw gaan we met bewoners aan de slag met het meten van hitte. Waarbij we zowel vragen aan bewoners om die hitte te meten met sensoren, dus wat de temperatuur wordt in huis, als om te kijken naar hun beleving, dus hoe zij de hitte daar zo ervaren. En we gaan vervolgens dan in gesprek met die bewoners en ook professionals zoals ontwerpers en beleidsmakers over wat die onderzoeksresultaten ons kunnen leren om in het vervolg beter om te kunnen gaan met hittestress in nieuwbouw.
1: Zeg, dan had je vroeger, bedenk ik, een hele dikke muren en zo. Hele dikke muren bij gebouwen en zo. En kelders die er waren. Daar is het altijd cool. Waarom denken we daar niet aan?
0: Aan dit soort dingen wordt ook wel gedacht. Dus bijvoorbeeld in Cartesius wordt ook gekeken bij de nieuw te bouwen woningen aan hoe je ramen plaatst bijvoorbeeld. Dus ook ramen op het zuiden, dat die bijvoorbeeld veel kleiner worden ontworpen. Dus misschien niet precies hetzelfde als dikkere muren, maar het zit wel in dezelfde lijn, dat die bouw het koeler houdt.
1: Ja, ja, dat is een natuurlijkere manier, denk ik, hè, van oplossen dan bijvoorbeeld overal airconditioningsplaatsen of zo.
0: Jazeker. Dus die natuurlijke manieren, daar is ook veel aandacht voor. Bijvoorbeeld ook met groene daken en witte daken en gevelbekleding. En ja, groen tussen de gebouwen door. Dus het wordt ook vooral in die richting gezocht. Ook omdat airconditioning natuurlijk weer andere nadelen heeft voor het milieu bijvoorbeeld.
2: Wat willen jullie uiteindelijk met Cooling Down the City bereiken?
0: Nou, uiteindelijk willen we dat we nieuwe inzichten krijgen die relevant zijn voor heel veel nieuwbouwgebieden. Heel belangrijk, omdat de kabinetsambitie natuurlijk is om 100.000 nieuwe woningen per jaar te realiseren. En we willen dan heel graag dat er zowel inzicht ontstaat in wat nou maakt dat de temperatuur hoger of lager is in woningen. Dus waarom het 25 graden wordt of niet. Maar ook wat maakt hoe mensen daarop reageren.
2: Ja, de beleving ervan.
0: Precies, de beleving daarvan. Want dat kan ook weer inzichten bieden. Ja. Voor de een hoeft die 25 graden minder problematisch te zijn dan de ander. En dat kan weer lessen geven over hoe je dat beter kan doen.
2: Ja, precies. Is het dan ook zo dat jullie mensen kunnen adviezen kunnen geven over hoe zij beter met die hitte om kunnen gaan? Of kijken jullie ook vooral dus, wat je al noemde, naar de woningen?
0: Allebei. Okay. Dus we gaan ook in gesprek met die bewoners om erachter te komen of mensen zelf al goede oplossingen hebben waar anderen ook iets aan kunnen hebben. Maar ook hoe je die woningen beter kan doen en ook de omgeving daaromheen. Of je bijvoorbeeld iets kan doen met gezamenlijke koele ruimtes of koelere binnentuinen die je kunt gebruiken als het te heet wordt in de eigen woning. Dus echt beide aspecten worden meegenomen.
2: Ah, goed, interessant. We blijven graag op de hoogte van de eerste resultaten wanneer jullie die hebben. Dankjewel, Hanneke Postumus van de Universiteit Utrecht.
0: Dankjewel.

0: Eerlijk gezegd even in het jazzcafé bij de Franco Nimondo Orchestra. Trio eigenlijk. En Lynn Marino die stond op het podium te zingen. Jazz. Lekker.
1: Lekker.
0: Heerlijk, ja. Zo meteen het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het bulletin van 8:30.
1: Ja, dan gaat het over de voormalige gevangenis Wolfenplein. Ja, ook in het regionieuws. Niet iedereen is het eens met nieuwbouwplannen daar. In Nieuwegein was een steekincident. En ik heb het ook nog over een crash in IJsselstein, waarbij een politiewagen betrokken was.
0: Een crash, dus niet een crash.
1: Ja.
0: Oké, nee, je zei het goed, maar ik verstond het niet helemaal goed.
1: Er waren geen kinderen bij betrokken.
0: Dankjewel.
2: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron. True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Het regio nieuws van 8:30 van Radio M Utrecht door Marjolein begint met een rechtszaak. Een rechtszaak over drugssmokkel.
1: Hiervoor is een Utrechtse van 26 veroordeeld tot 3 jaar cel. In november werd ze aangehouden in Driebergen met 35 kilo cocaïne in haar auto. Ze had het spul vanuit Duitsland de grens over gesmokkeld. De vrouw heeft bekend. Ze wilde iets extra's verdienen voor zichzelf en haar zoontje. De rechter deed meteen uitspraak in de zaak vanwege het jonge kind van de verdachte. Baby's die jonger zijn dan 9 maanden mogen bij hun moeder blijven. In Nieuwegein is gisteravond mogelijk een steekincident geweest. De politie heeft 1 verdachte aangehouden voor betrokkenheid. Wat zijn rol was bij dat incident aan de Dukatenburg wordt nog onderzocht. Ambulancepersoneel heeft ter plaatse ook 1 persoon behandeld. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich bij de politie melden. In IJsselstein is gisteravond een politieauto tegen een lantaarnpaal gecrashed. Het is niet bekend of de inzittenden gewond zijn geraakt. Die auto heeft veel schade. De botsing was op de kruising van de Beneluxweg en de Linnaeusweg. Of er ook andere auto's betrokken waren, is onduidelijk. Dat wordt onderzocht. Ook is niet bekend of de agenten onderweg waren naar een melding. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. Ze hebben daarvoor een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is, komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan de richtlijnen die zijn afgesproken.
8: Als je dingen gaat uithalen die echt het karakter aantasten van wat ooit die gevangenis was en wat bijna cultureel erfgoed is, hè, niet alleen architectonisch, maar ook cultureel, dan is dat voor ons echt een brug te ver.
1: Volgens de gemeente voldoet het plan wel aan alle voorwaarden en is het al aangepast na eerdere opmerkingen van de omwonenden. Om stress en prestatiedruk te verminderen stopt de Hogeschool Utrecht met het bindend studieadvies, BSA. Vanaf 2028 zal de opleiding studenten in het eerste jaar wel een dringend studieadvies geven. Maar ook als dat negatief is, hoeven studenten niet te stoppen. Het biedt volgens de hogeschool ruimte voor maatwerk en begeleiding. De studenten kunnen meer ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling. En meer nieuws kun je natuurlijk ook vinden op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, zon, droog en 21 graden. Morgen wordt zelfs de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden. En daarna blijft het ook een heerlijk mooi pinksterweekend.
0: Precies, wel een timing voor jou zeg. En dat je morgen geen ochtenddienst meer hebt, toch?
1: En daarna lekker vrij het hele weekend.
0: Nou.
1: Niks mis mee.
0: Maandag hoef je ook niet te komen hier.
1: Nee,
0: zo
1: kom ik ook niet.
0: Het is waar, zo kom ik ook niet. Anne komt ook niet.
1: Heerlijk.
0: Marjolein, dankjewel. Maar voorlopig moet je hier wel even blijven. Volgende nieuwsbulletin op de radio 9:30.
1: Ja, vandaag ben ik er. Zeker.
0: Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Utrecht is wakker. Je blijft doorlopend op de hoogte van het nieuws, weer en verkeer. Het weer uitgebreid zometeen met Margot Ribberink trouwens. En nu verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint met 5 minuten extra reistijd van Amsterdam naar Apeldoorn op de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld. De A2 van Den Bosch naar Utrecht drukte is tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Dat vertraagt een half uur op dit moment. Dan de andere kant op, de regio niet nog uit. Nieuwegein-Zuid tot aan Knoopert Everdingen. 5 minuten, daarna rijdt het weer goed door. Utrecht en Bos, dan hebben we het over de A2 afrit Geldermalsen op Bommel. Daar wel 10 minuten extra. De A12 kom je vanuit Den Haag naar Utrecht. Dan gaat het niet helemaal mis in onze regio, maar voor die tijd wel van Zevenhuizen tot Bodegraven. Een auto met pech die er staat. 25 minuten vertraging. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen, waar een ongeluk gebeurde. Een half uur minimaal extra reistijd. De rechterreis ook is dicht. A27 Breda, Utrecht. Van knooppunt Gorinchem tot Lexmond heb je een kwartier extra reistijd. En eigenlijk nog een klein beetje vertraging tot aan knooppunt Everdingen. Een minuut of 5 komen daarbij als je door wilt rijden. A27 Almere Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Dus de andere kant op. 10 minuten extra reistijd. En de laatste melding, die moest er een keer van komen, die komt er nu aan. Zwolle Amersfoort tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort Noord. Rustig aan rijden, de parallelbaan is dicht. Maar dat weten we intussen en dat heeft alles te maken met de slechte toestand van het wegdek.
9: Yes!
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De Mietjegolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mietjegolftuinen van Europa.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
15: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
17: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar De Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
18: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolferplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Nog een keertje. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolferplein? Is dat antwoord A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn veel mensen ontsnapt. Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar ons, naar studio@rtvutrecht.nl. Of stuur een bericht met het juiste antwoord naar de app van RTV Utrecht.
0: Jawel, maar zo meteen de mamas en de papa's onderweg.
21: Utrecht is wakker met Bob van

0: de mama's en papa's hier bij Radio M Utrecht. I saw her again. Utrecht is wakker, geloof het of niet. We gaan het hebben over een rif dat geplaatst gaat worden in de grachten in Utrecht. Robert-Jan Boy.
1: Ja, ja, we zitten midden in actie, Bob, want we zijn beland hier bij de nieuwe kade. Hartje Utrecht, we kijken naar de Singel. We zien de rietkragen. We zien een soort eilandje hier langs de kade. Het is in de buurt van parkeergarage Paardenveld. He, dus echt hartje centrum. Ja. En het opvallende is dat hier ook Toren het Paard is gelegen. We zien een bordje hierbij staan. De Singel van verdedigingslinie tot Stadspark. Ja. We zien wat fundamenten eigenlijk. Een kring eigenlijk van oude gemetselde stenen met erin een soort drap waarin een waterhondje aan het scharrelen is, ja, met twee jonkies. Ja. Dit is Ben. Ja. Wat heeft hier gestaan, Ben?
2: Nou, dit zijn de fundamenten van het Toren het Paard. Dat kwam tevoorschijn. Kijk, die Singel is gedempt geweest, weer open gegraven. En toen we aan het graven waren, kwam het fundament weer naar boven.
1: Dit is Ben van de vergoeding Singel. Ja. En we staan hier dus met de vrachtwagen. Ja. En we zien hier het rif.
2: Ja.
1: We hebben het uurtje geleden al beschreven. Maar het zijn van die tufstenen elementen van het dom. Ja. Puin van de dom zou je kunnen zeggen. Wat er vanaf is gekomen bij de restauratie. Ja. We zien een soort leeuwenkoppen daar, zeg maar. Ja. We zien een emmervormige tufstenen ornament. Ja. En zo gaan we even door. Zo is het allemaal met elkaar gemaakt. Van één bij één zo ongeveer. Het staat op ijzeren rekken. Terwijl Bert hier ook van Vergroening Singel een aanwijzing wil geven. Wat is de aanwijzing?
3: De aanwijzing is dat ik jullie een beetje ruimte wil geven voor de kraan. Om het element hier neer te zetten, zodat we een pootje kunnen verlengen.
1: Jullie noemen het element?
3: Nou, een element, een tafel met domstukken.
1: Het rif.
3: Het rif. Er komt nog een rif voor. Er komen hier nog paaltjes. En er komt nog daar liggen die takken voor. Ja. Zodat echt een visluwe plek gaat worden.
1: En waar wordt het rif nou precies te water gelaten?
3: Dat wordt bij Toren Paard. En Toren Paard is volstrekt onbekend bij velen. Maar bij de nieuwe kade heeft er al sinds de tijd van Karel de Vijfde een toren gestaan.
1: Ja, dat is
3: dat
1: hier.
3: Dat fundament, dat zien we hier.
1: Ja, waar nou die waterhoentjes waar lekker aan het scharrelen zijn.
3: Waar nou zelfs een waterhoentjesnest.
1: Maar komt het dan in die pool, zeg maar? Of komt het aan?
3: Nou, we gaan het ordinair.
1: Of midden in de gracht.
3: Wij gooien hem gewoon in het water. Alleen doen we dat voorzichtig met de kraan. Ja. Maar hij komt in het water te staan.
1: Maar midden in de gracht of aan het kantje?
3: Ja, nou, maar de bootjes kun je er ruim omheen. We zetten op een veilige plek dat de bootjes er in ieder geval nog langs kunnen.
1: We kijken eventjes naar de kraan die op de vrachtwagen staat. Ja. Nu wordt het element, zoals Bert dat noemt, opgelicht.
3: Ja.
1: Het gaat heel langzaam allemaal.
3: Ja,
1: en eventjes, wat moet dit nou allemaal teweeg gaan brengen?
2: Nou, kijk, het is de bedoeling. We hebben zo'n mooie visdeurbel om die vissen de stad binnen te loodsen.
3: Ja.
2: Maar wat als ze de stad in zijn? Dan komen ze in een soort rechte bak terecht, waar weinig te beleven is voor die vissen.
3: Ja.
2: En daar gaan we wat actie in brengen voor die beesten.
1: En met zo'n rif, daar kunnen de beestjes in gaan, mosseltjes, plantjes,
2: schimmeltjes,
1: weet je allemaal.
2: Van alles wat erop gaat leven. Hè. Vandaar ook gelijk met die herstel van die Singel hebben we hier een groenere kade gemaakt. Hè. Het is al helemaal ingericht voor, voor het groen.
1: Ja, is hier er ook rietkraag? Is dat niet lekker dan? Voor het verdere leven onder water en zo?
2: Ja, daar doen wij het allemaal voor. Ja, ja. Ja. We zijn op dit moment heel druk, ook in de Katerijnen Singel. Ook met allemaal nieuwe projecten. Dus er wordt op dit moment heel veel gedaan.
1: Dus het is een melee van andere maatregelen.
2: Ja, ja,
1: waar de diertjes en de anderen kunnen scharrelen.
2: En
1: weet ik het allemaal. De zeesterren, dat soort zaken.
2: Ja.
1: De sponsen, noem maar alles maar op.
2: Ja, al dat soort dingen. Je weet er heel veel
1: van. Ik heb een uitgebreid research gedaan. Want ik dacht aanvankelijk, dat is maar een heel klein stukje koraal. Wat hebben we er nou eigenlijk aan voor het hele grachtenstelsel in Utrecht?
2: Nee, maar
1: er zit dus veel meer aan vast.
2: Er zit veel meer aan vast, ja.
1: Zeg, presentator Bob.
2: Ja.
1: En ook Anne, die presenteert ook, wil dan ook heel graag mee.
2: Ja, ja.
1: Die verlangt ernaar om hier te gaan snorkelen.
2: Zou
1: dat kunnen?
2: Ja, nou, het zicht in het water, dat is een van de dingen waarom we al dit soort dingen doen. Het zicht in het water is vrij slecht. En we hopen dat met al dit soort maatregelen dat het zicht in het water ook wordt verbeterd.
1: Dus ook dat de waterplanten kunnen gaan groeien en ga zomaar door.
2: Ja, ja.
1: Het is een begin, het rif van Utrecht.
2: Ja.
1: Dit gaat ongetwijfeld een toeristische trekpleister worden. Bert?
3: Zeker, en vooral de ene dag zie je hem wel, want dan is het helder water. En de andere dag zie je hem niet. dan is het niet helder water. Dus dan kom je de volgende dag weer terug. Want je wilt hem natuurlijk gewoon zien, die domstukken.
1: Dit wordt een visdeurbel sensatie.
3: Ja.
1: Eens even kijken waar straks de bussen kunnen parkeren. En natuurlijk de duikclubs. Want snorkelen, dat wordt werkelijk een verrukking in de Utrechtse grachten.
2: Ja.
1: Succes met de operatie, want hij staat er op de vrachtwagen, zo'n beetje.
2: Ja, maar
1: dus we zijn nog wel even bezig.
2: Dat gaat nu echt gebeuren.
0: Okay, we schrijven nu al geschiedenis op deze 21ste mei. Robert-Jan, dankjewel vanuit Utrecht. Ontzettend bedankt.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Even Anne blij maken. Fleetwood Mac, lekker hè?
1: Ja.
0: You can go your own way. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, je kunt je eigen gang gaan, maar je moet toch even luisteren of het allemaal wel kan qua weer natuurlijk. Maar goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen. Nou, het kan allemaal hoor.
0: Ik denk het ook, hè, want je hebt alleen maar positief nieuws van mensen die houden van warm of heel warm weer. Wat eraan zit de komende dagen.
1: Ja, er zijn ook mensen die daar natuurlijk niet zo blij mee zijn. Die daar niet tegen kunnen. Dus wat dat betreft is het zo, als je het nu al weet dat die warmte eraan komt. Mm-hmm. Dan kun je dus voorbereiden dat je in ieder geval vandaag al je luxe flex naar beneden doet. Of je luikjes. Hè, dat je woning de komende dagen overdag niet te sterk opwarmt.
0: Dus je hebt gezegd, nu al beginnen daarmee eigenlijk, hè?
1: Ja, nu het nu nog niet al te warm is. Het is op dit moment 13,4 graden in Nieuwegein. Het is al 15,9 graden in Amersfoort. We zien een paar wolkenfluitjes, maar de zon die gaat vandaag echt wel flink schijnen. En de wind is niet of nauwelijks uit een zuidwestelijke richting. Windkracht 2, af en toe windkracht 3. We gaan omhoog naar 20ers. Hebben we lang niet gehad. Dus het wordt inderdaad al wat warmer dan gisteren. 21 graden denk ik op de meeste plaatsen. Maar vanaf morgen breekt een lange periode met warm tot zeer warm zomerweer aan. En dat heeft natuurlijk te maken met de opstoot van warme lucht vanuit Spanje en vanuit Frankrijk. Gisteren werd het in Spanje al 36 graden. En die lucht die komt naar ons toe. Niet dat het 36 graden wordt bij ons hoor. Maar morgen wel de eerste dag met 25, 26 graden. En dan het weekeinde wordt het zelfs nog wat warmer. Op zaterdag 27, 28 graden. Op zondag een stapje terug, 5, 26 graden. En tweede Pinksterdag ook weer 27, 28 graden. Met heel veel zon daarbij natuurlijk. Zonkracht is hoog. Dus dat wordt ook smeren. En natuurlijk ook blijven drinken natuurlijk.
0: Ja,
1: het warme
0: precies.
1: Weer.
0: Doe ik nu al. Ik ben aan het voordrinken.
1: Goed
0: zeg maar.
1: Zo,
0: veel water.
1: Goed,
0: en zo.
2: Voor het indrinken.
0: Ja. Maar dan water, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Anders gaan de gekke verhalen de ronde over. Nagellak hebben we het al gehad. Over dat ik veel aan het drinken ben. Dus. Maar vocht is wel belangrijk. Over vocht gesproken. Die warmte die ons te wachten staat. En dat gaat er dus echt van komen. Is het ook heel erg benauwend? Of is de luchtvochtigheid dan misschien wel hoog?
1: Nou, over het algemeen valt het mee. Morgen valt het sowieso nog mee. Hè, want dat is de opbouw. In de ochtend moet je echt nog niet je korte broek aan. 'S Middags kan dat wel. En in het weekend kun je meteen al starten met die korte broek, denk ik. En zaterdag is het wel zo dat in de loop van de middag een zwakke storing vanuit het noordwesten passeert. Met wat vochtigere lucht erachter. Ja. Dus dan kan het wel een beetje broeierig gaan worden. En er is een hele kleine kans dat er bij ons een enkele bui gaat vallen. Ik heb hem net niet genoemd, maar ik noem hem nu wel eventjes.
0: Nu dan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat het misschien wel op de meeste plaatsen gewoon een beetje geruisloos overtrekt. Want zondag, maandag en dinsdag, dat zijn weer volop zonnige en droge dagen. Ja. Met hoge temperaturen. Normaal wordt het 18 graden. En ik denk dat we daar op sommige dagen 10 graden boven zitten. Dus betreft, het is echt wel heel bijzonder wat er nu gebeurt.
0: Ga je het hoofd koel houden van het weekend? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, ik wel hoor. Ja.
0: Okay, dankjewel voor vanochtend voor al je bijdrage in Utrecht. Dus wakker vanmiddag aan tafel. Binnen weer bij Aart in Utrecht komt thuis. Dus dank Margo en een fijne dag.
1: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Morgenochtend dan is er weer een show vanaf 6 uur. En zometeen is Edwin van de party, zeggen we.
1: Ja, blijf luisteren.
0: Met het Nederlandse lied hier bij Radio M Utrecht. En wij hebben nog Lionel Richie voor je. Nou, dan blijf je zeker ook luisteren. En dat doe je de hele dag. Radio M Utrecht met See You, See Me.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
7: There is a toilet, but you can't take a shower.
8: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
7: Nou ja.
8: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
7: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
6: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
9: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
6: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Even wat files voorlezen, want daar word ik ook voor betaald. De ANWB die heeft ze gemeld. Ik begin even met de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Daardoor de slechte weg en het feit dat de rechterreis ook dicht is, een half uur vertraging. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel na een ongeluk. Daar is de linkerreis ook dicht, heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Dan de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen een kwartier. En ook nog de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, bijna een half uur vertraging. En dan hebben we de A28 van Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hoevelaken vanwege de slechte weg. Daar moet je ook rekening houden met vertraging, want de parallelrijbaan is dicht. En deze provinciale weg staat er ook nog bij. De N233 van Kesteren naar Veenendaal tussen aansluiting met de A15 en Rhenen. Daar is de vertraging ook bijna 20 minuten. Ook onderweg de hits uit Holland, VOF de Kunst, zometeen bij de koffie en Wesley.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Dekt ook meteen de lading. Een mooie dag. Heya, halloa. 21ste is het vandaag en ook 21 graden. Waarschijnlijk nog wel wat hoger. De lente ook in de hoogste versnelling, zelfs met zomerstrekjes. En de muziek is mooi, de hits uit Holland, gezellig en ook wel zonnig. En Wesley begint de dag met koffie, hoorde ik net. Nou, hij is niet de enige. Luister maar naar VOF de Kunst. En van harte welkom. Ik sta

0: Het is eigenlijk een Spaans lied van Rafael Sanchez. Een naam die we nog wel eens vaker horen in het nieuws van nu. Zo vader, zo dochter, want Roxanne Hazes, die heeft het ook nog eens opgenomen een paar jaar geleden voor de gelijknamige film.
1: 3 is prijs.
0: Het wordt dus warm de komende dagen, zomerse Pinksterdagen. En wij gaan alvast even naar zee vanochtend in ons spel. De vraag is, welke namen hoor je voorbij komen?
2: 1.

ging ook nog even over Spanje in deze ronde. En tweejarige deze week zelfs. Laat maar weten wat je ervan hebt kunnen maken in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Wij gaan naar

Nou, de nationale nieuwe is dat van Namibia. Een mooie boodschap dat je leven weer een positieve wending kan nemen. Ja, bij Nico Haak was het eigenlijk altijd wel feest. Hier is hij weer.

Dat bedoelen we dus met die goede oude tijden. En dat dansje om de dag mee te beginnen, we hebben het wel vaker over de Foxy Foxtrot. En toen hij zelf ook nog een jongman was, Nico Haak. Quick, quick, slow. We nemen zo meteen even wat gas terug, ook met Henk Wijngaard. De vraag voor het Wolvenplein voor vandaag ga ik zo meteen weer stellen. Maar eerst even naar Marjolein, zij heeft het regionieuws. Daar gaat het over een politieauto die is gecrashed in IJsselstein. En ook over de jaarlijkse musicalprijzen die weer zijn uitgereikt.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
9: Marjolein Heijen, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Je hebt het regionieuws van 9:30. Ik ben hem even kwijt hier op mijn scherm. Ik heb hem nu weer gevonden. We beginnen even met de rechtszaak. Hè. Over drugssmokkel gaat het.
10: Ja, hiervoor is een Utrechtse van 26 veroordeeld tot 3 jaar cel. In november werd zij aangehouden in Driebergen met 35 kilo cocaïne in haar auto. Ze had dat spul vanuit Duitsland de grens over gesmokkeld. De vrouw heeft bekend. Ze wilde iets extra's verdienen voor zichzelf en haar zoontje. De rechter deed meteen uitspraak in de zaak vanwege het jonge zoontje van de verdachte. Baby's die jonger zijn dan 9 maanden mogen bij hun moeder blijven. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 17,5 jaar cel geëist tegen Dave L., de man die verdacht wordt van de moord op Amersfoorter Mike Duif 30 jaar geleden. Hij werd doodgeschoten in zijn flat aan de Ariaweg. Pas in 2020 werd deze zaak opgelost doordat een getuige zich meldde. L. bekende later aan undercoveragenten. In IJsselstein is gisteravond een politieauto tegen een lantaarnpaal gecrashed. Het is niet bekend of de inzittenden gewond zijn geraakt. Die auto heeft veel schade. De botsing was op de kruising van de Beneluxweg en de Linnaeusweg. Het is nog onduidelijk of de agenten onderweg waren naar een melding. Om stress en prestatiedruk te verminderen stopt de Hogeschool Utrecht met het bindend studieadvies, BSA. Vanaf 2028 zal de opleiding studenten in het eerste jaar wel een dringend studieadvies geven. Maar ook als dat negatief is, hoeven studenten niet te stoppen. Het biedt volgens de hogeschool ruimte voor maatwerk en begeleiding. In het Avondstheater in Leusden was gisteravond een groot musicalfeest. Het was voor de 24ste keer tijd voor de Musical Awards. De avond werd geopend door de cast van Moulin Rouge, die normaal in het Beatrix Theater in Utrecht staan. 3 musicals gingen er met de meeste prijzen vandoor. Stoornis of My Life, Hadestown en Aletta de Musical wisten 4 prijzen te winnen. Hairspray won 2 prijzen. En Mees Kees, de Husselrace, geproduceerd door een Utrechts bedrijf, won de publieksprijs voor beste familiemusical. Meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op onze app en website. Dan heb ik nog het weer met veel zon, droog en 21 graden vanmiddag. En morgen wordt zelfs de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden.
9: Ja, daar kunnen we kort over zijn het weer, hè?
10: Het is gewoon mooi, ja.
9: Zeker, dankjewel Marjolein. Nou, de files heb ik wel meteen hier op mijn scherm keurig. De A2, daar beginnen we even mee. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en Everdingen. Daar heb je een 30 minuten vertraging. Dan de 27, ook een 30 minuten van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. En de N233 ook wel een flinke vertraging daar. Van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met A15 en Rhenen. Zo'n 20 minuten.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
15: Ja, ook bij Den Besten.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Nog even terug naar gisteren. De vraag was toen, waar verwijst de naam Wolfenplein naar? Nou, je had B moeten antwoorden, een oude stadstoren. Daar hebben heel veel mensen goed gedaan over gezorgd. En Lucy Kremers, die won gisteren bij Aard tussen 6 en 7. En ook vanavond gaat hij weer iemand terugbellen die deze mooie prijs dus krijgt. Dan moet je wel even de vraag van vandaag goed beantwoorden. En ook dat is weer meer keuze, A, B of C. En de vraag luidt, wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A, omdat het de oudste van Nederland is? B, de glazen koepel op het gebouw? Of C, er zijn veel mensen ontsnapt? Dus A, B of C weer naar onze app of de mail studio@rtvutrecht.nl.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Meer sneeuwmomentjes niet hoor de komende tijd. Henk Wijngaard, telefoon 2604. Ons nummer is iets langer, 0909-693-1-931. Dat zou je kunnen gebruiken ook voor 3 is prijs. Niet voor een prikkie, maar geheel gratis te bereiken dus. En de vraag is, wie hoor je voorbij komen? 1.

0: En er is nu ook een musical, hè, met de liedjes van Paul de Leeuw. Vlieg met me mee. En dit was met Ruud Schakel.
1: 3 is prijs.
0: We gaan naar Zeist. Ik heb aan de telefoon Ali van der Kreeft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Ali.
0: Met een mooie ruis op de lijn. En toch lig je gewoon nog in bed, hè?
2: Ja.
0: Ik dacht eerst even, je zit in de auto, maar je bent nog gewoon thuis.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en wat leuk, dan zou Egbert Douwe gezongen hebben. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Maar het is ook wel lekker om even gewoon nog wat relaxte ochtend te beginnen, toch?
2: Ja, wij liggen altijd ochtends lang in bed, maar we gaan er s'avonds ook laat in.
0: Ja, ja, ja. En dat is leuk, want dan hebben jullie de radio aanstaan en dan even een spelletje doen. Artiestenraden die we dan voorbij laten komen. Ja, dan maakt u ook nog een soort van sport van?
2: Ja, mijn man en ik draaien samen.
0: Ja, ja. Maar ik kreeg in eerste instantie een fout antwoord door, hè? Antwoord 1. We gaan ze meteen maar eventjes doornemen.
3: 1.
2: Ja, oké.
3: Nee. Wil een bubbel voor ons 2. Ik wil uren als minuten in een huis.
0: Want eerst kreeg ik Ria Valk door.
2: Ja, klopt.
0: Toch een iets andere generatie dit. Ja, Zoe Liefwaai inderdaad. Ze was nog jarig deze week.
3: Ja,
2: dat
0: klopt. Net als deze meneer.
2: Ja.
0: Ze is te jarig.
2: Boudewijn de Groot.
0: Is niet zo moeilijk, hè?
2: Nee.
3: 3.
2: Ik dacht Ancora.
0: En dat herken je ook vrij snel. Ancora, inderdaad.
3: 1, 2, 3 is prijs.
0: Terug naar zee. Ga je graag naar het strand?
2: Ja, we zijn net terug van Gran Canaria.
0: Oké, hoor eens even. Lekker bruin dus.
2: Ja.
0: Even voorwarmen voor het zomertje wat hier gaat komen, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja. En kom je ook wel eens hier aan de Nederlandse kust?
2: Ja, ja. In Zandvoort, Katwijk of Noordwijk. Ja, vinden we leuk.
0: De bekende plaatsen. Nou, dit was alvast even een rondje aan zee, dit spelletje vandaag. Welke van deze 3 vond je het leukste?
2: Nou, die eerste kende ik niet, maar die vind ik wel leuk.
0: Zoe.
2: Ja.
0: Huisje aan de zee, dat klinkt ook wel heel luxe, hè?
2: Ja.
0: Ja. Gaan we die draaien. En dan zeg ik nog even dat je een toilettas krijgt thuisgestuurd. Want die had je gekozen uit ons winkeltje. Dan wens ik je daar veel plezier mee.
2: Ja, dankjewel, Eiting.
0: En een fijne dag en de groet.

De musical af en toe, maar is er nog altijd in luister. En over de musical prijzen die zijn uitgereikt, hoorden we net in het regio nieuws. Kun je nalezen ook uiteraard in onze app. Dit was Nachtzuster. Zometeen is Pieter hier de komende 2 uur met fijne muziek bij de koffie en woordbouwer. Dan Connie aan tafel en vanmiddag weer een uurtje Studio 60's. Laatste woord in dit uur is aan Susanna Freek.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Gaan we even kijken hoe het op de weg is. Nou, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen. Daar 20 minuten extra reistijd. Wegdek in slechte toestand en de rechter rijstrook is dicht. En dan heb ik nog de A27 Breda richting Utrecht tussen industriegebied Avelingen en Lexmond. Daar ook een vertraging van 20 minuten.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wil Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

lekker. Zonder jas de deur uit. Korte mouwen op de redactie hier bij RTV Utrecht. De Beatles op de radio. En ik heb ongelooflijk leuk nieuws. Want er komt nog veel meer zon aan. De Italiaanse zon met Eros. Vincent is onderweg. Dus blijf er lekker bij deze heerlijke lentedag. Dit is Radio M Utrecht. Ik ben Pieter. En bij de koffie. Muziek bij de koffie dus. En bij dit programma, misschien heb je het wel eens gehoord, hoort ook een spelletje. En dat gaan we spelen. We noemen het Woordbouwer. En 9 letters heb ik voor je. Bedoeling dat je die 9 letters in de goede volgorde zet. Doe je dat goed en laat je het weten, dan maak je kans op een prijs uit onze prijzenkast. Nou, dit zijn die 9 letters. Je kunt ze ook vinden in de app van RTV Utrecht. De S van Simon, de P van Pieter, de I van Isaac, een K van Karel, 2 keer de O van Otto, 2 keer de A van Anton en de H van Hendrik. Ik ga er een aanwijzing bij geven. In het nieuws vandaag. Dat hoor je zometeen.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

lekker. Ik heb niet alles verstaan, maar dat was Eros Ramazzotti. Zoals beloofd, de Italiaanse zon op de radio. Terwijl die hier ook doorbreekt aan de Hengeveldstraat. Lukt het een beetje met de puzzel? We zijn net begonnen natuurlijk met Woordbouwer, de eerste ronde. Ik heb 9 letters in onze app gezet, de app van RTV Utrecht. Ik zou het heel leuk vinden als je eens een poging waagt, want dan kun je iets winnen uit onze prijzenkast hier. 9 letters, je kunt ze allemaal gebruiken. Er komt een woord uit. Het is wel een beetje een ongebruikelijk woord. Het is een nieuw woord. Zoals beloofde aanwijzing. Misschien heb je het wel gelezen of ergens gehoord. Er zijn allerlei nieuwe waterdieren ontdekt door onderzoekers. Vandaag in het nieuws. Allemaal nieuwe ontdekkingen, dat vind ik altijd heel bijzonder. Ik ben op zoek naar 1 van die dieren. Dus de naam van 1 van die nieuwe dieren ontdekt in de wateren op onze mooie planeet. Misschien dat nog een beetje helpt. En ik hoor graag van je. Heb je het gevonden? Laat wat van je horen. Je mag appen naar de studio, je mag mailen of even bellen natuurlijk. En over een, wat is het? Nou, dik half uur, de uitslag. Zorg ervoor dat je in die hoed terechtkomt. En zometeen gaan we ook lekker aan de koffie. De koffiekeuze voor vandaag. Dit is keuze 1.

Welke zou je helemaal willen horen? De meeste stemmen gelden, zo werkt het. 1 Kincaid en Dreams Are Ten A Penny of 2. Even lekker herrie met de herries. Diggy Lou, Diggy Lane. Laat het weten en ik hoor graag van je. Nou, dan gaan we ook nog even naar de disco op donderdagmorgen. Dat is de dagdisco, die is al geopend. Met de Sister Sledge.

Ja. Koffiekeuze voor vandaag. Wil je graag de jaren 70, King Kate, Dreams Are Ten A Penny, of ga je voor de Harry's, Diggy Lou, Diggy Lay? Die liggen een klein beetje voor nu, op dit moment. De meeste stemmen gelden, zo werkt het. En nou, ik hoor heel graag van je. Je kunt nog heel even doorgeven wat je favoriet is hier. Hè? Laatste nieuws uit de buurt met Marjolein over een paar minuten.

0: Spanje. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
8: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
7: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
8: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
7: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
8: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Het is tijd voor het nieuws. 10:30. Marjolein, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: En er is ook nieuws over de ingestorte parkeergarage bij het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.
10: Ja, morgen kan die weer open. De ingestorte garage was 2 jaar dicht nadat de hellingbanen waren ingestort. Dat gebeurde in 2024. Niemand raakte gewond, maar het incident had veel impact. Er werd daarna uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligheid voordat die hellingbanen opnieuw konden worden gebouwd. En het is nu een andere, zelfstandige constructie. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn voor de medewerkers en de patiënten dat ze weer in de buurt kunnen parkeren. En de buurt zal ook blij zijn, want die had veel last van parkeerdrukte. Studenten moesten in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld weer meer betalen voor een kamer. Volgens Kamernet kost een kamer nu zo'n €800... en dat is ruim 8% meer dan een jaar geleden. Utrecht is na Amsterdam de duurste stad om een studentenkamer te huren. Kamernet keek alleen naar particuliere verhuurders. Organisaties zoals SSH werden in dit onderzoek niet meegenomen. En gemiddeld betaalt een student in Nederland €660 per maand voor een kamer. Omwonenden van de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht maken zich zorgen over nieuwbouwplannen. En daarom hebben ze een brandbrief gestuurd aan het college. In de plannen staan woningen, een hotel, horeca en een voetgangersbrug. Een van de wooncomplexen die gepland is komt 6 meter boven de gevangenismuur uit, waardoor omwonenden voor hun uitzicht vrezen. Volgens hen houdt de gemeente zich niet aan richtlijnen die zijn afgesproken over de balans tussen oud en nieuw. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen de knooppunten Deil en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg. Uit voorzorg is een rijstrook afgesloten. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de problemen met het slechte wegdek opgelost kunnen worden. Later deze week hopen ze duidelijk te hebben wanneer de reparatie kan beginnen. En volgens mij is het nu ook nog druk, hè Pieter?
9: Ja, zeker. Daar ga ik zo meteen een overzicht geven.
10: Doe ik nog even het weer. Volop zon, droog en 21 graden. En morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden verwacht.
9: Nou, hartstikke lekker. Dankjewel Marjolein. We gaan inderdaad even kijken hoe het nu op de weg is. En dan begin ik bij de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en het knooppunt Everdingen. 13 minuten vertraging daar. De A27 nog Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. Een kwartiertje extra reistijd. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandulde en het knooppunt Hoevelaken. Ook een kwartier vertraging, spoedreparatie, verbindingsweg dus dicht. En de omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27.
11: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Dalhuizen.
14: De Mitchell Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell Golftuinen van Europa.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
18: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
16: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Ja. Even opletten. De dagvraag voor vandaag. Ook vandaag natuurlijk. En hier is die. Als je het antwoord weet, mag je appen naar de studio. Of even mailen. studio@rtvutrecht.nl. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Dus wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? A. Het is de oudste gevangenis van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn heel veel mensen uit ontsnapt. Wat is er nou zo bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? A. Het is de oudste van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn heel veel mensen uit ontsnapt. Denk je te weten? Stuur een appje naar de studio en maak kans op die exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein. Je hoort vanavond bij Aard of je gewonnen hebt.
21: En bij de koffie.

Hemelvaart hadden we nog de 90s Top 100. Shania Twain, dat was een mooie tijd. En don't impress me much. Dit is Radio M Utrecht. Het is 10:50. En nou, eens even kijken. Nog een paar seconden. Nou, dat is...

je nou net de dagvraag gemist hebben, kans willen maken op die bijzondere rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein, heb ik goed nieuws, want ik ga de vraag over een uurtje herhalen. En dat doen we de hele dag. En dan vanavond bij Aard. Aard mag weer gaan grabbelen in zijn beroemde hooghoed. En wie weet word je eruit gehaald en ben je straks de winnaar. En dan mag je dus ook iemand meenemen. Hè? Het is voor 2 personen. Hartstikke leuk. Kom, we gaan lekker aan de koffie. Even kijken naar de koffiekeuze voor vandaag. Kincade en de Harry's hadden we 1 of 2. En ik zeg dankjewel tegen Adrie, Lea, Joyce, Ria, Aard, Ineke, Victor, Rien, Edwin en Marion. Bedankt. Sammy, dankjewel voor het stemmen. En de Harry's, die lagen aan kop. Maar ja, het kan soms ook eventjes veranderen. En dat is gebeurd, want uiteindelijk kreeg Kincade de meeste stemmen. De koffiekeuze voor vandaag. Leuk om weer eens te horen.

0: dat is even een paar minuten heerlijke zomer met Vincent. Mor amor, por favor. En Joke aan de telefoon. Joke, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: In, ik hoop, het zonnige Houten.
1: Ja, heel zonnig, heerlijk. Ja mooi.
0: Had je er ook zo zin in?
1: Ja, zeker. Na al de regen. Ja, zeker.
0: Ja. En ja. Heb je een tuin daar?
1: Ik heb geen tuin, nee. Ik zit 3 hoog.
0: Okay.
1: Ik heb een balkonnetje, maar ja, daar staat altijd wind op. Dus daar heb ik niks aan.
0: Oké, dus je gaat wel even lekker naar buiten, denk ik dan.
1: Ik ga zo wel naar buiten, ja.
0: Goed zo. Ga je dan op de fiets of ga je wandelen? Of,
1: Nou, ik zou je vertellen, ik ga naar de rollator. Mm-hmm. Ja, ik ben 85, dus...
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is toch heerlijk dat je op die manier naar buiten kan.
1: Jawel, ja, dat toch? Is het. Ja, dat is het.
0: Je klinkt alsof je 16 bent.
1: Ja, helaas, dat is lang geleden hoor.
0: Ach ja, het is maar een getalletje toch?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk dat je naar ons luistert daar in Houten, Joke. En de puzzel, had je mijn aanwijzing meegekregen?
1: Ja, zeker. Het is spookhaai.
0: Ja, spookhaai. Een beetje eigenaardig woord. Hè? Dat kan kloppen, want het is namelijk een nieuw soort haai die is ontdekt. Ik las vanmorgen in het nieuws. Onderzoekers die hebben 1121 nieuwe diersoorten ontdekt in het water op onze planeet.
1: Maar dat is heel veel, ja.
0: Ja, je zou denken, we hebben ze ondertussen wel een beetje in kaart. Maar blijkbaar zwemt er nog van alles rond waar we niet van weten.
1: Ja.
0: Dat is toch wel bijzonder. En dus ook die spookhaai.
1: Ja.
0: Ik heb nog geen afbeelding kunnen vinden, maar daar ga ik nog wel even naar op zoek. Want ik ben wel nieuwsgierig.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Hoe dat diertje er dan uitziet, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, draakvis wordt die ook wel genoemd. Dus je kunt er wel iets bij voorstellen dan.
1: Nou, dat kan niet zo mooi zijn dan.
0: Ja, of juist wel. Het is maar net waar je van houdt natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Joke, je bent de winnaar met je spookvis. En je mag wat gaan kiezen uit onze prijzenkast. Ga ik dan graag naar je toesturen. Ik heb een shopper, een puzzelboek. Ik heb een handig notitieboekje, een koeltasje. De toilettas of onze rugzak. Waar kan ik je dan blij mee maken, is mijn vraag.
1: Dat is moeilijk. Ja, koeltasje en zo, dat heb ik allemaal. Dus een toilettasje. Maar ik zou niet.
0: Nou, ik heb al heel veel meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee, dat je het niet weet. Ik weet het echt niet.
0: Zal ik eens even kijken. Toilettas, vind je die leuk?
1: Rugzak. Ja, dat is wel leuk. Ja, maar die heb ik alleen gebruikt. Dus
0: misschien kun je er iemand anders blij mee maken.
1: Oh, dat is ook zo,
0: Dat hoor ik ook nog wel eens.
1: Ja, nou doe dan maar die toilettas.
0: Ja, heb je een leuk cadeautje in de kast liggen voor iemand.
1: Dan,
0: vertel die persoon dan ook meteen dat Radio in Utrecht hartstikke leuk is. Hè? Dan hebben we ook weer wat reclame.
1: Dat heb ik al zo vaak verteld.
0: Oh, hartstikke goed, dankjewel.
1: Ja, maar die luisteren toch weer naar een andere zender, hè? Want die zitten dan in Berkel-Roderijs. En dat is toch een andere zender.
0: Ja, maar goed, je kan dan meteen vertellen dat wij wereldwijd ontvangen zijn tegenwoordig. Dus ze kunnen ons overal meepakken, hoor.
1: Ja, dat heb ik ook al gehoord. Ja.
0: Geef het door, zeg ik dan.
1: Dat zal ik zeker doen, ja.
0: Oké, ik ga hem naar je toesturen. Ik wens je een heerlijke dag.
1: Ik wens jou hetzelfde en alle luisteraars natuurlijk. En een fijne Pinksterdagen.
0: Ook dat?
1: Ook dat nog, ja.
0: En geniet van het mooie weer. We worden verwend met z'n allen.
1: Ja, we moeten echt naar buiten hoor. Dat is echt lekker.
0: Nou doe dat vooral. En nogmaals, dankjewel en een mooie dag. Tot de volgende keer, Joke.
1: Dankjewel hoor. Dankjewel. Ja, doei.
0: Doei.

met onze muziek is de dag nog zonniger. Luister maar, dit was natuurlijk The Temptations en My Girl. Komt er nog meer? Nou, ik dacht het wel. The Dire Straits, Michael Bublé en Elvis natuurlijk. Don't cry, daddy. Nou, even een zakdoekje erbij.

bijna kwart over elf is. En hij komt er zo aan hoor. Bij Radio M Utrecht. Dan laat ik hem helemaal heerlijke tranen trekken. En natuurlijk ook de tweede ronde woordbouwer. Vind je het leuk om een keer mee te doen met de puzzel? Doe je al jaren mee, je bent van harte welkom. Ook als nieuwkomer. Nou, de letters in de app over een paar minuutjes.

0: Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridi en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Radio M Utrecht.
15: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ongeveer 50 asielzoekers dreigden de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor 1 nacht een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Het zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de 2e keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. En volgens de WHO is het risico op verdere verspreiding in de regio groot. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, hoe is het nu op de weg? Nou, dat ga ik vertellen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Beest en het knooppunt Everdingen. 5 minuten extra reistijd. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaken. Een kwartiertje. Spoedreparatie natuurlijk. 1 rijstrook dicht. Dus even kijken. Je kan omrijden via Hilversum. En dat is dan over de A1 en de A2.
12: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
19: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
22: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
23: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Ga je binnenkort op reis? Een lange reis of zomaar een uitstapje in het binnen- of in het buitenland? Weet je wat dan handig is? Een rugzak van Radio M Utrecht. Nou, ik heb goed nieuws, want die staat hier naast mij. En dat is niet alles, want er zit nog veel meer in de prijzenkast natuurlijk. Bijvoorbeeld de shopper, uiteraard, van ons Radio M Utrecht. Maak je kans op, hè? Tweede ronde woordbouwer. Ik geef je wat letters. Je vindt ze in de app van RTV Utrecht. Heb je de oplossing gevonden? Stuur een appje. En wie weet mag je zo wat kiezen hier. De R van Richard. Twee keer de L van Leo. De S van Simon. Een T van Tinus. De J van Joris. Twee keer de E van Eduard. De P van Pieter. De O van Otto. En twee keer de A van Anton. Dat zijn 12 letters. Nogmaals in de app, hè, rustig na te lezen van RTV Utrecht. Doe mee en win iets leuks. Vind ik hartstikke leuk om wat van je te horen.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100. God only knows what
0: I'd be without you. Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.

0: ben het helemaal met je eens, Michael. Beautiful day. En deze mooie dagen staan ons te wachten. Het Pinksterweekend. Heb je al plannen? Nou, wat je ook doet, zorg ervoor dat de radio lekker aanstaat. Ook tweede Pinksterdag, dat is maandag natuurlijk. Want dan hebben we vanaf 10 uur de 60s Top 100. Met Edwin en met Joost. Genieten van de 100 mooiste liedjes uit de jaren 60. Ze komen allemaal voorbij. Dat is dus maandag, tweede Pinksterdag.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En die zit ongetwijfeld ook in de lijst. Verstopt. Je hoort het maandag de 60s Top 100. En Elvis, inderdaad, het is kwart over Elvis. Elke dag in dit programma. Soms zo vrolijke hits en soms die echte tranentrekkers. Waar je even stil van wordt. Kippenvel. Geniet ervan.

Yeah. Lady Lady. Trini Lopers. Onderweg twee keer in dubbelgoud. Barry Manilow. We gaan naar de Copacabana. Hoe fijn is dat? Dat horen we zo. En wat er ook aankomt, ja, dat is natuurlijk het nieuws met Marjolein. Dat gaat onder andere over een waterstoring in Vianen. En meer over een protest in Utrecht ook. Dus blijf erbij, dan ben je ook weer helemaal bij zometeen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: En het is 11:30. Marjolein met het laatste nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, er zijn problemen met het water in Vianen.
7: Ja, want een van de leidingen is daar gebroken. Bij verschillende huishoudens in Vianen komt geen water uit de kraan doordat een waterleiding is gebroken op de Stuartweg. Die brak rond 10:15. Monteurs van drinkwaterbedrijf Oase zijn bezig om het lek te dichten. De weg stond vanmorgen deels onder water. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden nog duren en hoe lang het dus duurt voordat mensen weer water hebben. Op het Domplein in Utrecht wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreem rechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen tijdens een zogenoemd solidariteitsprotest, omdat er zoveel demonstraties zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang bij voetbalclub IFC. Organisaties zoals Oxfam Novib, het Actiefonds, de Dolomina's Utrecht, die zijn betrokken en ze zeggen vanavond duizenden mensen te verwachten. Voor 38 kinderen die opvang krijgen bij Expert Care is inmiddels een nieuwe plek gevonden. De organisatie met 4 vestigingen, waarvan 1 in Vleuten, gaat stoppen vanwege de hoge kosten en gebrek aan personeel. Volgens zorgminister Mirjam Sterk blijven alle locaties open tot er een alternatief is voor alle 80 kinderen. De minister benadrukt dat het lastig is om geschikte plekken te vinden, omdat veel kinderen meervoudig gehandicapt zijn en specialistische zorg nodig hebben. Om de kwaliteit van het water in de Utrechtse grachten te verbeteren is vandaag een stellage aangebracht in het water bij Toren het Paard. Vanmorgen is die in het water gelegd. Het moet een soort onderwaterrif worden. Bijzonder is dat het uit brokstukken bestaat van de Dom. En het rif moet de vissen een schuilplek geven en voedsel.
8: We hebben zo'n mooie visdeurbel om die vissen de stad binnen te loodsen. Maar wat als ze de stad in zijn? Dan komen ze in een soort weg, de bak terecht, waar weinig te beleven is voor die vissen. Ook gelijk met die herstel van die singel hebben we hier een groenere kader gemaakt. Hè? En we hopen dat met al dit soort maatregelen dat het zicht in het water ook wordt verbeterd.
7: Ja, en het idee is dan dat daar allerlei planten tegenaan groeien. Dat is weer fijn voor de vissen. En de boten die hebben er volgens de bedenkers geen last van dat die stellage nu in het water ligt. Meer nieuws vind je op de app en op onze website. Dan heb ik nog het weer. Bewolking en zon vandaag in 21 graden. En morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden.
6: Nou, hartstikke mooi. De weg, hoe staat het ervoor? Nou, de A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en het knooppunt Hoevelaken. 7 minuten vertraging, spoedreparatie, wegdek in slechte toestand. En er is 1 rijstrook dicht.
9: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
10: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van Wieferen.
14: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: De Mitchell-golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste Mitchell-golftuinen van Europa.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win. Ja.
6: Ben je wel eens in de gevangenis geweest? Nou, ik hoop het niet. Oh wel, dat zou toch wel heel leuk zijn, hè? Voor twee personen een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein hier in Utrecht. De dagvraag voor vandaag, die luidt als volgt. Wat is er bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? A. Het is de oudste gevangenis van Nederland. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Daar zijn heel veel mensen uit ontsnapt. Dus wat is er nou zo bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Het is de oudste van Nederland, dat is A. B. De glazen koepel op het gebouw. Of C. Er zijn heel veel mensen ontsnapt. Geef je antwoord door, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht of mail studio@rtvutrecht.nl en dan maak je kans op die exclusieve rondleiding voor twee personen door de voormalige gevangenis Wolvenplein hier in Utrecht.
18: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: De Copra Cabana. Ben je daar wel eens geweest, Connie?
1: Nee, ik ben er nooit geweest.
0: Ik ook niet.
1: Nee, ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Ik ook wel, ja.
1: Een groot feestparadijs, lijkt mij.
0: Dat schijnt zo te horen, wel.
1: Ja, hè?
0: Barry Manilow bij Radio M Utrecht. Connie hier tegenover mij in de studio. En we blikken vooruit natuurlijk. 12 uur, dan is het zover.
1: Ja.
0: Lekker aan de boterhammen met jou. En meer natuurlijk, want wat ga je doen vandaag?
1: Nou, wij schuwen de onderwerpen weer niet in aan tafel. Pieter, we gaan het hebben over de dood. Heeft te maken met het boek Game Over. Dat is van Els Quagebeur en longarts Sander de Hosson. En dat is toch eigenlijk wel interessant. In het boek geven ze antwoord op vragen van kinderen over doodgaan. We hebben altijd de neiging om onze kinderen te beschermen. He, laat maar zitten. Maar ja, ze willen het allemaal wel weten. Mm-hmm. Dat boek, daar staan dus allemaal vragen in van kinderen om ze eerlijk te informeren over het stervensproces. Van ziek worden naar ziek zijn tot doodgaan en dood zijn. En dat zijn hele specifieke vragen van hoe ga je eigenlijk dood? Ze hebben dat wel eens onderzocht en er zijn kinderen, de meeste kinderen die denken dat je stikt. Dat als je doodgaat, dat je dan stikt. De werkelijkheid is natuurlijk heel anders. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om die kinderen op de hoogte te stellen. Neem ze mee op een hele vriendelijke manier weliswaar. Om die kant van het leven ook te benadrukken. Want bij leven hoort ook de dood. Zij vonden dat allebei heel belangrijk om dat te doen. Dus ik ben heel benieuwd naar wat voor vragen er allemaal gesteld
0: leven,
1: worden.
0: Leven,
1: leven inderdaad. Ja. Dus dat is één onderwerp. Lijkt mij heel bijzonder. En iets anders is, het is vandaag een bijzondere dag. De fiets naar je werkdag.
0: Ja, ben je op de fiets?
1: Ik ben met de auto. Maar dat komt omdat ik boodschappen moet doen. Maar ik woon heel dichtbij, maar ik moet nog van alles doen. Even tennissen. Dus ik ben helaas toch met de auto.
0: Dan is het goed, Connie.
1: Ja, ik heb een excuus inderdaad. Maar ik schaam me er wel een klein beetje voor. dat is het, hè. De vraag is ook terug te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Laten we even luisteren.
2: Sinds 2019 woon ik wat verder, 24 kilometer van het werk in Vinkeveen. En fiets ik nog 1 à 2 keer in de week, omdat ik ook vaak de kinderen moet halen en brengen. Ik slaag er altijd in op weg naar het werk de dag in mijn hoofd al helemaal voor te bereiden. Dus op het werk ben ik er helemaal klaar voor. En terug slaag ik er juist in om mijn hoofd weer leeg te maken en thuis weer een goede vader te zijn.
3: Wat ik vooral merk is dat ik de trein heb genomen dat ik eigenlijk niet echt wakker ben geworden. En dat ik op mijn werk nog wakker moet worden. Maar als ik gefietst heb, dan doordat ik iets actiefs heb gedaan, dan ben ik eigenlijk al wakker 's ochtends.
0: Ja.
1: Dat is wel waar.
0: Dat is wel zo, ja.
1: Dat heb je misschien ook als je loopt hoor, of dat je toch met de auto bent. Maar je hoofd even leegmaken. Dus we zijn heel benieuwd naar je mening. Laat het even weten op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of app even naar de studio met de app van RTV Utrecht.
0: Oké, dat doen we, Connie.
1: En de ontknoping van de stem van M. Hij was moeilijk.
0: Je kan nog winnen, toch?
1: Ja, je kan nog winnen,
0: je kan
1: zeker.
0: Nog winnen.
1: 1:50, de laatste keer. Dan laten we nog zeker het fragment even horen.
0: Okay.
1: En 1:45, dan maak ik een winnaar bekend.
0: Hartstikke goed. We zitten er klaar voor, Connie. Veel plezier.
1: Dank je.
0: Tot zo.
1: Hoi.

radio en dan wel op Radio M Utrecht. Niet één keer, maar twee keer. We noemen het dubbel goud. Van genoten? Ja, hartstikke goed. Henny, van harte gefeliciteerd. We spraken elkaar net. Je bent de winnaar van de tweede ronde woordbouwer. Zit een beetje krap in de tijd, dus ik doe het even op deze manier. Je hebt gekozen voor de rugzak van Radio M Utrecht. Nou, die ga ik heel snel naar je toesturen. Heel veel plezier ermee. En de oplossing, ik hoor je denken, ja, maar wat was nou die oplossing? De oplossing was parasolletje. Nou, dat parasolletje, dat mag je openklappen de komende dagen. Geniet ervan. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Zometeen Corny met de lunch.

0: gewoon er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers te ontmoedigen. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden, met name in het noorden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marvin is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Marvin.
12: Goedemiddag, Connie. De parkeergarage naast het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein kan morgen weer open. Nadat 2 jaar geleden de hellingbanen waren ingestort. 2024 kwam de bovenste baan naar beneden, waarna alles eronder ook instortte. Na onderzoek bleek dat er fouten waren gemaakt bij het ontwerp. De gemeente Utrecht heeft de hele binnenstad aangemerkt als verblijfsontzeggingsgebied. Dat betekent dat agenten mensen de binnenstad uit mogen zetten bij overlast en intimidatie. De gemeente wil zo overlast in het centrum tegengaan. En er zijn problemen met het water in Vianen. Bij verschillende huishoudens komt geen water uit de kraan doordat er een waterleiding is gebroken op de Stuwartweg. En de weg die stond daar vanochtend ook deels blank. Het is niet bekend wanneer er weer water door de leiding stroomt. Nou, dit en meer straks om 12:30 uitgebreid.
11: Het was te vroeg. Dankjewel, Marvin.
12: Jo, hartstikke lief.
11: Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Met vertraging op de A12, dat is Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 minuten. En de A28, Zwolle-Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken 5 minuten door een spoedreparatie. 1 rijstrook is daar dicht. Wij krijgen zo muziek. Zal ik het eens omschrijven? Zoete soulmuziek.
0: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: soulgiganten voorbij in dit nummer, hè? James Brown, Otis Redding, Lou Rawls, noem ze allemaal maar op. Grote hit voor Arthur Conley in de jaren 60. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Wat fijn dat je erbij bent op deze donderdag 21 mei... met fantastisch mooi weer in aantocht, hè? Dat hoor je van Margot zo rond de 10 minuten voor 1. En over de 60's gesproken. Tweede Pinksterdag, maandag vanaf 10 uur gaan we terug naar de jaren 60. Hè? En dan kun jij genieten van een hele mooie lijst van liedjes uit die 60's. Gepresenteerd door Edwin en Joost, de 60's Top 100 aanstaande maandag. Gewoon een kwestie van je radio lekker aanzetten. Wat gaan wij vandaag doen in Aan Tafel? Nou, voor mij ligt het boek Game Over van journalist Els Quagebuur en longarts Sander de Hosson. En in het boek geven ze antwoord op vragen van kinderen over doodgaan. Ze schreven dat boek om kinderen tussen de 7 en 13 jaar eerlijk te informeren over het stervensproces. Ja, en je zou denken, kinderen moet je daar juist helemaal niet mee lastigvallen. Maar niets is minder waar. Het is belangrijk om dat gewoon wel te doen. Dat helpt kinderen met verwerken en zo. Dus ja, een bijzonder onderwerp vanmiddag tussen 1 en half 2. En dan wat anders. Wielerliefhebbers die kunnen momenteel hun hart ophalen. In Italië is die nog bezig, de Giro d'Italia. Maar laten wij onze eigen klassieke wielerkoers niet vergeten. Veenendaal, Veenendaal. Strakjes heb ik mijn collega Rick van Manen hier aan tafel. Hij weet daar alles van. Hoe belangrijk is deze tocht eigenlijk? Dat hoor je zo meteen.

0: blijft toch een wonderschoon pareltje deze. Uit de jaren 80, Bruce Hornsby in The Range. 12:12, het lunchprogramma aan tafel. Let op, wielerliefhebbers, want jullie komen aan je gerief, hoor. In Italië is nog een tijdje de Giro d'Italia te volgen. En wij hebben morgen en zaterdag onze eigen klassieke wielerkoers, Veenendaal-Veenendaal. In 1985 werd die voor het eerst gereden, waarbij de wereldkampioen wielrennen van dat jaar, Joop Zoetemelk, als eerste over de finish kwam. En sinds 2018 is er ook een vrouwenkoers, en die wordt altijd een dag eerder gereden. Dus morgen en zaterdag doet RTV Utrecht live verslag van de wedstrijd. En ik heb aan tafel mijn collega sportverslaggever Rick van Manen. Rick, goedemiddag.
1: Connie, goedemiddag.
0: Heb je er zin in?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dit, weet je, dit zijn de leukste weken als je op de sportredactie werkt. Ik bedoel, vanavond hebben we FC Utrecht in de play-offs.
0: Ja.
1: Morgen wielrennen, zaterdag wielrennen. En dan gaan we er maar vanuit dat we zondag FC Utrecht nog een keer hebben.
0: Ja.
1: Tegen Ajax of Groningen of nou ja, wat dan ook. Maar ja, dat is heerlijk.
0: Bezig, lekker bezig. Ja. Wat maakt deze tour zo bijzonder, Veenendaal-Veenendaal?
1: Nou ja, je zegt het al. Het feit dat hij er al heel lang is. En ja, het eerste jaar zette Joop Zoetemelk hem meteen op de kaart.
0: Ja.
1: Door te winnen. Maar dat was het allermooiste. Hij won hem. En zijn winst toen was de blauwdruk van zijn wereldkampioenschap later dat jaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Want hij werd toen wereldkampioen. Op exact dezelfde wijze als hij het in Veenendaal deed. Ging eigenlijk voor een sprintend peloton weg en bleef dan een beetje zo voorbungelen en kwam als eerste over de streep.
0: Leuk hoor, grote naam. Ja. Ik heb begrepen, Rick, dat er een nieuw parcours is dit jaar. Hoe zit dat?
1: Ja, het is nieuw, maar ook weer niet. Veenendaal is in de loop der jaren heel veel veranderd. Het is een hele grote ronde geweest dat ze van Veenendaal richting de postbank bij Arnhem gingen. En dan gingen ze dan een paar keer overheen en dan gingen ze terug. En dan kreeg je toch nog een massasprint.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een tijdje Arnhem-Veenendaal gehad. Dat had natuurlijk ook allemaal met commerciële redenen te maken om meer sponsoren binnen te halen. Waarbij ze van Arnhem naar Veenendaal reden. En eigenlijk is de afgelopen jaren is het gewoon echt weer een rondje Veenendaal-Veenendaal. Maar is het een lokaal rondje. Dus, ja. Dus laten we zeggen tussen de driehoek Veenendaal, Wageningen en Rhenen en dan weer terug naar Veenendaal en dan rijden ze een aantal rondes. En dat is het.
0: Start en finish in het centrum.
1: Ja, ja, iemand. Ik krijg de hele week al grappen van, oh, Veenendaal, Veenendaal. Dat is zeker de kortste wielerronde aller tijden. Ja, ze rijden gewoon bijna 200 kilometer. Maar ja, ze rijden gewoon een aantal rondes. Maar het klopt wat je zegt. Het is een ander rondje, want er zijn wat dingen veranderd. En dat heeft allemaal met veiligheid te maken en met politieinzet.
0: Want vorig jaar was de VN-top. Dat had
1: toen
0: ook
1: ging
0: invloed,
1: het helemaal
0: he?
1: Niet door, nee. Ja, toen waren er geen politiemotards. En toen hebben ze nog geprobeerd om het te verschuiven. Maar dat lukte allemaal niet. Maar dat heeft ze ook aan het denken gezet. De Grebbeberg is eruit gegaan en het Paardenveld is eruit gegaan. Dat zijn eigenlijk de twee mooiste beklimmingen juist die erin zaten. Waardoor het nog een beetje spannend was altijd. Van wordt het wel of niet een massasprint?
0: Maar is dat dan ook vanwege de beveiliging dat eruit is geschrapt?
1: In dit geval vanwege de veiligheid. Ik weet niet of je de Grebbeberg een beetje kent. Ja. Maar die fiets je dan op en dan ga je daarna heel hard naar beneden. Dwars door Rhenen heen.
0: Ja, ja, ja.
1: En er staan allemaal verkeersdrempels en vluchtheuvels en dat soort dingen allemaal. En verkeer wat van alle kanten komt, dan moet de politie worden tegengehouden. Nou ja, ik heb Bart Voskamp gesproken, dat is de oud wielrenner die het parcours ieder jaar maakt. Die komt ook uit Wageningen. En die zegt ook, ja, het is gewoon niet veilig. En nee. We willen wel in overleg met Rhenen om te kijken of we het in de toekomst weer terug kunnen krijgen op een of andere manier. Maar op dit moment is het gewoon niet verstandig om het te doen. En als je de Grebbeberg eruit haalt, dan kom je ook niet bij het Paardenveld. Zo simpel is het.
0: Hoeveel deelnemers zijn er ongeveer?
1: Ik heb hier een startlijst liggen. Dat is natuurlijk nog nooit helemaal definitief. Maar daar staat nu bij de mannen 143 deelnemers.
0: En bij de vrouwen?
1: En bij de vrouwen 116.
0: Kijk.
1: Nou, dat zijn er een heleboel. De mannen rijden 179 kilometer en de vrouwen 120. Die rijden één rondje minder. Want de mannen rijden drie grote rondes en dan nog twee kleine rondjes.
0: Ja?
1: En bij de vrouwen is het twee grote rondjes en twee kleine rondjes.
0: Oké. Okay. Jij hebt gesproken met Fabio Jacobsen. Hij traint in onze provincie, woont in de buurt van Meerkerk. Wat kun je erover vertellen voordat we daarna gaan luisteren?
1: Nou ja, Fabio Jacobsen is eigenlijk een grote publiekslieveling. En geloof me, ze willen allemaal dat hij wint daar. En dat heeft allemaal te maken met het verhaal van Fabio Jacobsen. Ik denk dat jij hem onbewust kent. Want hij is die jongen die toen, wat is het, 5 jaar geleden in Polen bij die massasprint keihard de hek ingereden werd.
0: Ja,
1: en voor zijn leven vocht.
0: Ja,
1: dat is Fabio Jacobsen.
0: Dat is Fabio, jeetje.
1: Heeft zich teruggeknokt op geweldige wijze. Maar ja, de afgelopen jaren waren de resultaten er niet meer. Hij heeft twee, zeg maar, geknelde liesslagaders gehad. Daar is hij in geopereerd. Dus de afgelopen 2 jaar heeft hij eigenlijk niks meer gepresteerd. Is vader geworden onlangs. Is ook nog eens ziek geweest. Dus hij heeft eigenlijk heel eerlijk gezegd dit seizoen nog een duik in een pakje boter gereden. Maar toch zei hij, ik ben een kans hebben.
2: Ik zou niet zeggen de favoriet, maar als je een gokje wil wagen, dan is dit wel het moment, denk ik.
1: Ja, ik probeer de boekmaker een beetje op laag te krijgen nu ook, hè?
2: Nee, kijk, als je naar de laatste vier koersen, dan is dat zeker niet waar. Maar goed, in de E3-prijs en Frankfurt heb ik met alle respect sowieso niks te zoeken als sprinter. Vorige week was wat teleurstellend in Keulen, maar ook een lastige koers. En Veenendaal moet me iets beter liggen. En de trainingen gaan wel weer oké, dus ik heb er zin in.
1: Ja, ik heb opgeschreven, geen favoriet, eerder publiekslieveling.
2: Ja, dat is aan het publiek. Maar ik koers nog altijd om mee te doen voor de winst. En ik denk op Veenendaal koers in Nederland. Mooie sprint, denk ik. Ja, hoop ik er wel gewoon bij te zijn.
0: Hij moest even over je vraag goed nadenken. Hè?
1: Ja, het is zo'n leuke jongen. Ik sprak hem dinsdag in Veenendaal, want hij was er al om een podcast op te nemen. Het is echt een leuke gozer en we gunnen het allemaal van harte.
0: Er is van alles te doen, hè, qua activiteiten rond deze tour ook daar in Veenendaal.
1: Ja, een expositie met wielershirts, met die van Joop ook erbij natuurlijk.
0: Ja, dat hoorden we in het nieuws gisteren.
1: En nog een heleboel meer. Kun je overigens ook een repo van vinden op onze website. Want Wessel van Leeuwen die is daar al een kijkje wezen nemen. Ja, het leeft enorm. Het is de op één na grootste koers van Nederland, na de Amstel Gold Race. En dat zie je ook wel terug in de startlijst. Overigens, ik denk niet dat Fabio de echte grote favoriet is. Dat is misschien Gerber Thijssen, dus een Belg. Is ook een sprinter. Hele goede sprinter op dit moment en in vorm. Matteo Moschetti, dus een Italiaan. Die heeft al een keer top 5 gereden. 2 jaar geleden was dat. En we hebben nog een Belg, de Steffen de Schuitenier. Dat zijn ook jongens die je in de gaten moet houden. Maar ja, goed, in zo'n massasprint gebeuren altijd hele rare dingen.
0: Kan alle kanten op. En wij doen er verslag van, hè?
1: Ja, live op televisie. Zowel de vrouwenkoers als de mannenkoers. De vrouwen zijn morgen.
0: Hoe laat is het ongeveer? Heb je enige idee?
1: Kwart voor drie gaan we live. En de vrouwen vinden ze zo rond 4:15, denk ik. De mannen een uurtje later op zaterdag. Dus we doen het helemaal live. En ja, bij de vrouwen zal het ook eens een massasprint kunnen worden. Verwachting is er in ieder geval, maar ik moet heel eerlijk bekennen. Het is de 5e keer dat de vrouwen hem rijden. Hij is maar 1 keer in de massasprint geëindigd.
0: We gaan het allemaal zien. Morgen en overmorgen dus bij ons op de televisie op RTV Utrecht. Rick van Maanen, dankjewel. En heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel, Connie.

Wat een goede zanger toch, hè? Die George Michael. En laten we Mary J. Blige ook niet vergeten. We doen er nog eentje voor het nieuws. De Big O, de Man in Black, haalt allemaal bijnamen. En een hele opvallende stem. Daar was er maar eentje van. En wat een leuke film, hè, met Julia Roberts en Richard Gere. Oh, Pretty Woman.

0: She Got It, dat is de andere liedje, dat eindigt precies hetzelfde. Roy Orbison en Oh Pretty Woman was dat. Na het nieuws, jouw laatste kans om in het bezit te komen van onze portable radio, hè, in het spel De Stem van M. Ik laat hem nog één keertje horen en over een uur dan is de ontknoping. Eerst zo het nieuws met Marvin, de ingestorte parkeergarage naast het ziekenhuis in Nieuwegein kan weer open. En er zijn al uren waterproblemen in Vianen. En een groot protest op het Domplein in Utrecht. Wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou Marvin. En we beginnen het nieuws in Nieuwegein.
8: Ja, daar gaat die ingestorte parkeergarage weer open. De parkeergarage naast het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat morgen weer open, nadat 2 jaar geleden daar de hellingbanen waren ingestort. Niemand raakte gewond, maar het incident had wel veel impact. Bij de garage kwam de bovenste baan naar beneden. Door het gewicht stortten alle rijhellingen daaronder ook in. Bij het ontwerp van de garage waren fouten gemaakt. De verbindingen waren te zwak. En na een uitgebreid onderzoek is nu voor een andere, zelfstandige constructie gekozen. Het ziekenhuis en de eigenaar van de garage zeggen blij te zijn dat medewerkers en patiënten straks weer in de buurt van het ziekenhuis kunnen parkeren. Want de wijk ernaast, die had heel veel last van het parkeerdrukte, omdat iedereen daar dus ging parkeren. De gemeente Utrecht heeft de hele binnenstad aangemerkt als verblijfsontzeggingsgebied. Dat betekent dat agenten mensen de binnenstad uit kunnen zetten bij overlast en intimidatie. En de gemeente wil zo het overlast in het centrum tegengaan. Voor onder andere het station en de Bollendak was al zo'n gebied ingesteld. In de rest van de binnenstad nam de afgelopen jaren de overlast alleen maar toe. De politie spreekt van meer dan 8000 incidenten per jaar. En die overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door drugsverslaafde, arbeidsmigranten, jeugd en criminele buitenlanders. De maatregel geldt tot 1 november. Er zijn problemen met het water in Vianen. Bij verschillende huishoudens komt geen water uit de kraan, doordat er een waterleiding is gesprongen op de Stuartweg. Die brak rond 10:15. Monteurs van het drinkwaterbedrijf zijn bezig met het lek te dichten. En het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Net als de afgelopen dagen was het vanmorgen weer druk op de A2. Volgens Rijkswaterstaat stond er tussen knooppunt Del en Everdingen meer dan 10 kilometer file richting Utrecht. De problemen komen door gaten in de weg en uit voorzorg is daar een rijstrook afgesloten. Ook op de A28 was het druk vanwege spoedwerkzaamheden. Daar botste gisteren een vrachtwagen tegen een betonnen barrière, waardoor ook daar nieuw asfalt gelegd moest worden. En op het Domplein in Utrecht wordt vanavond gedemonstreerd tegen extreemrechts geweld. Verschillende actiegroepen willen zich laten horen, omdat er de laatste tijd zoveel protesten zijn tegen de komst van AZC's. Onder meer in IJsselstein was het onlangs onrustig bij een protest tegen een noodopvang. Volgens een van de betrokkenen organisaties, genaamd New Neighbors, is zo'n protest of zo'n tegenprotest belangrijk.
5: We zien gewoon hoe mooi het kan zijn als je naast elkaar leeft en elkaar als nieuwe buren ziet. En we hebben natuurlijk ook gezien wat voor andere reacties daar in het land zijn. Dus extreemrechts geweld in plekken niet ver van Utrecht vandaan. We zien ook heel veel behoefte voor mensen om zich uit te spreken en om solidair te zijn naar mensen die op de vlucht zijn.
8: En de organisatie verwacht daar vanavond duizenden mensen in Utrecht. Heb ik alleen nog het weer. Afwisselend bewolkt en zon. Zo'n 21 graden. Ja, en morgen, Connie, wordt het de eerste zomerse dag van het jaar met zo'n 25 graden.
0: Lekker. Dankjewel en tot over een half uur, Marvin. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat om de A28. Dat is Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 11 minuten vertraging. Komt door een spoedreparatie. Het wegdek is ook in slechte toestand. En R1 rijstrook is daar dicht. Muziek komt eraan van The Suite.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Ja, heb je altijd wel eens in de gevangenis willen zitten? Dan is dit je kans, hè, om er eens een keertje binnen te zijn. Hier komt de vraag. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is dat A, het is de oudste van Nederland? Of is het B, de glazen koepel op het gebouw? Of C, er zijn veel mensen ontsnapt? Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? A, het is de oudste van Nederland. B, de glazen koepel op het gebouw? Of er zijn veel mensen ontsnapt? Laat het maar even weten, hoor. Dat kan via de app, hè. Dan kom je hier in de studio terecht. De app van RTV Utrecht. Maar je kan ook gewoon een mailtje sturen, hoor, naar studio@rtvutrecht.nl.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Glamrock op Radio M Utrecht met de Sweet and Funny Funny. 10:50. Ik zou zeggen, we doen een plaat en daarna de laatste kans om in die hoge hoed te komen. Hè? Want misschien win jij wel over een uur onze portable radio.
1: Aan tafel.
0: Daar ging heel even wat mis.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Schuilen van Miss Montreal.
4: Schuilen of gewoon even schuilen.
3: De Nationale Nieuwe.

0: De nationale nieuwe schuilen van Miss Montreal.
1: De stem van M.
0: De laatste keer dat je mee kan doen, want over een uurtje dan trek ik iemand de winnaar eruit. En die wint de Portable Radio. Zal ik eens een tip geven? Twee namen die het niet zijn. Misschien kan je het dan nog een beetje bijstellen. Er waren een aantal mensen die hebben gestemd op Alberto Stegeman. Die is het niet. En het is ook niet misdaadverslaggever John van der Heuvel. Nou, dan heb ik je een beetje geholpen. Hij is ook best wel moeilijk deze week. Dus ik zou willen aanraden, zet hem echt wat harder. Want ook dit fragment, ja, het is soms moeilijk, soms makkelijk. Dit is ook een heel kort fragment. Luister goed. Hier komt-ie.
2: Goedenavond, welkom.
1: De stem van M.
0: Mailen maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Nou, er komt prachtig mooi weer aan, dus dan moet je wel de Beach Boys draaien.

0: De Beach Boys. Laten wij hopen op mooi weer. Nou, dat zit wel snor, toch, Margot? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, dat zit wel snor. En vandaag is een hele mooie overgangsdag. Het is droog. Nou, dat is al één ding.
0: Ja.
1: Ik zie dat we op sommige plaatsen de 20 graden al hebben gehaald. Nou, dat is een tijdje geleden. 20 graden in Hoogland. Ook in Soestdijk. En zelfs 21 graden in Wijk bij Duurstede en Werkhoven. Dus wat dat betreft gaat het de goede kant uit wat betreft de temperatuur. Het waait ook niet meer zo hard. Wel waait de wind nog met een westcomponent. En dat betekent nog steeds behoorlijk vochtige lucht vanaf de Noordzee. En dat merken we ook buiten, want de zon die schijnt wel. Maar af en toe passeren er ook behoorlijk dikke wolkenvelden. En zien we ook dikke stapelwolken vandaag. En pas als de wind gaat draaien, morgen na de droge en warme zuidoosthoek, dan raken we dat vocht een beetje kwijt en dan komt de zon nog wat beter tevoorschijn.
0: Ja, want vertel, we hangen aan je lippen. We zien je wel niet, maar we hangen aan je lippen. Want ja, er komt echt een mooi weekend aan, hè?
1: Er komt echt een heel mooi weekend aan. Het is zo dat vanavond die stapelwolken gaan oplossen. Dan krijgen we een vrij heldere nacht. En ook nog een tamelijk fris nachtje. Het is ook even lekker om de boel nog even lekker door te luchten. Temperaturen net iets onder de 10 graden, 8, 9 graden. En morgen, zoals gezegd, die zuidoostelijke wind en aanvoer van drogere en veel warmere lucht. Dus vandaag 21 graden, morgen 25 of 26 graden. Dat is echt wel een groot verschil. Ja. En zeker omdat de zon dus ook echt wel duidelijker en helderder uit de verf gaat komen. En dat houden we vast, hoor. In dat lange Pinksterweekende is er heel veel zonneschijn. En gaan de temperaturen nog boven die 25 graden uitkomen. Zaterdag 27, 28 graden. Zondag 26 en maandag tweede Pinksterdag ook weer 27, 28 graden. Heel veel zonneschijn en weinig wind. Het is even wel zo dat op zaterdagmiddag er een hele zwakke storing langstrekt. En het is nog even de vraag of dat nog een bui gaat opleveren. Op dit moment zijn de modellen daar niet zo van overtuigd. Maar het zit al een paar dagen erin dat er ergens boven het midden en boven het noorden van Nederland wat stapelwolken ontstaan met een zeer lokale bui. Nou, dat is het enige waar ik over kan praten. Voor de rest is het alleen maar zon en hoge temperaturen zomers.
0: Lekker, hoor. En volgende week na Pinkster, blijft dat ook zo mooi dan?
1: Zeker, het blijft nog eventjes mooi, want hoge drukgebieden die hebben ons gevonden. En dat betekent dat het wel een lange periode met droog weer is. En dat de zon er ook volgende week flink bij zal komen. Het is wel een beetje de vraag of we die warmte van het Pinksteren vasthouden. In ieder geval die dinsdag. Ook dat lijkt een behoorlijk warme zomerse dag te gaan worden. Met temperaturen boven de 25 graden. En daarna heeft die temperatuur de neiging vanaf woensdag, donderdag ietsjes terug te zakken. Maar echt koud wordt het niet meer. Nee. Ik denk dan aan temperaturen van 21 of 22 graden.
0: Heerlijk nieuws, Margot. Dank je. Dankjewel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: En tot vanavond, hè, dan spreken we jou weer bij Aard.
1: Zeker, dan ben ik er ook. Dag,
0: Connie. Okay,

Slim and the Tears op Radio M Utrecht, Driver's Seat. Voor mij ligt het boek Game Me Over van journalist Els Quagebeur en longarts Sander de Hosson. In dat boek geven ze antwoord op vragen van kinderen over doodgaan. Ze schreven dat boek om kinderen tussen de 7 en 13 jaar eerlijk te informeren over het stervensproces van ziek worden tot doodgaan. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, die beschrijvingen en illustraties die zijn expliciet en dat helpt juist kinderen, want die hebben vaak heel eerlijke en praktische vragen. En dat maakt iets moeilijks als het sterfproces makkelijker bespreekbaar. Veel voorbeelden, want hoe komen ze dan ook bijvoorbeeld aan al die vragen? Nou, dat hoor je allemaal zo meteen in aan tafel. Eet smakelijk.

0: de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
5: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 1 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten er 10.000 die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het ziekenhuisterrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Mogelijk loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Steeds meer mensen willen de hoogste berg ter wereld beklimmen. Dit jaar heeft Nepal er bijna 500 vergunningen voor verleend. Die kosten bijna €13.000 per stuk. Het weer, zon en wolkenvelden bij zo'n 18 graden aan zee en maximaal 23 graden in het binnenland. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen veel zon. Het blijft dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Marvin is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Marvin.
11: Goedemiddag, Connie. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur. De groep eist sancties tegen Israël. Stadion Galgenwaard is vandaag jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd toen ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. En voor 38 kinderen die opvang kregen bij Expert Care is inmiddels een nieuwe plek gevonden. De organisatie met 4 vestigingen, waaronder 1 in Vleuten, gaat stoppen vanwege de hoge kosten en gebrek aan personeel. Dit en meer straks om 1:30 uitgebreid.
10: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen 5 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 7 minuten. Komt door een spoedreparatie.
12: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Wist je dat VitePro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitePro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is thuis.
8: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: De man met de elleboogbeweging en de gouden microfoon. Daar moet ik altijd aan denken als ik Litouwers hoor. I can see clearly now. Het is 8 minuten over 1.
1: Aan tafel.
0: Voor mij ligt het boek Game Over van journalist Els Quagebeur en longarts Sander de Hossom. In het boek geven ze antwoord op vragen van kinderen over doodgaan. En ze schreven dat boek om kinderen tussen de 7 en 13 jaar eerlijk te informeren over het stervensproces. Van ziek worden naar ziek zijn tot doodgaan en dood zijn. Wat gebeurt er dan precies? De beschrijvingen en illustraties die zijn expliciet en dat helpt juist kinderen, want die hebben vaak juist eerlijke en praktische vragen. Dat maakt het iets wat moeilijk is als het sterfproces makkelijker bespreekbaar. Els, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. De neiging bestaat eigenlijk om kinderen juist weg te houden van een stervensproces.
2: Ja, zeker ja.
0: Ja, ja. Dat is niet altijd even fijn dus.
2: Nee, ik denk dat dat geen goed idee is. Je merkt het ook nu, we gaan af en toe naar scholen. Of dat willen we doen en dat doen we ook wel veel. En dan zijn er dus ouders die hun kind thuis houden. Omdat ze niet willen dat kind erbij is als er in de klas over de dood wordt gepraat.
0: En wat zou er dan met zo'n kind gebeuren als je dat nooit meekrijgt?
2: Ja, ik denk dat er dan een soort angst ontwikkelt. Weet je? Het is een soort monster in de kast, wordt het dan. Behalve dan dat een monster in de kast meestal er niet echt is. En de dood is er gewoon. Dus we weten allemaal dat we doodgaan. Dat besef landt bij kinderen zo'n beetje als ze 7, 8 zijn. Dat ze zelf ook een keer aan de beurt komen. Als je dan gaat proberen de rest van je leven dat niet onder ogen te komen. Op geen enkele manier. Dan merk je dat op je sterfbed.
0: Ja, samen met longarts Sander Hossens geven jullie dat boek. Wat is zijn rol eigenlijk in het boek?
2: Sander is een longarts die een van de grondleggers is van de palliatieve zorg ook in Nederland. Hij is daar, hij heeft een hele goede, een heel goed platform daarvoor, CareEnd. Hij is daarop gekomen omdat hij vond dat er in zijn vak veel te weinig over de dood wordt gepraat. Met elkaar, als artsen onderling, maar ook met de patiënt. Ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat zat hem als student geneeskunde al dwars. En daarna als beginnend longarts. En hij maakt zich. Hij heeft palliatieve zorg echt op de kaart gezet in Nederland, kunnen we wel zeggen.
0: Ja, hij heeft natuurlijk zelf de dood ook meegemaakt. Toen hij 11 jaar was, toen stierf zijn opa. Dat heeft waarschijnlijk ook meegeteld om dit te maken.
2: Ja. Dat denk ik wel. Ik weet niet, iedereen maakt het natuurlijk mee dat je grootouders sterven bijna. En ik denk dat ook zeker bij Sander een rol heeft gespeeld. Maar ik denk toch meer het feit dat hij bij patiënten, longartsen, longziektes zijn heel erg vaak dodelijk nog steeds. En dat het hem heel erg stoorde dat daar zo weinig ruimte was voor het stervensproces. Bij ziektes die heel erg sterven, heel erg dodelijk zijn voor mensen.
0: Ja, jouw eerste overlijden. Dat was je oma van vaders kant. Je was 13, 14 jaar. Dat was geen warme vrouw. Hoe was dat voor jou toen je zo jong was?
2: Voor mij was het een hele nare confrontatie. Zij was een vrouw die een moeilijke vrouw, moeilijk voor haar omgeving, moeilijk voor zichzelf. Ze was heel ijdel. We mochten nooit weten hoe oud zij was. We mochten haar geen oma noemen, we moesten haar mami noemen. En toen zij doodging, was ze heel boos dat het haar overkwam. Zij was echt zo'n voorbeeld van iemand die echt boos was op de dood zelf. En ik ging haar dag zeggen. Mijn vader woonde inmiddels in het buitenland. En mijn ouders waren uit elkaar. En ik ging met mijn moeder daar naartoe. En ze was ook nog steeds boos op mijn moeder dat zij mijn vader had verlaten.
0: Ach.
2: En dus we stonden in die kamer. En ik kan me nog herinneren dat de arts zei. Ja, ze krijgt zoveel morfine. Je kan er een paard mee omleggen. Maar deze vrouw is niet kapot te krijgen. Dus mijn oma die had hele grote mooie ogen. Die staarde met die... dus die morfine leek ook helemaal geen effect op haar te hebben. Maar ze keek alleen maar heel erg boos naar mijn moeder. Ja. Ze alsof ik daar niet was. Dus ik stond aan de grond genageld in die kamer naar dat vrouwtje te kijken. Wat mijn oma was.
0: Ja.
2: Met die woedende ogen. En dat, ik heb later daar traumatherapie voor gehad. Want dat heeft mij best wel veel, lang achtervolgd.
0: Was dat boek er maar dan?
2: Was dat boek er maar geweest, ja, precies.
0: Ja. Ja. Hoe kwamen jullie aan de vraag? Hebben jullie heel veel kinderen gewoon gevraagd van, joh?
2: Ja, dat. Maar we hadden ook al een volwassenenboek over het stervensproces gemaakt. Leven toevoegen aan de dagen. En dat gaat eigenlijk ook van slecht nieuwsgesprek tot na de dood. En toen kregen we heel veel vragen van ouders en grootouders en andere dierbaren. En gewoon van allerlei mensen zeiden, waarom maak ook zo'n boek voor kinderen?
1: Ja.
2: En toen, dus een deel deels wist ik al wat we allemaal moesten vertellen. Maar het is toch, het zijn kwetsbare wezentjes, kinderen. Dus het is vooral ook een beetje uitvragen van wat kunnen ze aan, wat kunnen ze niet aan, wat vinden ze echt ingewikkeld. En uiteindelijk blijkt dat kinderen, bijna overal nieuwsgierig naar zijn als het gaat om ook als het gaat om ziek zijn en sterven.
1: Ja, ze willen altijd wel weetjes.
2: Precies.
1: En feitjes weten.
2: Ja, als je ze maar de kans geeft om.
1: Om het goed uit te leggen.
2: Ja.
1: Ik heb gelezen, Els, dat kinderen ook vaak denken dat mensen al stikkend sterven.
2: Ja, volwassenen ook trouwens, maar kinderen zeker. Ja.
1: Doen jullie daar iets mee in het boek?
2: Ja. Die vraag kregen we veel, van dat ze niet begrijpen. Van je stopt met ademen. Maar hoe kan het dan dat je niet stikt? Want dat is wat Sander altijd ook aan mensen uitlegt. Je stikt niet. Je stopt met ademen, maar je stikt niet. Het is een hele logische vraag. En dat hebben we dan bijvoorbeeld aan kinderen uitgelegd door het gevoel te beschrijven wat je hebt als je in een zwembad hebt in de vakantie en je wil onder water proberen te zwemmen van de ene kant naar de andere kant. Hè. Aan het eind, als je er bijna bent, dat gevoel wat je dan hebt van ik moet eigenlijk naar boven, ik moet ademen, dat je dat dus niet hebt als je doodgaat.
1: Oh, dat
2: je lichaam daarvoor gemaakt is om al je systemen af te sluiten en dat het heel rustig eigenlijk gaat.
1: Iemand zei ooit, je sterft alsof je een porseleinen kopje neerzet.
2: Ja.
1: Heel voorzichtig.
2: Ja, dat is wat verpleeghuisarts en zijn hele goede schrijver Bert Keizer altijd zegt.
1: Ja.
2: Dat het zo rustig gaat.
1: Ja, dat moet ook weer heel geruststellend zijn voor die kinderen. En voor iedereen trouwens.
2: Voor iedereen, ja.
1: Nog een vraag van een kind. Hoe zie je eruit als je doodgaat? Wat zeggen jullie daarover?
2: Ja, we leggen het heel goed uit. Sander heeft aan duizenden sterfbedden gestaan. Dus hij kan heel mooi. Hij legde het dan in woord uit en ik schreef het dan op. Wat er gebeurt met je huid. Met je gelaatskleur. Dat je gezicht een beetje invalt. Dat je wat vlekjes krijgt. En ja, hij legt het allemaal heel mooi uit en we hebben steeds maar herhaald dat allemaal normaal is en dat het niet eng is, maar dat je het wel even eng mag vinden, dat ook allemaal oké is en dat je daar ook vragen over mag stellen. Dat hebben we heel erg geprobeerd te benadrukken door het hele boek heen. Niks is gek of raar of niet goed als het gaat over de vragen die jij hebt over ziek zijn en sterven.
1: Ja, dit vind ik ook een hele leuke vraag. Wat gebeurt er met je gedachten en herinneringen als je dood bent?
2: Ja, dat is prachtig. Hè?
1: Lieve vragen.
2: Ja, daar het vond ik twee dingen waar ze zich heel erg, waar ze zich extreem druk over maakten is, of druk, waar ze benieuwd naar waren, is hoe zie je eruit? En wat gebeurt er daarna? En wat gebeurt er? Waar droom je dan nog? Die vraag kregen we ook heel vaak. Heel lief ook.
1: Ja, ja.
2: Het antwoord is dat we natuurlijk niet zo goed weten. En dat, dus daar hebben we ook geprobeerd om ruimte te bieden aan alle geloven, alle levensovertuigingen, opvoedingen, achtergronden. Alles is goed. Als jij denkt dat er niks is, is het goed. Als je denkt dat je naar de hemel gaat, is het goed. Als je denkt dat je onderdeel wordt van een groot organisch geheel waar je als een stofje in rondtuimelt, is het ook goed. Niks is fout.
1: Nee, dan kan ik me voorstellen dat er mensen nu thuis aan het luisteren zijn en die denken van ja, dat is allemaal makkelijk gezegd, maar mijn kind is daar helemaal niet aan toe om dat allemaal haarfijn uit te leggen. Ik wil dat bij ze weghouden. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
2: Ja, ik denk dat het dat er niet aan toe zijn, ja, dat niet waar is. Ik denk dat alle kinderen er niet aan toe zijn en ook niet. Weet je wel, ja, niemand wil doodgaan, maar iedereen gaat dood. En kinderen zijn er in die zin wel aan toe dat het voor hun vaak nog zo abstract is. Het is of heel abstract en dan durven ze het allemaal aan en denken ze, nou, hier ga ik een spreekbeurt over houden. Die berichten krijg ik al. Of ze zijn er enorm aan toe omdat ze een opa hebben of een oma of een ouder of iemand in de straat of de juf of de mevrouw van het Sinterklaasjournaal.
1: Of de hond.
2: Die doodgaat. Of Freek van Suzanne die ziek is. Die krijgt overal berichten. Oh, die gaat dood. En ineens zit hij in die rode stoel bij The Voice of Holland. En hoe kan dat dan?
1: Ja.
2: En dus ja, one way or the other, ze zijn er wel aan toe.
1: Ja. Jij werkt als vrijwilliger, ook in een hospice. Daar gaan we zo meteen nog even over doorpraten. Dit is muziek van Pussycat.

0: Pussycat. En ik heb aan tafel Els Quagebuur. Gebuur moet ik zeggen. Zij maakte met anderen het boek Game Over. Alles over doodgaan voor kinderen van 7 tot 13 jaar. We zaten tijdens de plaat nog even door te praten over dat... Als je ergens bang voor bent, dat angst, dat eromheen gaat. Hè? En dat dan voor kinderen juist als iets niet bespreekbaar is... dan word je toch nieuwsgierig en dan word je misschien bang voor de dood. En daarvoor hebben jullie dit boek gemaakt.
1: Ja.
0: Ja. En mijn zoon, toen er een lieve oom overleed... toen zei hij, is oom Cor dan die is vast misschien nu wel een sterretje. En later had hij iets van, nou, dat sterretje, wat een onzin allemaal. Dat kan natuurlijk ook, dat je meningen gewoon veranderen. En dat kan allemaal, want jij vertelde een leuk verhaal... over iemand die zei, puntje zit op een bolk.
1: Ja. Een jongetje die zei van over zijn opa, die was overleden. En iemand had tegen hem gezegd van, ja, opa, die zit nu op een wolk. En met de bedoeling om dat kind gerust, om dat jongetje gerust te stellen. Maar hij werd daar helemaal niet door gerustgesteld. Hij dacht van, ja, hij zei van, ja shit, maar wat als opa nou van die wolk afvalt? Hè? Dan gaat hij nog een keer helemaal naar beneden, dan gaat hij nog een keer dood.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk vond hij dat veel enger.
0: Ja, dus het boek is er om bespreekbaar te maken bij kinderen tot doodgaan. Ja, ook bij het leven.
1: Bij het leven hoort.
0: Er zijn verschillende hoofdstukken. 1 is ziek worden, 2 is ziek zijn. Er is ook een onderwerp dat gaat over een dag mee. Meelopen in het ziekenhuis met dokter Sander. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, de titel zegt dat waarschijnlijk.
1: Ja, dat ben ik. Dat is dan de journalist in mij. Je bent een vlieg op de muur. Je loopt mee met een opschrijfboekje. En ik heb eigenlijk Sander overal gevolgd. Dus dat is heel leuk bij hem in de spreekkamer. Dat begint 's ochtends met de koffie. En dan belt, dan moet je naar de eerste patiënt. En dan de volgende patiënt. En dan iemand moeten bellen. En dan belt er iemand anders in paniek op. Van, oh, deze meneer is binnengebracht. En die heeft een ongeluk gehad. Die heeft een ingeklapte long. Oh, en daarna gaan we weer iemand met een longziekte. Dus, en zo zijn we gewoon. Zo zie je een dag in het ziekenhuis van een arts die veel met ernstige ziektes en sterven te maken heeft. En dat ook. Het eindigt met een telefoontje van zijn zoontje van 7 die opbelt en zegt: papa, wat gaan we eten? En dat Sander dan zegt: nou, ik denk pannenkoeken. Dat het ook gewoon. Ja, het hoort bij het leven. Pannenkoeken en de dood.
0: Ja, en ook het ziek zijn proces.
1: Want ook ziek zijn, zeker.
0: Vroeger waren we nog niet zo chronisch ziek, tegenwoordig lang. Dus kinderen die hebben veel meer te maken met mensen in een omgeving die ziek zijn, maar bijvoorbeeld nog wel heel lang te leven hebben.
1: Ja, precies. En goed te leven hebben.
0: Ja. He,
1: want we kunnen zoveel. En soms ongeneeslijke ziekten kunnen mensen nog jaren mee leven. Met hele hoge kwaliteit van leven. Maar... opa of oma of iemand anders in de omgeving is wel ziek. En dan gaat het een beetje naar de achtergrond. Maar het is er toch.
0: Ja, wat is de meest bijzondere vraag die jij hebt onthouden van al die kinderen?
1: Over ziek zijn of gewoon in het algemeen?
0: In het algemeen, over het boek?
1: Ja, ik vond ze eigenlijk allemaal heel mooi. Maar wat ik heel grappig vond was dat ze zo van heel praktisch naar diep filosofisch gingen. Dus ik had dan in een klas waar ik op bezoek was om vragen te stellen en om met ze te praten over de dood. Ging het van, als je dan doodgaat, dan gaat je bloed natuurlijk stilstaan. En gaan daar dan plantjes in groeien. Ik begrijp dat dan van die gedachte van degene die dood is. Maar waar gaan mijn gedachten over haar gedachten dan heen? Dus weet je, echt, dat ik dacht, diep heb ik er nog nooit overheen.
0: Het wordt later een filosoof.
1: Ja, precies, dat zei ik ook toen.
0: Ja. Jij werkt als vrijwilliger in een hospice. Daar maak je natuurlijk ook verhalen mee. Was dat ook voer voor dit boek, Els?
1: Zeker, ja, absoluut. Ja, ik werk daar als kookvrijwilliger. Dus ik kook voor, het is een bijna thuishuis. Daar wonen 4 mensen die niet langer dan 3 maanden meer het leven hebben. Ik kom daar om 4 uur. Dan ga ik met ze praten over wat ze willen eten. Of ze nog iets willen eten. Of ze ergens zin in hebben. Of juist helemaal niet. En dan ga ik voor ze koken. En dus mijn weg naar hun toe is via eten. En dat werkt.
0: Nou ja, het werkt goed.
1: Eten werkt altijd.
0: Ja.
1: Daar kom je altijd mee tot een gesprek.
0: Bijzonder is dat.
1: Ja, zeker.
0: Het boek is aangeboden aan meer dan 200 hospices en meer dan 50 oncologische afdelingen. Tot slot, voor wie is dit boek bedoeld?
1: Eigenlijk voor iedereen. Want het is natuurlijk fantastisch dat die oncologische afdelingen en die hospices dat boek krijgen. Maar ik vind eigenlijk heel belangrijk dat het heel erg de klaslokalen ook ingaat. En dat het bij kinderen thuis komt op een moment dat ze er nog niet per se mee te maken hebben. Ik had toevallig een jongetje bij mij in de straat in Amsterdam.

0: Die kwam naar me toe en die heeft echt een heerlijk zondagskind. Heeft nog niemand verloren, godzijdank. En hij zei, hij heeft het al in één ruk uitgelezen, zei hij. Hij zei, ja, nu weet ik het gewoon allemaal al. Ik vond het zo interessant. Ik ga hier een spreekbeurt over houden.
1: Oh ja.
0: Dus dat ook.
1: Dat
0: dus
1: ook.
0: Het is niet alleen voor kinderen die er middenin zitten.
1: Oké. Okay. Game over, alles over doodgaan. Dat ligt in de winkel, hè?
0: Ligt zeker in de winkel.
1: Hartstikke goed. Els, qua gebeur, ik vond het heel fijn je hier aan tafel te hebben. Dank je wel daarvoor.
0: Vond het ook fijn. Dank je wel.

0: George Ezra, Shotgun. Ik mag het boek waar wij net over praten hier in aan tafel. Het boek van Else Quagebeur, Game Over. Alles over doodgaan, dat exemplaar mag ik weggeven. Dus misschien ben je wel vader, moeder, opa of oma en denk je van ja, ik vind dat toch eigenlijk wel heel interessant. Weg met dat taboe. Laat het dan maar even weten en stuur even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl. Even met je naam, adres erbij en ook even onderbouwen waarom jij vindt dat je dat boek mag hebben. We hebben er maar eentje, maar je weet het maar nooit. Dus stuur maar even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl. Marvin komt er zo aan met het nieuws. Er is er een jarig, hoera, hoera. Wie dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
0: Goedemiddag, 2:03. Tijd voor het nieuws met jou, Marvin. En we beginnen met een aangekondigde demonstratie.
13: Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor actie en het spoor al helemaal niet. Een actie op het spoor van Utrecht Centraal kan gevolgen hebben voor het treinverkeer in heel het land. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen 2 verdachten die betrokken zouden zijn bij de bomauto vorig jaar op de Beneluxlaan in Utrecht. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden die vol zat met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azielaan die avond worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren toen ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het bezit van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast ook roekeloos hebben gereden. Daarom zou hij ook 5 jaar lang zijn rijbewijs moeten inleveren. De mannen zitten overigens al 10 maanden in voorarrest en de uitspraak volgt over een maand. Voor 38 kinderen die opvang kregen bij Expert Care is inmiddels een nieuwe plek gevonden. De organisatie met 4 vestigingen, waarvan 1 in Vleuten, gaat stoppen vanwege hoge kosten en gebrek aan personeel. Volgens zorgminister Sterk blijven alle locaties open tot er een alternatief is voor die 80 kinderen. De minister benadrukt dat het lastig is om geschikte plekken te vinden, omdat veel kinderen meervoudig gehandicapt zijn en ook specialistische zorg nodig hebben. Stadion Galgenwaard dan, die is vandaag jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd destijds ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard de officiële thuisbasis van de club. Ja, Connie, jij had gisteren die schrijver hier.
0: Ja, Danny van der Linden. En het ging ook over de sloop van het oude stadion.
14: Het stadion wordt gesloopt. In deze goal zullen nooit meer doelpunten vallen. De lat gebroken. Dat is toch bitter zonde. Er zijn genoeg kleine clubjes die zo'n goal heel graag willen hebben. Als we even doorgaan, dan hoeft de sloopploeg niet meer te komen. Dan is het stadion gesloopt binnen 24 uur.
0: Ja, zo ging het er toen aan toe, hè, 1981.
13: Dat en in 1982 werd de nieuwe Galgenwaard geopend, zoals we hem nu kennen. Destijds het modernste stadion van Europa. De boekpresentatie is vanmiddag in de skybox van de eigenaar van FC Utrecht, Frans van Seumeren. En daarna is het boek dus ook te verkrijgen. Het weer dan nog, afwisselend bewolkt en zon, 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden. En daarna blijft het een mooi Pinksterweekend.
0: Oké, dankjewel Marvin. Verkeersinformatie dan, het wordt wel druk op de weg. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een korte vertraging van 2 minuten komt door het slechte wegdek daar. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen. 6 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. 21 minuten vertraging. Komt door een kapotte vrachtauto, de linkerrijstrook is dicht. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. 9 minuten spoedreparatie daar. Heel veel sterkte.
15: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Kan je altijd nog tegen je kinderen of kleinkinderen zeggen dat je in de gevangenis hebt gezeten. Hier is de dagvraag. Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Is dat A, het is de oudste van Nederland? Is dat B, de glazen koepel op het gebouw? Of is het C, er zijn veel mensen ontsnapt? Dus wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? A, de oudste van Nederland? B, de glazen koepel op het gebouw? Of C, er zijn veel mensen ontsnapt? Nou, leuke prijs te winnen. Laat het maar even weten via de mail op studio@rtvutrecht.nl of app even naar de studio met de app van RTV Utrecht.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: blijft wonderschoon. Lange plaat van Al Stewart, The Year of the Cat. Brengt de tijd op 2:15.
1: De stem van M.
0: We zitten bij de ontknoping. Hij was pittig deze week. Zullen we nog eens één keer luisteren naar de opgave?
2: Goedenavond, welkom.
1: De stem van M.
0: Ja, we gaan gewoon iemand bellen. Laat maar komen. Iemand uit die hoge hoed.
3: Martien Lerentveld.
0: Dag Martien, je spreekt met Corny van Radio M Utrecht. Goedemiddag. Hey,
3: goedemiddag.
0: Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Jij weet wel waarvoor ik bel waarschijnlijk.
3: Ja, de stem, hè?
0: Ja, de stem van hem. Hij was moeilijk, ja. Hè? Vond je moeilijk?
3: Ja, ik heb ook even goed moeten luisteren, hoor, een paar keer. Want ik denk, wie is het nou precies? Maar op een gegeven moment had ik hem.
0: Ja, heel goed. Want er zijn de mensen die dachten, ja, het is Alberto Stegeman. Ja. Jesse Klaver is genoemd. Een paar keer is minister Brekelmans genoemd. Hij was tot februari nog minister van Defensie. Nu fractievoorzitter, hè, in de Tweede Kamer voor de VVD.
3: Ja, precies.
0: John van der Heuvel, cabaretier Pieter Derks. Maar niks van dat alles. Want wie was het wel, Martien?
3: Nou, het is die man van Nieuwsuur, hè? Jeroen Wollaars.
0: Jazeker. Goed gedaan, hoor. Maar je moet het maar net even weten, hè, Martien?
3: Ja, je moet het net even opkomen, ja. Maar net wat ik zeg, ik heb ook een paar keer moeten luisteren, hoor. Want ik had hem ook niet gelijk.
0: Ja, er komen ook steeds verschillende fragmenten voorbij. De ene wat langer dan de andere.
3: Ander.
0: En als de mensen denken, wie is dat? Ja, wat je al zei. Hij presenteert Nieuwsuur. 50.
3: Nieuwsuur.
0: Ja, hij is 50 jaar, geboren in Woerden, groeide op in Harmelen. Hij won in 2021 nog de Sonja Barend Award voor zijn interview met CDA-politicus Wopke Hoekstra. En dat is ook heel leuk om te weten. Als kind raakte hij gefascineerd voor communicatie. En toen hij op de middelbare school zat, toen beschikte hij over een FM-zender. Waarmee hij zelfgemaakte reportages uitzond. Vind ik dat heel leuk om te lezen. Hij heeft een relatie met Janine Abbring, bekend als presentatrice van Zomergasten. En eindredacteur van Lubach. Dat is dus Jeroen Wollaars. Juist.
3: Ja.
0: Martien, kunnen we jou blij maken met onze portable radio?
3: Jazeker. Jazeker.
0: Heel goed. Ik ga je zo even bellen voor het adres en dan gaan we hem toesturen.
3: Oké, ik hoor je zo weer.
0: Heel goed, bedankt voor het meedoen.
3: Dank je wel.
0: Dag Martien. Dag.

0: De nieuwe single van Alex Warren heet Fever Dream. We gaan eens even naar de dagvraag. Elke dag hebben wij op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht een vraag. En dan hoop ik dat je daar lekker op reageert. Vandaag pak jij de fiets naar je werk. En is dat lekker dat je fris en fruitig aankomt? Of vind je het ook wel moeilijk bij regen en tegenwind bijvoorbeeld? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Het is namelijk vandaag fiets naar je werkdag. Remco die zegt, ja, wanneer ik binnen 15 kilometer van mijn woonplaats werkte, pakte ik de fiets hoor, in weer en wind. Tegenwoordig loop ik in 10 minuten naar de bushalte en reis ik met het OV om het laatste stukje ook weer te fietsen. Deze is ook leuk. Jan Verstegen die zegt, ik ben enkele jaren met de fiets naar het werk gefietst, maar ik had altijd wind tegen. Dat was vervelend. 'S morgens wind tegen, 's avonds wind tegen. En als ik thuis kwam, kreeg ik ook de wind van voren. Wat een humor. Henny die zegt, ik heb 35 jaar naar mijn werk gefietst door wind en regen. Van IJsselstein naar loop ik. Ik werkte bij Gouda's Glory. Elke dag 15 kilometer heen en weer. En soms is fietsen toch ook wel heel erg lekker, hoor.
1: Sinds 2019 woon ik wat verder, 24 kilometer van het werk in Vinkeveen. En fiets ik nog 1 à 2 keer in de week. Omdat ik ook vaak de kinderen moet halen en brengen. Ik slaag er altijd in op weg naar het werk de dag in mijn hoofd al helemaal voor te bereiden. Dus op het werk ben ik er helemaal klaar voor. En terug slaag ik er juist in om mijn hoofd weer leeg te maken en thuis weer een goede vader te zijn.
2: Wat ik vooral merk is dat ik de trein heb genomen dat ik eigenlijk niet echt wakker ben geworden. En dat ik op mijn werk nog wakker moet worden. Maar als ik gefietst heb, dan doordat ik iets actiefs heb gedaan, dan ben ik eigenlijk al wakker 's ochtends.
0: Ja, dat hoor je best wel vaak, hè? Dat je even je hoofd lekker leeg kan maken. Hoe is dat bij jou, Reinoud, onze technicus?
3: Nou, ik ga lekker met de auto.
0: Jij woont te ver om te fietsen, hè?
3: Ja.
0: Ja, niet te doen. Edwin, ja, jij komt heel vaak op de fiets.
4: Elke dag. Ja, als het heel hard regent of sneeuwt, dan wil ik nog wel eens de auto nemen. Maar
0: krijg je dan ook de wind van voren?
4: Meestal wel, ja.
5: Oh, wel de sneeuw van voren heb ik de laatste keer gezien.
4: Ja, dat was in januari. Toen moesten ze mij helpen om mij uit te graven. Ja, dat was een hilarisch gezicht voor de deur. Ja, fietsen wel heel vaak dus. Maar ja, het wordt steeds drukker op de fietspaden. En ja, we kennen allemaal het drama rond de fatbikes en andere mensen die heel snel op fietspaden fietsen, is gewoon levensgevaarlijk eigenlijk. Dus soms dan denk ik wel eens, ik ben blij dat ik weer ben, dan wordt het een soort survival, hè?
0: Dat moet je ook
4: dus
0: niet
4: dat
0: hebben.
4: Dat is wel echt een stressfactor aan het worden. Dus misschien is het wel niet zo gezond meer om elke dag naar je werk te fietsen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Laat vooral even je boodschap achter op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur gewoon even een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. En Aart, die praat er vanavond door.
4: Ja. Nou, zometeen de 60's dus. Ik las de krant van vandaag. Ik zal niet zeggen welk jaar deze keer. Het was ergens in de 60's en een mooie waarschuwing hoe je kunt ontdekken dat iemand liegt. Daar zijn dus mooie trucjes voor.
0: Oh.
4: Ergens in de jaren 60 hebben ze dat ontdekt. Ik ga er zometeen nog eventjes op in. En ander nieuws van die 21ste mei erbij. Daarnaast hebben we weer een mooie bijdrage van de Beatles. En Ronald Isley is vandaag jarig, een van de broertjes. Die hebben we in de jukebox straks na 2:30. Het is een mooie voorproef op komende maandag als we de hele dag in de jaren 60 zijn met die top 100 die we gaan herhalen.
0: Leuk.
4: Zometeen even lekker een uurtje al in Studio 60.
0: Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Heel veel plezier met Edwin zometeen. Dag.

0: Namen en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
4: Het is normaal dat je je eigen naam hoort. Als ik op FIFA scoor, je eigenlijk ook.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
5: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
11: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
12: Lekker soepel je bed uit blijven komen?
5: Probeer dan VitaPro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
15: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Tom Dalton. Ja, die verjaardag is al lang niet voorbij. Hij speelde vooral de bas bij de Kings. Hij is vandaag 83 geworden. En we hebben zometeen ook nog een jarige in de jukebox met zelfs nog twee kaarsjes erbij.
1: Studio 60's.
0: Want ze worden hier een dagje ouder, hè? En het worden ook mooie Pinksterdagen. Die moeten nog gaan komen. Ook in de krant die ik hier voor mijn neus heb van toen. Daarin gaat het overigens over een nieuw fenomeen bij de Nederlandse spoorwegen. En wel de tienertour die in het leven is geroepen. We duiken zo meteen ook even in het nieuws van destijds. Nou, het worden mooie Pinksterdagen ook nu voor de smulpapen van de 60's. Zeker, want we hebben maandag dus de herhaling van onze top 100 van afgelopen najaar. En ook nog twee uurtjes met een heleboel andere leuke plaatjes om dan voor te proeven, zeg maar, tussen 10 en 12. Dus dat mag je zeker niet missen. En vandaag kan dat ook al met dit uur. En de fles is nog niet helemaal leeg. Luister maar naar deze.
2: What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken
0: sailor? The drunken sailor, de stem van Ferre Grinjaar. Maar het is wel het laatste rondje van deze week. Hè? Dus daar gaan we nog even.

Hij kwam overal bovenuit. Frankie Valli, The Four Seasons, waren dat Walk Like a Man. Geen dag zonder mijn krantje. Even kijken, het is 21 mei. En ook deze hebben we bewaard van 1969. Toen was het overigens woensdag. En daar pak ik even wat bericht uit. Veel over de betogingen in het Maagdenhuis, wat op dit moment in Amsterdam bezig is. De PTT is al overigens de illegale zender, De Vrije Maagd. Die wordt gebruikt door de bezetters niet uit de lucht halen. En dan meteen aan het begin van deze krant ook even deze waarschuwing. Voor wie bang is dat de leugen regeert, een onderzoek heeft uitgewezen hoe je snel kunt zien of iemand de waarheid spreekt of niet. Wordt de oogpupil van uw gesprekspartner langzaam groter en dan weer kleiner, dan is de kans groot dat de man in kwestie liegt. Bij 3/4 van de mensen is dus gebleken dat de pupillen dan reageren. Een Nederlands, Amerikaans en Oostenrijks onderzoek heeft dat uitgewezen. Vrouwen die liegen over het algemeen minder dan mannen. En de grootste leugenaars zijn jongens tussen de 15 en de 18 jaar. En kinderen die beginnen vanaf hun 5e jaar ongeveer met liegen. En dat heeft allemaal weinig te maken met karakter. Meer met nervositeit. Dat lezen we dus in deze krant onder meer in 1969. Hè? En ook dit, want het oude Ans Dierenpark gaat weg uit Rhenen. Binnen nu en een jaar. En dat omdat het park niet kan worden uitgebreid. Al jaren wordt er een gevecht gevoerd tussen de directie en de stichting Het Utrechts Landschap over de eigendommen. En ze hebben Ermelo nu op het oog. En dan een 27-jarige boekhouder uit Driebergen. Ook dit berichtje kwam ik nog tegen. Hij heet Jacob de W. En hij krijgt een jaar gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor verduistering en valsheid in geschriften, omdat hij dat deed met gebruikmaking van een computer. En deze jonge man die vervalste loonstrookjes, ponskaarten en ook overwerkstaten. Dat deed hij het afgelopen jaar dus en wist zich daarmee 64.000 gulden rijker te maken. En dan nog even een actie van de Nederlandse Spoorwegen. Toeren met tieners staat hier boven geschreven. Onder het motto vraag je pa de tientjes en het station de tour. En dat is dan de slagzin tot en met 31 augustus bij de NS aan tieners tot 20 jaar... om voor 20 gulden dan ook 8 dagen kriskras door Nederland te toeren. Reeds deze week, dus de zaterdag voor Pinksteren, zijn de eerste tienertourbiljetten al verkrijgbaar aan de stations. En 1 juni gaat dan ook de nieuwe dienstregeling meteen in. En voor de 65-plussers is er ook nog iets leuks, want vanaf dat moment kun je ook als ouderen een leuke korting krijgen. Hier staat er overigens bejaarden. Ze kunnen reizen voor half geld. Dat was nieuws in de krant vandaag, 57 jaar geleden. We duiken even in de hitparade en daarin staat toch ook wel dit hele mooie breekbare pareltje van de Marbles.

0: Maak je niet dik. Dunnigste mode zong hem hier in Nederland toen.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Snel door naar Liverpool. Ook nadat ze uit elkaar gingen. In 1970 kwam er nog van alles uit. Van John, Paul, George en Ringo. Tot op de dag van vandaag zelfs. En een van die verzamel-LP's van de Beatles is binnenkort jarig. 50 jaar. Begin juni toen in 1976 verscheen namelijk Rock'n'Roll Music. Met vooral de scherpe kantjes. Stevige kost, zeg maar daarop. Met ook covers van hun idolen. Zoals Chuck Berry, Little Richard en Carl Perkins. Misschien heb je deze LP ook wel gewoon bij jou thuis in de kast staan. Dus vernoemd naar deze.

0: De bokser, het was de opmaat voor Bridge Over Troubled Water. Deze kregen we nog net mee in de 60s. En daarmee alweer bijna tijd voor het nieuws. En dan pauzeren we even met Studio 60s. Dan gaan we terug naar het heden, zometeen met Marvin. Een nieuw college is er gevormd en je hoort zometeen welke gemeente het gaat. En straks de vraag van vandaag ook voor die mooie rondleiding die je kunt winnen. In de voormalige gevangenis Wolvenplein. En we hebben in onze jukebox vandaag een jarige 85 kaarsjes voor Ronald Isley. Zometeen meer.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Trulies met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
0: Het regio nieuws van 2:30 met Marvin Hop. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De politie heeft bij een grote actie in Nieuwegein tegen drugshandel 7 mensen aangehouden. 8 panden werden doorzocht en veel spullen zijn in beslag genomen. De actie die was begin deze maand al, maar vandaag werden pas de resultaten naar buiten gebracht. De verdachten zijn een vrouw uit Nieuwegein, 4 mannen uit Nieuwegein en 2 mannen uit Houten en Tull en het Waal. Onder meer drugs, auto's en tienduizenden euro's aan contant geld zijn in beslag genomen. Extinction Rebellion dreigt station Utrecht Centraal komend weekend te blokkeren. De groep Justice Now heeft aangekondigd zaterdag alle sporen te blokkeren tussen 1 en 2 uur. De groep eist sancties tegen Israël. Ze verwijzen naar de opvarenden van de Gaza-vloot die eerder deze week door Israël werden opgepakt en ruw zijn behandeld. De NS heeft laten weten dat het station geen geschikte plek is voor actie en het spoor al helemaal niet. Een actie op het spoor van Utrecht Centraal kan gevolgen hebben voor het treinverkeer in heel het land. De nieuwe coalitie in Zeist heeft een coalitieakkoord gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, D66, VVD en ChristenUnie SGP. Het college wil de huidige koers voortzetten en richt zich op woningmarkt, klimaat en mobiliteit. Belangrijke punten zijn een nieuw bedrijventerrein, 35% sociale huurwoningen bij nieuwe bouwprojecten. En daarnaast blijven ook 2 mensen wethouder. Dat gaat om Angele Welting van D66 en Walter van Dijk van de VVD. De gemeente Utrecht heeft de hele binnenstad aangemerkt als verblijfsontzeggingsgebied. Dat betekent dat agenten mensen de binnenstad uit mogen zetten bij overlast en intimidatie. De gemeente wil zo overlast in het centrum tegengaan. Voor onder andere het station en een bollendak was daar al zo'n gebied ingesteld. In de rest van de binnenstad nam de afgelopen jaar de overlast alleen maar toe. De politie spreekt van meer dan 8000 incidenten per jaar. Die overlast wordt voornamelijk veroorzaakt door drugsverslaafden, arbeidsmigranten, jeugd en criminele buitenlanders. De maatregelen gelden tot 1 november. Het weer dan nog. Afwisselend bewolkt en zon met 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar verwacht met 25 graden.
0: 21 mei, 21 graden, dat is mooi toch?
10: Heerlijk.
0: Ja, we gaan er lekker van genieten. Dankjewel, Marvin. Nog even naar de weg. Dat is wat minder fijn, want er staan wat files. De A2 van Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Daar is de rechte rijstrook dicht. En van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Daar ook vanwege de slechte weg is de rechte rijstrook dicht. Maar daar staat nu wel een file. En heb je een kwartier vertraging. En ook nog de A28 is daar is het druk. Van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Ze moeten daar even snel een reparatie doen aan de weg. Daar is ook één rijstrook dicht en de vertraging ongeveer een kwartier.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
14: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
15: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
16: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
14: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
17: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
18: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
19: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: En de vraag vandaag is, wat is er zo bijzonder aan deze gevangenis? 3 mogelijke antwoorden. A, het is de oudste van Nederland. B, de glazen koepel op het gebouw. Of C, er zijn veel mensen ontsnapt ooit. Dus A, B of C kun je even naar ons appen of mailen.
20: studio@rtvutrecht.nl. Studio 60's met Edwin Meerman.

En leven Ronald Isley. We hebben vandaag in onze jukebox samen met zijn broertjes Rudolf, Vernon en O'Kelly. Begon hij in de jaren 50 al een gospelgroep. Maar al snel werden ze befaamd als de Isley Brothers. En twee van hun hits, daar mag je uit kiezen. Dit is de eerste. Oei.

dus onvervalste soul uit de 60s. Tweemaal Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Nou, Ronald Isley is toch ook alweer 85 geworden vandaag. Welke zullen we doen van deze twee dus? Je kunt dat even laten horen in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. En dit is wel een klassieker die vele nieuwe jasjes heeft gekregen. En ook Verre Grinjaar die deed dat eens in de jaren 60. Zijn Drunken Sailor hoor je nu op Radio en Utrecht.

Naar verluid opgenomen in een telefooncel in de buurt van de opnamestudio. Ook al zo'n mooi tijdsbeeld, hè? Zo'n telefooncel. Dit was David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. Dit in Studio 60. En komende maandag dus één groot programma met alleen maar jaren 60 vanaf 10 uur 's morgens. En dan presenteren we dus ook onze 60's top 100 nog een keer van afgelopen najaar die je zelf hebt samengesteld. En ook nog een paar uurtjes met platen die we toch ook wel een beetje uit het oog en vooral oor verloren zijn. En de Bee Gees die zitten er ook zeker bij in de lijst. Deze doen we nu alvast even. Want het begon allemaal in die tijd, hè, voor deze jongens. Hier is World. Now.

was dat. I'll never fall in love again. Snel de jukebox maar even op gaan starten. We hadden vandaag dus in de aanbieding 2 maal Isley Brothers vanwege de verjaardag van Ronald Isley. Hij is vandaag 85 jaar geworden. We hadden Behind the Painted Smile en This Old Heart of Mine is Weak for You. De vraag is welke mochten we voor je draaien. Jorien, dankjewel dat je reageert ook en dat je graag ook luistert naar dit leuke uurtje schrijf je. Iemand die ook een berichtje stuurde was Zoef. Dat is wel grappig, we hadden ook een beetje fabeltjeskrant net. Bij de introductie van de Jukebox. Nou, Zoef, ook jij bedankt voor je reactie. Behind the Painted Smile heb jij voor gekozen. En ook Martin uit Katwijk die schrijft nog muziek uit de fabriek van Motown. Ja, dat is duidelijk, hè? Nou, dit is hem dus geworden. Het scheelt allemaal niet zoveel, hoor. Met iets meer dan 50% dus uiteindelijk deze.

Nog net met Paul Jones, Pretty Flamingo. We hebben ook nog een slotakkoord. Herinnert u zich Hedgehoppers en Nanimars nog? Het is allemaal één hitje. En de groep bestond eigenlijk uit allemaal piloten van de luchtmacht. En ze werden ontdekt door Jonathan King. En dit was ook in Nederland toen al een bescheiden succesje. Vonden we wel leuk. Dit als laatste vandaag dus voor Studio 60.

0: keep us from the heat.
1: Laatste voor deze week in Studio 60's. Het nieuws was niet zo best, maar de muziek was goed in dit programma. En ook in alle andere die je hoort bij Radio M Utrecht. De Hedgehoppers Anonymous dus.
2: Dat verzin je niet, hè, zo'n naam. De Hedgehoppers Anonymous.
1: Veel te moeilijk. Daarom is dat ook wat geworden, denk ik.
2: Denk het.
1: Ik lees de naam Jos in het nieuws. Nou, wij hebben hier een slanke Jos zometeen na drieën.
2: Oh.
1: Wat ga je doen?
2: Nou, dat mooie weer krijgen we zo in onze schoot geworpen. Ja. Het wordt een geweldig Pinksterweekend, heb ik begrepen. Helemaal goed. Ik wil dat alvast gaan inluiden met zomerse platen. Dus welke zomerse platen zijn leuk?
1: Nou, dan kun je mooi een beetje voorproeven op dat fijne weer. En maandag, dan hebben wij dus ook die hele dag Studio 60's eigenlijk. Hè, met de 60's top 100 onder andere.
2: Kijk er naar uit, ja.
1: Dan schijnt het zonnetje ook lekker op de radio.
2: Zeker. Ja.
1: Tot zo, Jos.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wauw, Doreen, dankjewel. Dit zijn de files gemeld door de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen een paar minuten omdat de weg slecht is. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen 22 minuten. Rechterrijstrook is dicht. Dan heb ik hier de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 12 minuten. De weg wordt daar gerepareerd. De weg is dus slecht 1 rijstrook dicht. Zometeen heerlijke muziek. ABBA, Lay Your Love on Me.
0: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Ja, lay all your love on me. Ik heb sterke schouders, dus dat moet allemaal kunnen. Ik zeg goedemiddag. Ik hoop dat je de zon al ziet, dat je er al van geniet. Het is hier echt aan het borrelen. Het is echt, je ziet het om je heen. De wereld is aan het veranderen. De mondhoeken gaan langzaam omhoog. De temperatuur is aan het stijgen. We zijn toe aan dat lekkere Pinksterweekend. Ik hoor zelfs temperaturen van 26 graden die eraan gaat komen. Ik dacht, dat gaan we even inluiden met wat zomerse muziek. Op de Facebookpagina van Radio M Utrecht komen al leuke suggesties binnen. Welke platen zal ik draaien die dit Pinksterweekend gaan inluiden? Koos Alberts, is leuk.
1: Wat is

Wat is nou een lekkere zonnige plaat die je wil horen? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. Jongens, het wordt mooi weer. Let's go. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie 10cc, Kido van der Graaf daarna en The Queen of Soul. Nummer 3.

0: Radio M Utrecht. We hebben zin in dat mooie weer. Jij ook, hè, Ineke?
1: Ja, ik vind het geweldig.
0: Heb je
1: eindelijk
0: de
1: zon.
0: Eindelijk?
1: Komt uit de tuin.
0: Ja. Je komt uit de tuin. Hoe ziet die eruit?
1: Prachtig, want ik heb net een beetje gesnoeid. Mm-hmm. En morgen lekker alle tuinmeubels de tuin in. Dus we gaan heerlijk in de tuin genieten.
0: Wat heerlijk.
1: Een barbecue erbij. Dus,
0: barbecue.
1: ja, eindelijk, hè.
0: Wel Radio M Utrecht aanzetten.
1: Die staat hier nou nog net niet s'nachts, maar wel een hele dag zo.
0: Oké, goed. Ja. Nou, wij zijn extra zonnig. De tweede Pinksterdag, maandag, hebben wij de 60's top 100.
1: Ja, genieten, hè? Ja.
0: Hey Ineke, wie zou jij de zonnige groetjes willen doen even?
1: De zonnige groetjes?
0: Ja.
1: Nou, ja. Mijn vriendin, als ze luistert in Overvecht, Marie. En eigenlijk een beetje alle mensen die luisteren. En Emelietje, die ook zit te luisteren.
0: Nou, jij wilt deze horen. En dit is wel heel mooi, hè?
1: Ja, dat zonnetje, dat is mijn mannetje. En de zon.

John Denver en Sunshine on My Shoulders. Oh, wat een heerlijkheid. Wat een lekker vooruitzicht voor Bert Koning in Driebergen. Die belde dit op. Bert, hartstikke lekker. Dit is jouw plaatje dat je graag wil horen. BZN, Radio 1.

0: beste muziek uit de jaren 60 hoor je natuurlijk bij ons.
1: Luister maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, naar de 60s Top 100.
0: Edwin en Joost presenteren een dag vol muzikale herinneringen.
1: Zing mee met de Cats,
0: Procol Harum,
1: Boudewijn de Groot,
2: meneer de president,
0: en de Beatles. Dus stem af op Radio M Utrecht en geniet van de 60s Top 100.
1: Tweede Pinksterdag, vanaf 10 uur.
3: Ja, we hebben er al zin in. De zomerhits blijven doorkomen, hoor. Gerard die zegt André van Duin als de zon schijnt. De Blue Diamonds worden genoemd met Summer Holiday. Hobby Horse met Summertime, Summertime, Summertime. Laat even weten welke zomerse plaats je graag wil horen via de app van RTV Utrecht. Het nieuws uit onze buurt met een nasleep van een ongeluk waar agenten bij betrokken waren.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Is dit allemaal van jou?
6: Alleen de belangrijke dingen.
7: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
13: Wat een goed plan.
12: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
13: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
12: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Tijd voor het regionieuws van 3:30. Marvin, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Jos.
3: We beginnen met die auto die werd aangetroffen vol explosieven.
16: Ja, het Openbaar Ministerie eist nu 4 jaar cel tegen 2 verdachten. Die zouden vorig jaar betrokken zijn geweest bij die bomauto op de Beneluxlaan in Utrecht. Daar werd in juli een zwarte Volkswagen Golf gevonden. Die zat vol met explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Voor de veiligheid moesten 2 omliggende flats aan de Azië-laan die avond worden ontruimd. De beelden van die ontruiming waren destijds ook te zien in het tv-programma Bureau Utrecht. De mannen van 24 en 25 jaar worden verdacht van het voorbereiden van een explosie en het bezit zijn van explosief materiaal. Een van de 2 zou daarnaast ook roekeloos hebben gereden. Daarom zou hij ook nog eens 5 jaar zijn rijbewijs moeten inleveren. De mannen zitten al 10 maanden in voorarrest en de uitspraak volgt over een maand. De politie heeft bij een grote actie in Nieuwegein tegen drugshandel 7 mensen aangehouden. 8 panden werden doorzocht en veel spullen zijn in beslag genomen. De actie was begin deze maand al, maar werd pas vandaag naar buiten gebracht met deze resultaten. De verdachten zijn een vrouw uit Nieuwegein, 4 mannen uit Nieuwegein en 2 mannen uit Houten en Tullen en het Waal. Onder meer drugs, auto's en tienduizenden euro's aan contant geld zijn in beslag genomen. De agenten die gisteravond met hun auto tegen een paal botsten in IJsselstein zijn niet gewond geraakt. Ze wilden een motorrijder aanhouden die te hard reed en voorbij scheurde, maar bij het keren van de politieauto ging het mis. De bestuurder van die auto verloor de controle over de wagen en knalde dus op die paal op de kruising van de Beneluxweg met de Linnaeusweg. De auto raakte flink beschadigd en moest door een berger worden meegenomen. De motorrijder die wist te ontkomen. En Stadion Galgenwaard is vandaag jarig en dat wordt gevierd met een boek. Vandaag, 90 jaar geleden, opende de eerste Galgenwaard de deuren. Niet alleen voor voetbal, er werd toen ook gehandbald en er waren wielerwedstrijden. Sinds het ontstaan van FC Utrecht in 1970 is de Galgenwaard ook de officiële thuisbasis van de club. In 1982 werd de nieuwe Galgenwaard geopend, zoals we hem nu kennen. Destijds het modernste stadion van Europa. Binnenkort gaat hij overigens weer op de schop. De boekpresentatie is vanmiddag in de Skybox.
3: En vanavond gaat het ook weer los in die Galgenwaard.
16: Ja, zeker.
3: Tegen Heerenveen. Is weer te volgen die wedstrijd via de stream, via de app van RTV Utrecht. Hans reageert al. Jos, vanavond zingen we met 20.000 fans, hopelijk massaal. Laat de zon in je hart van René Schuurman. En ze hopen natuurlijk de volgende ronde van de play-offs te halen. Jongens, toi, toi, toi allemaal.
16: Zet hem op, hè.
3: U roepen. Ze het gewoon doen.
16: Hoe?
3: U. Nou ja, ik ga het niet voordoen.
16: Oh, ja, jammer. Ik vond die galm, die echo vond ik erg leuk.
3: Mooi, hè?
16: Ja. Heb ik alleen nog het weer om mee af te sluiten. Het is afwisselend bewolkt met zon en 21 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden.
3: Het laatste nieuws over een uur weer, hè?
16: Over een uur, Jos.
3: Dag maar, vind tot zo. Je zei de files nu van de ANWB. Het is de dag met een D, donderdag van druk. Dit zijn de files van een kwartier of langer in de regio Utrecht. A2, Zertogenbosch-Utrecht tussen Culemborg en Knoopend Evedingen. Een paar minuten, de weg is daar slecht. Dan heb ik A2, Utrecht-Zertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Knoopend Evedingen. 24 minuten. Dan heb ik hier A27, Almere-Gorkum. Die is lang tussen Bilthoven en Knoopend Evedingen. Een half uur door die file op de A2. A28, Zwolle-Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 11 minuten, een spoedreparatie, 1 rijstrook dicht. Nou, sterkte in die file. We hebben Acta en de Munnik voor Arnold met het regent zonnestralen. Helemaal toepasselijk. En het spelletje de 3 voor 4 daarna.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
19: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
20: 2 grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
22: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
23: BVR, hoe het heurt, fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
24: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
25: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
26: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Ja, en wees maar gerust, ze laten de deuren open in die gevangenis. De vraag van nu is, wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Is dat A, de oudste van Nederland? B, de glazen koepel die op het gebouw staat? Of C, er zijn veel mensen ontsnapt uit die gevangenis? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Gewoon A, B of C.
27: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Ja, en ik zie de mondhoeken gaan steeds verder omhoog. Het is aan het borrelen, lieve mensen. De zon is aan het schijnen. De mensen hebben al van alles koud gezet om op te drinken met Pinkster. Hartstikke leuk. Welke zomerplaten zijn nu leuk vandaag? Even kijken, Mungo Jerry wordt genoemd in de summertime. Jorien die zegt L'été Idien van Joe Dassin. Oh, het is mooi. Komt straks allemaal. 3 voor 4. Ik ga het spelletje doen. Het spelletje 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen. Die heb ik samengesteld. Die heb ik uitgezocht. Ik dacht, deze neem ik. Dan neem ik er deze bij. En dan nog één. Dan heb je de 3 voor 4. Win iets. Combineren. Wat is de overeenkomst? Een woordje, onderwerp. Soms de namen van de artiesten.

Kijk, allemaal mensen die naar Frankrijk op vakantie gaan. Het doet me denken aan mijn reis naar Frankrijk. Ik was 19 en met een vriend van me zijn we gaan liften. We gingen liften naar Frankrijk. Prachtig, stokbrood achter mijn oor. En dan gingen we in zo'n klein dorpje met zo'n pleintje, een heg eromheen. En dan gingen ze dan Jeu de Boule, die oude Franse mannetjes. Dus wij er ook heen. Toen vroegen wij in ons steenkolen Frans, mogen we mee Jeu de Boule? En niemand begreep waar we het over hadden. Het is natuurlijk pétanque. Nou, die begrijp ik ook wel weer. Dit was nummer 2 in de 3 voor 4. En hier is nummer 3. Wat is nou de overeenkomst? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En zometeen de winnaar.

0: Out of the Blue, dat was dat dubbel album dat ik helemaal grijs gedraaid heb. Ik heb hem nog, ik kan hem bijna niet meer draaien. Maar omdat hij te grijs is, maar prachtig. Electric Light Orchestra. Bedankt voor het meedoen, voor het reageren. Ik kan er maar één bellen. En dan hopen we dat het antwoord goed is natuurlijk.
1: Het spijt me, maar de persoon die u belt...
0: Het spijt me, het spijt mij ook. Dan gaan we nog een keer proberen te kijken of het lukt. Waarschijnlijk heb ik Pieter aan de lijn. Dan moet hij even opnemen, Pieter. Ik hoop dat dat zeker gaat lukken. Of zit hij op de wc of zo? Of in de tuin? Is hij de tuinzet buiten aan het zetten? Dat kan natuurlijk ook, hè? Hallo?
2: Pieter van den Berg.
0: Pieter van den Berg, ik hoorde je telefoniste al.
2: Ja. Ja. Het, heb ik die dan?
0: Het spijt me, zei ze.
2: Ja. Hij is er vandaag niet.
0: Hey Pieter, wat ga jij doen met Pinksteren?
2: Ik ga op de eerste Pinksterdag lekker luieren.
0: Mm.
2: En de tweede Pinksterdag ga ik naar mijn broer in Nuland met mijn scootertje. En dan ga ik kijken hoe hij de operatie aan zijn nieuwe heup heeft overleefd.
0: Oké. Nou, dus dat is voor hem een ingewikkelde tijd eventjes geweest.
2: Ja, dat is... Maar ja, dat zijn de ouderdomskwalen, hè?
0: Ja, en dan moet je weer revalideren.
2: Ja.
0: Maar ik heb wel weer mensen gesproken die een nieuwe heup hebben. Die doen nu de dubbele flikvlak.
2: Ja, die zijn weer helemaal terug naar, hun jeugd. Ja, gaan ze weer terug, ja.
0: Gerefurbished, hè, heet dat tegenwoordig.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Oké, nou, je gaat naar hem toe. Hartstikke leuk. Geef hem een bosje bloemen of een doos bonbons. Wat ga je meenemen?
2: Nou, daar zijn wij niet zo gewend in binnen de familie om, elkaar bloemen te geven. Dus,
0: Oké. Zeg, hey Pieter, wat is je oplossing voor de 3 voor 4? Wat heb je ervan gemaakt?
2: Ja, dat was een makkie, hè. Was praten.
0: We hadden Talk Texas van Drake Milligan. Parole van Dalida, Alain Delon en Sweet Talking Woman. Is helemaal goed geantwoord. Wat zou je bij ons willen winnen? Vertel eens.
2: Weet je wat ik nou een keer wil winnen? De keukenschor.
0: Ja, die heb ik er niet in zitten. Ik heb wel een rugtas of de shopper. Of zoiets.
2: Nou, doe dat maar de shopper.
0: De shopper, zeur ik die op? Hey, ik wens jou hele mooie Pinksterdagen. En niet vergeten, luisteren naar de zender Radio M Utrecht. De tweede Pinksterdag, de 60's Top 100, hè?
2: Ik luister.
0: Pieter van den Berg, doe de groet aan je telefonisten.
3: Doei. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: zo blij dat de country muziek weer helemaal terug is. Ja, Morgan Wallen, Love Somebody. Het is Radio M Utrecht. Straks hebben we heel veel zonnige muziek. Gewoon lekker aanlaten.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Wij wachten op het NOS Journaal en dat gaat nu worden gelezen bij Radio M Utrecht.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank je, Dorien. En mocht je het nog niet geloven, om 17:50 hebben wij het uitgebreide weer. Dit zijn de files nu van de ANWB. Van 15 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen, daar is de weg slecht. Hou rekening met een dichte rechte rijstrook. Op de A2 Utrecht-Zertogenbosch, daar is tussen Utrecht Centrum en knooppunt Everdingen meer dan een half uur vertraging. De weg is slecht. A27 Almere naar Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Ook een half uur door die file op de A2. Zometeen leuke muziek hoor en zonnig.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
11: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

basis. Het grootste deel van zijn leven woonde hij hier in de buurt. Leuk dat je naar ons luistert, Radio M Utrecht. We zijn alvast met Pinksteren bezig. Probeer maar eens uit, als je aan iemand vraagt hoe gaat het met je, dan zeggen ze, nou, het is lekker weer en ik heb zin in het leven, ik heb zin in de Pinksterdagen. Hartstikke leuk. En wat gaan we allemaal doen met Pinkster? Wij hebben in ieder geval leuke programma's. Tweede Pinksterdag hebben wij de 60's Top 100. En we draaien nu alvast vooruitlopend naar het mooie weer. Leuke, zonnige plaatjes. Even kijken, deze van Ruud in Utrecht, die kwam uit op deze. En Marcel van Delft in Wilnis, die kwam uit op deze, dat ezeltje.

0: Sunfree Singers bij Radio M Utrecht op mijn vader's house. Ik vroeg lekkere zonnige plaatjes. Sun Club is ook hartstikke zonnig. Lisbeth Borges die zegt, Jos, je krijgt de zomerse kriebels van Dolce Vita van Ryan Paris. Dat is ook een hele mooie. Zandvoort van Pasadena Dream Band zegt Remco, yada, yada, yada. Seasons in the Sun, Jan zegt dat, Terry Jacks. De Ketchup Song wordt hier genoemd. Walking on Sunshine van Katrine and the Waves. En nog veel meer. Ja, en ik heb Adrie in, waar is het ook weer? Emmeloord, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat is toch Flevoland?
1: Flevoland, ja, de Noordoostpolder.
0: Is daar de zon ook al begonnen?
1: Ja, prachtig. Het is de hele dag hier mooi weer.
0: Ja, prachtig, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Hoe is het met je mondhoeken? Die wijzen omhoog, hoop ik, vandaag.
1: Ja, heel erg omhoog. En de andere dagen ook.
0: Wat is het allerleukste wat je gaat doen met de Pinksterdagen, Adrie?
1: Nou, we gaan met onze zoon en kleinzoon en de kleindochter of schoondochter gaan we barbecuen. Mm-hmm. En woensdag gaan we op vakantie.
0: En dan ben ik wel nieuwsgierig waar naartoe, dat begrijp je wel, hè?
1: Ja, nou naar Limburg, naar Zeeland en naar Brabant.
0: Ik zal mooi weer voor je bestellen.
1: Ja, dus doe dat maar.
0: Hartstikke leuk. Ja. Er vroegen mensen plaatjes aan.

0: hele mooie plaat draaien. Veel mensen vinden dit de mooiste van Rob den IJs. Waarom is deze zo speciaal, Adrie?
1: Ja, ik weet niet. Je krijgt er gewoon een kick van. En vooral als het mooi weer gaat worden. Ik vind het een prachtig nummer in één woord.
0: Zou het ook waar gebeurd zijn?
1: Ik denk het. Ja, ja, waarom niet?
0: Ja, dat kan, waarom niet? Ja, ik ga voor je draaien. Zet de radio lekker hard. En ik wens je een fantastisch Pinksterweekend met Radio M Utrecht. Dag.

0: Bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert trouwens. Het nieuws uit onze buurt zometeen met een nieuwe directeur voor een nationaal park. En het woord gaat weer vallen. Het woord gaat gewoon weer vallen. Hitteprotocol.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Leuk, Tineke Schout, op de radio weer eventjes. Het is 4:30, het regionieuws met Marvin. Marvin, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Jos.
0: We beginnen met een bericht over het spoor.
8: Ja, er rijden geen treinen. Sowieso niet tot 4:45 tussen Utrecht en Amsterdam. Dat zegt de NS. Er is tussen Breukelen en Bijlmer Arena een aanrijding geweest met een persoon. Ook rijden er geen treinen van Utrecht naar Schiphol. De NS adviseert kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor de meest actuele situatie en het meest actuele advies. De agenten die gisteravond met hun auto tegen een paal botst in IJsselstein zijn niet gewond geraakt. Ze wilden een motorrijder aanhouden die te hard voorbij scheurde, maar bij het keren ging het mis. De bestuurder van de politieauto verloor de controle en de wagen knalde tegen een paal aan op de kruising van de Beneluxweg met de Linnaeusweg. De auto raakte daarbij dusdanig beschadigd dat die moest worden afgesleept. De motorrijder wist overigens te ontkomen. De nieuwe coalitie in Zeist heeft een coalitieakkoord gepresenteerd. De coalitie bestaat uit Pro, D66, VVD en ChristenUnie-SGP. Het college wil de huidige koers voortzetten en richt zich op de woningmarkt, klimaat en mobiliteit. Belangrijke punten zijn een nieuw bedrijventerrein en 35% sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten. Angela Welting van D66 en Walter van Dijk van de VVD die blijven aan als wethouder. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuwe directeur. Het is Jan Henk van der Velde, die nu nog directeur-bestuurder is van Stichting Utrecht Science Park. Van der Velde volgt Gijs de Krijf uit Woudenbergen op, die onlangs is geïnstalleerd als gedeputeerde in onze provincie. De nieuwe directeur van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug begint op 1 september. Tot die tijd worden de taken waargenomen.
0: Meneer van der Velde, toi toi toi. En het Nationaal Park wordt veel groter, hè?
8: Ook dat nog eens.
0: Enorm uitbreiden, dus hij kan er vers tegenaan.
8: Ja, ongeveer een stad als Utrecht komt erbij, hè?
0: Ja.
8: Maar dat gaat gewoon om mee in de noemer, zeg maar.
0: Ja, maar
8: dus er wordt niks bijgebouwd. Nee, we gaan vanaf nu zeggen, ook dit bosje hoort erbij.
0: Ja, maar
8: kort te zeggen.
0: Ze moeten weer heel veel vergaderen natuurlijk ook, hè? Dat moet allemaal ook. Ze moeten allemaal vergaderd worden. Het moeten allemaal dingen veranderd worden. Bordjes moeten veranderd worden. Dus, sterkte daar op de Utrechtse Heuvelrug. En Henk van der Velde, veel succes.
8: Dat. En als je te veel vergadert? Dan zie je door de boom het bos niet meer.
0: Zo is het.
8: En afvalophaler RMN past vanaf morgen de werktijden aan vanwege de geplande hitte. Medewerkers gaan eerder afval ophalen vanaf 6:30 ochtends al. Het bedrijf vraagt inwoners om de avond van tevoren alvast de bak buiten te zetten. RMN regelt de inzameling van het huishoudelijke afval in 6 Utrechtse gemeenten. Ook de openingstijden van het recyclecentrum worden aangepast.
0: Heel slim, ze gaan voor de hitte uit.
8: Hè? Precies, daarom kan nooit kwaad. Over hitte gesproken, het weer nog even afwisselend bewolkt en zon met 21 graden vandaag. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar. Verwacht wordt dat de temperatuur stijgt naar 25 graden.
0: Wow.
8: En daarna krijg je een heel leuk Pinksterweekend.
0: Dat denk ik ook. Marvin Hop, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
0: Blijf lekker lezen over een half uur de update, hè?
8: Bij oma Aart.
0: Ja, oma Aart. Hij is al binnen, hè? Ja, zeker. Hier zijn de files van de ANWB. File op de A2. ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht tussen Beest en Knoppet Everdingen. 5 minuten. De weg is daar slecht. Rechterrijstrook dicht. De A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en Everdingen. 1/2 uur. De rechterrijstrook is daar dicht. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en Knoppet Everdingen. Daar 1/2 uur door die file op de A2. Ook weer bij de Rijnbrug is het mis. Tussen Veenendaal en Rhenen nu 1 kwartier. En we hadden het al even gezegd. De spoorwegen tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen. En tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden nu geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Het zou tot minstens 4:15 duren. En we houden je natuurlijk op de hoogte.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Er wordt heel druk gereageerd en dat is logisch natuurlijk. En wat is er nou zo bijzonder aan die gevangenis Wolvenplein? Dat is de vraag die ik je stel. Is de gevangenis bijzonder? A, omdat het de oudste van Nederland is. B, de glazen koepel op het gebouw. Of C, er zijn veel mensen uit ontsnapt. Laat even weten wat je antwoord is, A, B of C, via de app van RTV Utrecht.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: fijn, oh ja. Van Ronald uit Vianen, Saskia uit Veenendaal en Elske uit Soest. Nou, hartstikke leuk zeg. Ja, we zijn zo blij met die zon. Er is net een wolk voor geschoven. Aard.
1: Vertikke me.
0: Dat hadden we niet afgesproken. Ja, heerlijk. Ga jij speciale dingen doen met met Pinksteren?
1: Mijn dochter wordt 20.
0: Oh, hey.
1: Dus dat moeten wij vieren.
0: Je hebt wat koud gezet.
1: Ja, en de tuin wordt warm.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Lekker toch?
0: Ja, hartstikke lekker. Nou, we hebben het over voetbal hè, straks hè, bij jou, hè?
1: Nou ja, vanavond de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. Dan zeg ik het geloof ik goed. FC Utrecht tegen Heerenveen. Ja. Vanavond in de Galgenwaard. En we gaan Ron Jans horen over die wedstrijd. Ja, het zou toch schitterend zijn als hij in zijn laatste seizoen als trainer...
0: Ja.
1: Nog Europees voetbal binnen sleept.
0: Dan komt er een standbeeld in de Galgenwaard.
1: Dat zou fantastisch zijn.
0: Ja.
1: Dus daar gaat het over. Ja, er dreigen acties op het spoor bij Utrecht Centraal aanstaande zaterdag. En ja, dat is natuurlijk een nogal belangrijk knooppunt.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar gaan we over praten. Onze verslaggever is daar. En wat zit daar dan achter? Dat horen we straks. En er is een grote solidariteitsdemonstratie in Utrecht. Die start om 6:30. Onze verslaggever is daar ook bij. En er zijn een hoop organisaties die een tegengeluid willen laten horen. In verband met al die protesten tegen asielzoekerscentra. En ook wel de agressie die daarbij komt kijken. Een tegendemonstratie.
0: Die is er ook.
1: Okay. Die is er ook. Ja. Dus daar gaat het ook over. En in de kader van de Week van het Nieuws praat ik met Nova en Bernadette. De dames van onze socials redactie.
0: Ja.
1: Wat doen zij daar eigenlijk?
0: TikTok, Instagram, Facebook. Er is zoveel wat we doen, hè?
1: Ja, het is voor veel mensen, zeker luisteraars van de radio... een beetje een ver van mijn bedshow. Maar daar gebeuren mooie dingen.
0: Ja.
1: En daar komen ze over vertellen.
0: Nou, straks is Ron Jans in de uitzending. Het zou toch wel geweldig zijn als het hem gaat lukken. We gaan vanavond in ieder geval met 20.000 mensen in de Galgenwaard dit roepen. Zou ik zeker, jongens. Toi. Het zou mooi zijn als Ron Jans een afscheidscadeautje kan geven.
1: Ah ja.
0: Ja. Voor alle fans, voor alle supporters en voor alle Utrechters is hier Baila, de Utrecht van de vrienden van FC Utrecht. Radio M.

maar wel wat we heel lang niet hebben meegemaakt. Namelijk, dat is de zon. Ja, Hans Oosterling in Maartensdijk, die gaat voor Le Soleil van Brigitte Bardot. Laat de zon in je hart, ik zal het doen. Belinda Balk, dat is een goeie. Marion, die gaat voor Despacito. Martie van Loon voor La Bamba. Anneke van Elteren, Pussycat, Doing La Bamba. Vind ik ook een hele mooie. Dat zijn de zonnige plaatjes. Seasons in the Sun, zegt Jan. Aquarius, mooi. The Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Nou, dat is wat minder.

Wel maar een bloemlezing van platen waar we zin in hebben. Dankjewel. Ja, het zijn er te veel om allemaal te draaien. Sorry daarvoor. Voor Remco. Remco, je hebt een goede keuze ook. Hier is de Pasadena Dream Band. En veel mensen gaan er misschien wel heen. Ja, een stukje fietsen vanuit Utrecht natuurlijk. Hè. Bij Radio M Utrecht, Zandvoort, aan de zee.

0: Pasadena Dream Band. Er zijn nog meer platen over Zandvoort gemaakt, hè?
1: Het is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee.
0: Ja, hartstikke leuk bij Radio M Utrecht, Willem Duin.

0: David Essex bij Radio M Utrecht. Kan dat make you a star? Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Hij komt net binnenlopen.
1: Oh.
0: Met een warme laptop. Een warme koptelefoon. Een keurig overhemd.
1: Ja, dit is anders.
0: Ja. Aan Van Eldik met Utrecht komt thuis. Heb je ook zomerse plaatjes?
1: Ja, hè?
0: Ongetwijfeld. Even kijken, even spieken. Ja. Band of Gold, The Cats. Ja, er komt genoeg. Veel onderwerpen. Onder andere over die belangrijke wedstrijd Utrecht-Heerenveen vanavond. In de Galgenwaard. Die wordt uitgezonden via de stream op de app van RTV Utrecht. Nou, ik wens je veel plezier met de hart. Stek het hart erin. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Utrecht.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
7: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken vrij op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. En ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden ook al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land veel zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En wat speelt er in onze prachtige provincie Utrecht? De hoofdpunten met Marvin. Goedemiddag.
13: Goedemiddag, Aarten. Rijden sowieso tot 17:15 geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam, zegt de NS. Er is een man met een rolstoel op het spoor beland bij station Bijlmer Arena. De man is daarbij omgekomen. De politie gaat uit van een ongeluk. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuwe directeur. Het is Jan-Henk van der Velde, die nu nog directeur-bestuurder is van Stichting Utrecht Science Park. En afvalophaler RMN past vanaf morgen de werktijden aan vanwege de geplande hitte. Medewerkers gaan eerder afval ophalen, al vanaf 6:30 's ochtends.
11: Nu al een hitteprotocol, zeg. Goed, de files. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. 40 minuten vertraging daar. Het wegdek is in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 3 kwartier. En dat heeft weer alles te maken met de file op de A2. Dit zijn de omrijders. En nog 20 minuten op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen. De file is niet zo lang, 3 kilometer, maar het oponthoud dus 20 minuten. Zometeen Sting. Yes!
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
21: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
22: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
21: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
23: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
24: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht en Sting.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag, het is donderdag 21 mei 2026. Kan je zaterdag wel met de trein vanaf Utrecht Centraal? Dat is de grote vraag nu het spoor wellicht bezet wordt. Nou, hoe het zit, vertelt onze verslaggever Ilse Lavelle zometeen. En dat op de dag dat FC Utrecht zich hoopt te plaatsen voor de finale van de play-offs om Europees voetbal. Wat is het masterplan van trainer Ron Jans om Heerenveen te verslaan? Het is vandaag ook weer een historische dag. Want op 21 mei 1946 maakt de KLM zijn eerste lijnvlucht naar New York. En die vlucht vertrekt uit Rotterdam.
2: Evert van Dijk, de gezagvoerder, neemt afscheid van een heer Martin. Ook de filmoperateur van Nederlands Nieuws gaat mee. Hier ziet u nog even de hele bemanning. En dan, nagewuifd door een talrijk publiek, de start.
0: Ja, en weg waren ze. In het begin had de KLM per week 2 lijnvluchten op New York. Dat was toen. Terug naar vandaag. De temperatuur loopt steeds verder op. Waar houdt dit op, mensen? Heervrouw Margot gaat het ons vertellen dit uur. En Marvin is er. Met het laatste nieuws. En daar doen we heerlijke muziek bij, zoals je dat van ons gewend bent. Frida Payne.

0: Frida Payne en de Band of Gold. Zometeen een vrolijke combinatie van een zingende Brabander en een zingende Volendammer. Nu eerst naar Utrecht Centraal Station. Want treinreizigers krijgen zaterdag mogelijk te maken met flinke overlast. Actiegroep Extinction Rebellion wil namelijk op Utrecht Centraal het spoor blokkeren. En dat doen ze omdat ze politieke druk wil uitoefenen op ons kabinet voor sancties tegen Israël. Verslaggever Ilse Lavelle is bij Utrecht Centraal. Ilse, is er iets te zeggen over de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren?
1: Ja, zeker. Ik heb vandaag contact gehad met Extinction Rebellion en die zijn echt super duidelijk. Die zeggen, ja, dit gaat gewoon door, deze actie. Ze hebben dat aangekondigd. Hoeveel mensen er precies komen, ja, dat kunnen ze niet laten weten, omdat ze niet met aanmeldformulieren werken of met een website of iets dergelijks. Maar dat ze actie gaan voeren, dat is heel erg duidelijk. Afgelopen dinsdag bezette de actiegroep het spoor in Den Haag, waardoor het treinverkeer ongeveer een uur stil lag. Met een slijptol moesten demonstranten toen worden weggehaald. En vandaag stuurde Extinction Rebellion een brief naar alle medewerkers van ProRail om NS om de actie aan te kondigen en te vragen of zij ook meedoen met de staking.
0: Ja, en wat zeggen NS en ProRail?
1: Ja, zij zijn op hun beurt dan weer hartstikke duidelijk. Zij zeggen, het station en het spoor zijn absoluut geen geschikte plekken voor een demonstratie als deze. Als demonstranten echt uiteindelijk het spoor op willen gaan, dan kan dat zorgen voor heel veel overlast. Utrecht is namelijk echt het knooppunt van de treinen in Nederland. Dus als er hier vertraging is, dan zul je dat in de rest van het land ook merken. Dus het zal voor veel problemen zorgen. Maar daarnaast kan het ook heel gevaarlijk zijn voor zowel het personeel van de NS en ProRail, als de demonstranten zelf en ook de reizigers.
0: Ja, en als je nou zaterdag met de trein wil en dat moet via Utrecht Centraal, moet je dan je reis heel vroeg plannen of heel laat plannen? Is er iets duidelijk over wanneer deze actie dan zou moeten plaatsvinden?
1: Ja, deze actie is van 12 tot 1. Dus ja, daaromheen plannen is op zich wenselijk. Dus daarvoor of daarna. Betekent niet dat NS en ProRail meteen echt actie ondernemen. Dat komt omdat zij nog maar heel weinig weten. Ze zijn dus nu in overleg met politie en burgemeester van wat gaat deze actie precies inhouden en wat moeten wij daarop reageren. Ja, je moet dan denken een extra beveiliging op het spoor of een andere dienstregeling. Dat is vooralsnog niet aan de hand. En het gaat dus om aanstaande zaterdag. En deze organisaties en de burgemeester en politie zullen het dus goed in de gaten blijven houden.
0: Ja, want de vraag is natuurlijk, kan je deze actievoerders überhaupt tegenhouden?
1: Ja, dat is natuurlijk het lastige. In Nederland hebben we demonstratierecht. Dat conflicteert dan wel met op het spoor lopen. Dat mag dan niet zomaar. Maar omdat die regels nogal ingewikkeld zijn, kunnen ze niet zomaar worden tegengehouden.
0: Goed, wij houden dat in de gaten en houden ook onze website en app in de gaten. rtvutrecht.nl voor het laatste nieuws daaromtrent. Ilse Lavelle, dankjewel.

je fiets naar je werkdag. Ja, Tieneke die ging vroeger vaak op de fiets naar de werk, schrijft ze op onze Facebookpagina Radio M Utrecht. Afhankelijk van de locatie waar ik werkte was dat per rit 18 of 25 kilometer. Toen maar, heerlijk om in de ochtend de wereld in de polder te zien ontwaken en 's avonds te ontstressen. Maar vanwege haar representatieve functies deed ze dat alleen bij mooi weer. Tieneke kon niet in een kletsnakt pak aankomen op haar werk. Zometeen een stukje palingsound van de bovenste plank. Nu Desiree.

Wat zijn de kansen van wielrenner Fabio Jakobsen om morgen Veenendaal te winnen? Zaterdag is trouwens de mannenwedstrijd. Nou, daarover horen we zometeen Fabio in het regionieuws met Marvin. En dit zijn de Cats. Die hebben zin om te dansen.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onze

0: onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwateronthouders.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: 17:30, het regionieuws hier op Radio M Utrecht met Marvin. En jij begint met een laatste update over de treinen.
10: Ja, er rijden sowieso tot 17:45 geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam. Dat zegt de NS. Er is een man met een rolstoel op het spoor beland bij station Bijlmer Arena. De man is daarbij omgekomen. De politie gaat uit van een ongeluk en doet onderzoek. Ook rijden er geen treinen van Utrecht naar Schiphol. De NS adviseert kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor het meest actuele advies. FC Utrecht speelt vanavond de eerste wedstrijd om de play-offs om Europees voetbal. Thuis in de Galgenwaard is Heerenveen de tegenstander. David Min kan niet meedoen. Hij is geblesseerd geraakt aan zijn lies. Volgens trainer Ron Jans kan Artem Stepanov wel spelen. De wedstrijd begint om 9 uur en is live te volgen via onze online kanalen. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuwe directeur. Het is Jan Henk van der Velde, die nu nog directeur-bestuurder is van Stichting Utrecht Science Park. Van der Velde volgt Gijs de Kruif uit Woudenberg op, die onlangs is geïnstalleerd als gedeputeerde in onze provincie. De nieuwe directeur begint op 1 september. Tot die tijd worden de taken waargenomen. Afvalophaler RMN past vanaf morgen de werktijden aan vanwege de geplande hitte. Medewerkers gaan eerder afval ophalen vanaf 6:30 ochtends al. Het bedrijf vraagt inwoners om de avond van tevoren alvast de bak buiten te zetten. RMN regelt de inzameling van huishoudelijk afval in 6 Utrechtse gemeenten. Ook de openingstijden van het recyclecentrum worden aangepast. En morgen is het dan zover, dan begint de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal weer. Op vrijdag eerst de Tour bij de vrouwen, zaterdag bij de mannen. Na de start bij de mannen verschijnt ook Fabio Jacobsen uit Heukelum. Hij heeft zin in die rit van ruim 180 kilometer en doet mee voor de winst.
11: Veenendaal moet me iets beter liggen en de trainingen gaan wel weer oké, dus ik heb er zin in. Maar ik koers nog altijd om mee te doen voor de winst. En ik denk op Veenendaal koers in Nederland. Mooie sprint, denk ik. Ja, hoop ik er wel gewoon bij te zijn.
10: Vanaf 3:15 zijn de wielerkoersen van de vrouwen en de heren te volgen op tv en al onze online kanalen. Dus je kan het gewoon morgenochtend bij ons zien.
12: Onze Rick van Manen is er druk mee.
10: Ik zou kijken.
12: En wij zetten al ons geld op Fabio Jacobsen.
10: Ja?
12: Grote kans hebben.
10: Oké.
12: Okay. Goeie sprinter.
10: Nou, als jij het zegt, dan ga ik daarin mee.
12: Je kijkt me aan met een soort van lege blik.
10: Nee, ja, dat valt mee. Ja. Ik ga wel gewoon door met weer. Veranderen van onderwerp. Vanavond en vannacht koelt het af naar 1 graad of 9. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar met 25 graden. Zaterdag wordt het 27 graden. Met kans op een lokale onweersbui. Daarna nog wel iets warm, maar het wordt wel minder warm. Nou.
12: Dankjewel, Marvin. De files met een vertraging vanaf een kwartier. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Utrecht, Leidsche Rijn en knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. Rechte rijstrook is dicht. A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. 40 minuten, dat zijn de omrijders vanwege die file op de A2. Twee opvallende zaken op de provinciale wegen. De N198, dat is Utrecht-Woerden tussen Papendorp en de aansluiting met de A12 een kwartier. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Dik 20 minuten op onthoud. Zometeen Ron Jans. Wat is zijn plan om Heerenveen te verslaan?
5: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
13: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
14: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lagevuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij Den Besten.
21: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
22: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
23: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
24: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
25: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
12: Ja, ja, spanning en sensatie, want dat is wel geweldig hoor, om daar eens binnen te lopen en binnen te zitten. En je mag er gewoon weer uit, hè. Wat is er bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? 3 opties. Het is de oudste gevangenis van Nederland, dat is optie A. Of is het B, de glazen koepel op het gebouw, die is heel bijzonder. Of is het heel bijzonder, antwoord C, dat er heel veel mensen zijn ontsnapt. Dus wat is er nou bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Is het de oudste van Nederland? A, is het de glazen koepel op het gebouw? B, of is het er zijn veel mensen ontsnapt? C, stuur maar een mailtje, studio@rtvutrecht.nl. En je kan natuurlijk ook eventjes appen naar de studio via de RTV Utrecht-app.
26: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Talk Robin. Het is 17:50 hier op Radio M Utrecht. We gaan het hebben over voetbal, want voor FC Utrecht staat vanavond een belangrijk duel op het programma. De ploeg van trainer Ron Jans neemt het in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal op tegen Heerenveen. En in Utrecht weten we na dit seizoen natuurlijk hoe prachtig zo'n Europees avontuur kan zijn. En voor trainer Ron Jans is het zijn laatste kunstje als trainer. Sportverslaggever Wessel van Leeuwen blikt met hem terug en vooruit.
1: Ron, ik wil eigenlijk met u even terug naar de persconferentie tegen Genk. Toen ging het niet goed met FC Utrecht. Er was veel commotie. Jullie hadden ruim 2,5 maanden niet gewonnen. En toen zei u, het zou toch een mooie laatste klus zijn als ik het kan omdraaien hier. En nu staan we hier voor de halve finale van de play-offs.
2: Ja, dat is wel een goed moment om even terug te gaan. Ik weet niet alleen die wedstrijd tegen Genk, maar die hele periode. Dit geeft zo'n goed gevoel dat je gewoon met elkaar over een diep dal heen komt. En dat je echt ook weer meedoet om een prijs. Dat voelt echt hartstikke goed.
1: En wat voor gevoel geeft dat u dat toen heeft gezegd? U was strijdbaar en dat bijna helemaal nu is gelukt.
2: Nee, maar als het slecht gaat, dan zit je wel eens, dan heb je wel eens je mindere momenten en dan heb je je twijfels. Maar opgeven bestaat niet. En dan heb je die strijdvaardigheid ook nodig om met elkaar. Want dat doe je met z'n allen. Hè. Dat geldt voor de hele staf, maar zeker ook voor de spelers. En ik vind het gewoon heel mooi. De laatste 10 wedstrijden hadden PSV en Utrecht 22 punten. En daarmee de meeste van de hele Eredivisie.
1: En de eerste positiviteit die je toen weer zag in uw ploeg, dat was tegen Heerenveen?
2: Ja, dat was toen een 1-1. Maar ik zag al wel vaker wat momenten. Want eigenlijk hebben we tegen Sparta bijvoorbeeld een hele goede eerste helft gespeeld. Maar die wedstrijd verloren met 1-0. En daar zaten we toen ook een beetje in. En bij Heerenveen zat het toen een keertje mee. Want er was toen volgens mij een hensbal met Didde. En er werd dan niet een strafschop voor gegeven. En ja, dat soort momenten heb je nodig. En ja, daarna is het... ik vind de echte wending was bij NEC. De overwinning daar. En vanaf dat moment is het eigenlijk beter gegaan.
1: Competitie is afgesloten. Het was een mooie dag zondag voor u in het bijzonder. Voor de spelers, uitreikingen. Hoe was het dan maandag hier? Was gelijk iedereen op scherp of moest dat even aangedraaid worden?
2: Nee. We hebben maandag heel kort even gezegd dat het gewoon een prachtige dag was. Maar we zijn meteen begonnen met Heerenveen.
1: Wat zit u nu op het trainingsveld?
2: Ja, ontspannenheid, vertrouwen. Het gaat nu nog om een paar dagen en hopelijk 2 wedstrijden.
1: Nu kwam gisteren het nieuws naar buiten van Alarcon. Die heeft zijn laatste wedstrijden nog niet voor FC Utrecht gespeeld. Heeft hij zijn laatste wedstrijden onder u bij FC Utrecht gespeeld?
2: Nee, hij zit morgen weer bij de selectie. Eventueel voor een invalbeurt. En als dat goed gaat, dan zit hij de zondag ook weer bij. Dus het kan nog zijn dat hij ook bij mij nog aan speeltijd komt.
1: Verder nog aan afwezige updates daarover?
2: Lichte liesklachten bij David Min. En die zit er morgen niet bij. Michael Brouwer komt weer terug. Is vorige week ook vader geworden, maar gaat goed. Dus dat betekent dat ook Mees Epping er morgen niet bij is. Omdat Michael Brouwer terug is.
1: En als u nu kijkt naar Heerenveen, 2 keer een gelijk spel. Is dat nou een lastige ploeg om tegen te spelen?
2: Heerenveen krijgt heel veel complimenten en ook terecht vanwege hun goede spel. Ik vind wel dat het uit vaak beter is of doeltreffender is of thuis dan uit. De laatste 2 wedstrijden hebben ze niet gescoord en dan moeten we zo zien te houden, maar het is een goede ploeg.
1: Dat was 2 keer een gelijk spel deze week, nog geoefend op penalties?
2: Nee, nog niet. Want ze schieten vanaf de 16.
1: Nee, maar als het gelijkspel wordt verlengen, dan kan het een strafschoppenserie worden.
2: Nee, dat is zo. Alleen wij zitten nu in zo'n druk programma dat we ook vinden dat we niet te lang op het veld moeten staan. En we hebben wel eens eerder gehad dat we op de penalty hebben getraind. Dan was het niet nodig. Ja, nu hebben we het niet gedaan. En misschien is het wel nodig, want dat kan.
1: Tot slot, u kijkt natuurlijk eerst alleen naar morgen. Maar het zou toch een droomsprookje misschien zijn wat stiekem door uw hoofd is gegaan als die finale FC Utrecht Groningen zou worden?
2: Daar ga ik echt niet op vooruitspelen. We spelen morgen tegen Heerenveen en dan zien we wel weer verder.
0: Zij hij taxis. Ron Jans, Utrecht Heerenveen vanavond om 9 uur. En vanaf 8:30 zijn onze verslaggevers op de stream te horen met een uitgebreide voorbeschouwing. En die luister je via rtvutrecht.nl.

0: Als je de documentaire over de totstandkoming van We Are The World nog niet gezien hebt, dan zou ik zeggen, ga dat zeker kijken. Dan zie je ook hoe briljant Stevie Wonder is daarin. Ook in de begeleiding van allerlei andere artiesten. Zoals onze Bob Zimmerman. Die komt er namelijk helemaal niet uit. En Stevie Wonder helpt hem. Dit was hij met I Wish. En dit is Margot. Dag Margot.
1: Ja, hallo Aard.
0: Hallo. Ja, alleen maar goed nieuws, hè?
1: Ja, het is goed nieuws. Ik denk dat heel veel mensen toe zijn aan een vleugje zomer na deze koude periode. Te koude periode. Vandaag de eerste dag met twintigers. Dus de temperaturen zijn ten opzichte van gisteren al 2 graden gestegen. 20,0 in Cabauw, 20,3 officieel in De Bilt. Wel viel op dat we toch na zon tamelijk veel bewolking ook nog hadden. Af en toe was het even zwaar bewolkt, omdat de stapelwolk een beetje aan elkaar bleef plakken. Maar op dit moment zien we dat de dikste wolken naar het oosten wegtrekken en dat de zon nog even lekker tevoorschijn gaat komen. En de komende dagen gaan we natuurlijk nog veel verder omhoog wat betreft de temperatuur.
0: Ja, waar gaat dat morgen naartoe?
1: Ja, morgen wordt het de eerste zomerse dag. Dus vandaag een warme dag, 20 graden. En zomers is 25 graden. Ik denk dat we in De Bilt uitkomen op 25,5. De eerste zomerse dag van dit jaar ook, op 22 mei. En tevens gaat de zon ook wat uitbundiger schijnen. En dat heeft ook te maken met de draaiing van de wind. Vandaag hadden we nog een zuidwestelijke wind. Maar onder invloed van een hoogdrukgebiedje gaat de wind morgen waaien uit een zuidelijke, zuidoostelijke richting. En dan komt er niet alleen hele warme lucht naar ons toe, maar het is ook een stuk drogere lucht. Dus de zon heeft veel minder last van wolkenvelden. Zijn er nog wel een paar platte stapelwolken, een beetje sluierbewolking, een paar vliegtuigstrepen. Mag eigenlijk geen naam hebben. En dus die eerste zomerse dag van dit jaar.
0: Klinkt fantastisch. Kijken we over een uurtje eventjes naar het voltallige Pinksterweekend. Tot zometeen, Margot.
1: Gaan we doen. Joehoe.

Dasha en Austin. De week van het nieuws bij RTV Utrecht. Straks bezoek van, nou, ik noem het maar even de jeugd. Bernadette en Nova werken hier op de socials redactie. Wat spoken ze daaruit? En hoe werkt dat allemaal? En we gaan ook nog eens even kijken bij een solidariteitsdemo in

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen, is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. De prachtige provincie Utrecht. En Marvin die weet wat er speelt.
11: Ja, in die prachtige provincie is in een bos bij Soest jerrycans met drugsafval gedumpt. Politie onderzoekt door wie dat is gebeurd en om wat voor soort drugs het gaat. Een politiewoordvoerder kan alleen zeggen dat het gaat om een gevaarlijke stof die ook in de bodem is gelekt. De politie heeft bij een grote actie in Nieuwegein tegen drugshandel 7 mensen aangehouden. 8 panden werden doorzocht en veel spullen zijn in beslag genomen. En FC Utrecht speelt vanavond de eerste wedstrijd om de play-offs om Europees voetbal. Thuis in de Galgenwaard is Heerenveen de tegenstander.
10: Half zeven horen we nader van jou. Nu de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. 10 minuten heeft te maken met het wegdek dat in slechte toestand is. Rechterrijstrook is dicht. En daarna rij je opnieuw de file in. Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. 40 minuten op onthoud. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 50 minuten. Staat er een kapotte auto en de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten op onthoud. En de laatste, de A28 Amersfoort-Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Een kwartier.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelini.nl.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
19: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, het was een hitje in de jaren 60 van Frankie Valli. Maar in 1980 werd het echt een mega hit door de Spinners. Working My Way Back to You. Het is de week van het nieuws hier op Radio M Utrecht en bij RTV Utrecht. En daarin geven we deze hele week een kijkje in onze eigen keuken. En vandaag praat ik met Bernadette en Nova van onze socialsredactie.
1: Hallo.
0: Goeiedag, goeiedag.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, de socialsredactie. Hoe lang bestaat die eigenlijk, Bernadette?
1: Nou, al best wel lang, al echt wel een aantal jaar. We zijn ooit begonnen met 2 mensen. En inmiddels zijn we met z'n 6 en timmeren we hard aan de weg om ook RTV Utrecht op de socials goed weg te zetten.
0: Ja, want het is een redactie die groeit en groeit. En waar, denk ik, misschien wel de meeste aandacht naartoe gaat de laatste jaren. Voel jij dat ook zo?
1: Ja, ik voel dat wel. Ik denk, je merkt met name jonge mensen die kijken niet per se om 5 uur een nieuwsuitzending. Maar als er wat is, gaan ze eigenlijk meteen naar sociale media om het nieuws te checken. En ik denk dat daarom onze outlets op Facebook, Instagram, TikTok, YouTube heel belangrijk zijn om echt meteen op dat moment het nieuws te brengen. Dus ja, dat zie je ook wel bij calamiteiten, dat mensen daar meteen naartoe gaan.
0: Ja, nou zie ik jou als best een jonge collega van mezelf.
1: Je bent
0: 30, denk ik?
1: Ja, 30 jaar.
0: En dan ben je dus voor de socials redactie, Nova. Is dit een beetje de oma van de groep?
2: Bernadette is wel een van de oudste van de groep, zeg ik het even netjes.
1: Ja, de oudste.
2: Ik ben zelf 22, ja. Dus nou ja, je kan inzien dat dat voor mij dan als ouder is. Maar Bernadette is zo'n vrolijke jonge ziel, joh. Dus dat is helemaal niet... Ik zou er geen boomer noemen of zo, hoor.
0: Maar hoe volg jij het nieuws als 22-jarige?
2: Ja, nou ja, ik vind het soms erg, beschamend misschien wel een beetje om toe te geven. Maar als ik dus iets wil weten, dan zoek ik dat zelf dus ook op Instagram of op TikTok. Dus eigenlijk Instagram 2, zoek ik dat ook op. En dat is eigenlijk met van alles en nog wat. Dat is als het gaat over hoe FC Utrecht ervoor staat, bij wijze van. Maar ook als er een nieuw recept is wat ik wil proberen, dan ga ik dat niet googlen. Dan zoek ik dat op social media op. En ik ga er eigenlijk ook heel snel van uit dat de eerste plek is waar het staat. En als journalist zijnde is dat natuurlijk eigenlijk, nou ja, niet heel veilig om dit te zeggen nu misschien.
0: Het is wel, grappig, want ik denk dat het publiek dat nu luistert, de mensen die naar Radio M Utrecht luisteren, die kennen Facebook, denk ik. Maar TikTok, ik heb het zelf ook niet. Kan je eens even vertellen, wat is dat?
2: Nou, voor ons, TikTok is eigenlijk in heel veel manieren vergelijkbaar met een Facebook. Alleen is het grootste verschil dat daar alleen maar video's geplaatst worden. Dus nou ja, op Facebook, zeker voor de mensen die ons ook volgen op Facebook, zul je vast wel eens zien dat wij best wel vaak ook video's van een minuut, anderhalf minuut delen. En TikTok bestaat daar eigenlijk alleen maar uit. Dus geen tekst en ook geen foto's. Dus echt alleen maar video's. Ja. Voornamelijk ook heel snel. Wij zeggen daarom ook dat TikTok eigenlijk voor onze jongste doelgroep is, zeg maar.
0: En dat is welke leeftijd ongeveer?
2: Ik zou zeggen 16 tot 25, ja, volgens mij. En bij Facebook, nou ja, daar zeggen wij zelf, even grof zeggen wij altijd, ja, dat is voor de 50-plussers, weet je wel. Dus er zit een enorm verschil tussen. Ja. Die hele snelle, korte video's voor een TikTok. En soms moeten we dat we denken van, misschien moeten we dit juist wel iets meer uitleggen voor de mensen die wel, de goede concentratieboog hebben voor op een Facebook bijvoorbeeld.
0: Maar dus jullie maken, Bernadette, van een nieuwsitem. Bijvoorbeeld, we hadden het er gisteren over de explosie in de Visserssteeg. Maken jullie eigenlijk meerdere video's, meerdere filmpjes die op... Eentje komt op Facebook, eentje komt op TikTok, misschien komt er een op Instagram. Werkt het zo?
1: Ja, ik denk, het hangt ook heel erg van de situatie af. Ik weet nog, ook de Visserssteeg, wij hebben toen volgens mij allebei 13 uur gewerkt. Alleen maar video's pompen en of online zetten. Dit is weer zo'n voorbeeld. veel video's online zetten. Maar ik denk ook dat als je een social media verslaggever bent voor een jongere doelgroep, wat wij dus allebei zijn, dat je het ook net even met andere ogen maakt en bekijkt. Het is ook net even een andere leefwereld. Bijvoorbeeld, stel er opent een nieuw bejaardentehuis ergens in een dorp. Dan is dat heel leuk voor op Facebook of voor een oudere doelgroep. Maar de gemiddelde 16-jarige zit misschien niet op dat nieuws te wachten. Nee. Maar ze zitten wel te wachten op hoe duur, ja, dat het frikandelbroodje om de hoek duurder is geworden. Ik zeg maar even een heel banaal voorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Dus met dat opzicht, we selecteren eigenlijk al in onze onderwerpkeuze. En dat is denk ik wel anders dan veel traditionelere media doen.
0: Ja, en hoe komt het het nieuws, de tips. Hoe komt dat bij jullie binnen op de redactie?
2: Ja, nou ja, kijk, in principe zijn wij gewoon onderdeel van de redactie. Dus nou ja, wij zijn ook onderdeel van de mailtjes die we krijgen en de WhatsAppjes die we krijgen. En het hele bedrijf wat samenkomt 's ochtends om te bespreken wat is het nieuws van de dag. Maar het voordeel wat wij wel heel erg hebben aan de social media, die je bijvoorbeeld, nou ja, op een radio, misschien heb je dat ook wel wat meer dan bijvoorbeeld online. Maar dat mensen ook tegen ons praten. Ja. Dus mensen hebben de ruimte om reacties achter te laten of om ons berichten te sturen. Waardoor wij ook heel vaak, zeker als het gaat om beelden of nou ja, mensen die daar toch ter plekke zijn, in geval van calamiteiten bijvoorbeeld, zijn wij wel de eerste die het weten dan op de mail of via de telefoon.
0: Ja, want dat komt dan allemaal binnen via, nou ja,
2: ja, DM noemen we dat. Ja, dus een directe message. Ja, dus ja, er zijn gewoon mensen die filmen dan bijvoorbeeld met de explosie van de Visserssteeg. Ja, wij hebben gewoon direct een video binnengekregen van die explosie of van een knal in ieder geval. Ja. Of laatst een meneer die op het Smaragdplein nou ja, helaas in brand is gestoken. Ja, wij kregen een filmpje van een rolstoel die in de brand stond. En toen ben ik naar de eindredactie, dus onze baas, zeg maar, toegegaan met de vraag: hey, ik heb deze video, is dit iets? En toen bleek dus dat er een meneer in de fik was gezet, weet je wel. Ja. Dus ja, op die manier krijgen wij heel fijn.
0: En zit je echt vooraan.
2: Ja, ja, echt zeker. En ook omdat het heel toegankelijk is voor mensen om ons een berichtje te sturen, is ja, dat is echt. Ik word daar zo blij van als we iets nuttigs of iets fijns binnenkrijgen.
0: Snap ik. Nou, we praten zo meteen verder. Bij welk nieuws vlogen de bezoekcijfers door het dak? En wat is een explainer? Je hoort het zo. Radio.

0: Cunningham over Marilyn Monroe, oftewel Norma Jean, in de week van het nieuws bij RTV Utrecht. Vandaag een kijkje in de keuken van onze social media redactie met Nova en Bernadette. Jullie maken ook veel zogenaamde explainers, oftewel uitlegvideo's. Bijvoorbeeld ook, wat is nou nieuws?
1: Je ziet het elke dag, nieuws. Op je telefoon, op tv, overal. Nieuws is eigenlijk heel simpel. Het is informatie die nieuw, belangrijk en interessant is voor veel mensen. Dus niet, ik heb een lekker broodje gegeten, maar wel, de treinen rijden niet of de huizenprijzen stijgen.
2: Ik hoorde ineens twee stenen door de ruit heen gaan en ik denk, er wordt ingebroken.
3: Hoe bent u ontvangen hier in Utrecht?
4: Ja, geweldig. Het is echt een heel mooi feestje.
1: Nieuws kan van verschillende kanten komen. Journalisten hier bij RTV Utrecht hebben een groot netwerk. We praten met politici, jongerenwerkers, wijkagenten en buurtbewoners zelf. Zij vertellen ons wat er speelt in hun buurt. Het regionale nieuws helpt je begrijpen wat er gebeurt in onze provincie. Zodat je weet wat er speelt en zelf je mening kan vormen.
0: Maken jullie veel van dit soort explainers?
5: Ja, ik denk steeds meer. Het leuke van werken in social media journalistiek is dat je steeds nieuwe vormen. Je kan veel experimenteren met nieuwe vormen.
0: Ja.
5: En ik denk dat iets is wat we de laatste tijd wel wat meer doen. Er gaat veel tijd in zitten om zo'n verhaal uit te leggen van alle kanten.
0: Nou ja, er zit heel veel montagewerk in.
5: Ja, heel veel montagewerk, onderzoekwerk. Maar ik vind het zelf wel een hele toegevoegde waarde, wat wij ook als regionale journalistiek hebben, om ook voorbij het nieuws van de dag. Je brengt natuurlijk als journalist, wil je ook duiding brengen. En dat is dan is zo'n uitlegvideo een hele mooie vertelvorm. Dus
0: ja,
5: veel werk, maar ik denk ook wel de moeite waard.
0: Nova, wat zijn klappers? Wat wordt heel veel bekeken?
6: Ja, hele goede vraag. Kijk, klappers. Ja, en als
0: en dan,
6: je
0: dan bedoel ik natuurlijk duizenden,
6: ja,
0: honderdduizenden mensen die een filmpje kijken.
6: Want ik vind zelf, klapper kan je ook noemen iets wat heel veel losmaakt bij mensen. Dingen die mensen verbinden met elkaar vind ik ook klappers. Maar als je kijkt naar de cijfertjes, even makkelijk gezegd, dan is dat toch helaas meestal wel narigheid.
0: Brandende man in rolstoel.
6: Auto-ongeluk, misdaad in het algemeen. Mensen die elkaar de meest afgrijzelijke dingen aandoen. Eigenlijk de dingen die voor heel veel mensen, denk ik, een beetje een ver van je bedshow zijn. Maar die heel veel mensen stiekem toch ook willen zien.
0: Ja.
6: Dus het verhaal, er staat een auto in de brand, of het kunnen zien. Dat kriebelt iets in mensen dat ze denken, oh, ik wil hier meer van zien, want je ziet het niet elke dag.
0: Ja, en hoe streng zijn jullie daarop? Gooien alles er maar op, omdat je weet, dit zijn kliks, dit is goed.
6: Nee, absoluut niet. Nee, het is voor ons. Het is niet dat elke dag, elk brandje wat er is, dat we dat online zetten. Kijk, tuurlijk hebben we soms dagen dat we dat. Nou ja, dan zijn het gewoon dagen waar er wat minder gebeurt. En dan is dat het nieuws wat je hebt. Maar wij maken wel degelijk overwegingen van, is dit de moeite waard om aan mensen te brengen? En ook, is dit niet, zijn deze beelden niet te heftig? Of ja, niet heftig genoeg heb je soms ook. Ja, dan is het verhaal, er is een huis in de brand gevlogen en dan was het een bosje wat ervoor stond. Weet je wel, dan denken wij, nou, dit is niet het verhaal waar mensen ook zich zorgen om kunnen gaan maken.
0: Nee.
6: Want dat effect kan het natuurlijk ook hebben. Nee. Maar wij kiezen elke dag, eigenlijk elke video die we maken, kiezen we wel bewust van, oké, wat voor een impact heeft dit?
0: Ja. Social media is niet alleen maar prachtig. Ik hoor jullie ook wel eens als er reacties binnenkomen op items die wij maken als omroep. Daar lusten de honden soms geen brood van. Hoe gaan jullie daar mee om? Want er worden soms wel eens reacties uitgezet omdat ze te heftig zijn. Discriminerend, racistisch, heel naar.
5: Ja, nou, in principe, als RTV Utrecht hebben we huisregels opgesteld. Dus dat betekent eigenlijk, wat mag je wel en niet zeggen?
0: Ja.
5: Er is natuurlijk vrijheid van meningsuiting, maar op het moment dat een bericht racistisch of haatdragend is, dan halen wij hem weg. We hebben ons team, die zit gewoon de hele dag comments te checken. Dus dat filteren wij eigenlijk.
6: En het is ook, ik zelf vind het soms heel verdrietig dat het zo moet gaan. Dat mensen zo haatdragend naar elkaar kunnen zijn. Mensen die eigenlijk geen idee hebben over elkaar, kunnen elkaar voor de ergste dingen en soms ook ons voor de ergste dingen uitmaken.
0: Ja.
6: En ik denk dat wat heel veel mensen zich sowieso op social media niet beseffen, is dat er wel iemand die comments voor zit te lezen. Iemand zit erachter, iemand ontvangt dat.
0: Hebben jullie daar wel eens last van?
6: Nou, ik heb zelf wel eens dagen gehad. En dan gaat het wel over de extreme. Tuurlijk, het is inmiddels een beetje een grapje van... nou jongens, mijn vertrouwen in de mensheid is op voor vandaag. Weet je wel? Ja, hoe erg dat eigenlijk is. Ja, dat is, weet je, het is nu 2:30. Ja, dan heb je het soms gewoon wel gezien.

0: een persoon die denkt in iedereen zit iets goeds. Maar soms vergeet je dat wel even als je door de reacties heen gaat bij ons.
1: Ja,
2: ja. Ja, het is wel echt. Ik vind het wel mentaal een grote verantwoordelijkheid wat je hebt. En dat wordt vaak, denk ik, onderschat. Van nou, hou maar comments bij. Maar er gaat veel achter zitten. Maar tegelijkertijd vind ik het ook mooi. Want zo houden we het ook wel. Zo houden we het dus een fijne plek. Mm-hmm. En mensen weten soms niet wat er allemaal achter schuil gaat.
0: Ja. Nee, we doen heel erg ons best om het goed op te ruimen. En om juist die ruimte voor die discussie er te laten. En natuurlijk ook niet vergeten de mensen die wel leuke dingen achterlaten. Want die zijn er ook absoluut wel.
2: Zeker.
0: Alleen die zijn gewoon wat minder, helaas.
1: Alright. Nou ja, onze radioluisteraars die zijn wat ouder. Die lezen kranten. Kijken vaak nog om 8 uur het NOS-journaal. Ik steek mijn vinger op. Luisteren naar de radio. Hoe zou je nou deze mensen kunnen bedienen? Of zeg je, nou, dit is prima zo. Wij pakken met TikTok. Pakken we gewoon die jonge doelgroep. Of kan mijn vader ook nog aan de TikTok?
2: Nou, ik denk, het is nooit te laat, maar weet wel waar je aan begint met je scrolltijd. Dus de tijd die jij bezig bent met het kijken van die filmpjes. Want sommige andere filmpjes kunnen ook heel erg vermakelijk zijn. Maar ik denk, het ligt heel erg aan wat vind jij nou fijn om te zien en te luisteren. En wil je meer de tijd nemen, dan is een krant een hele fijne manier. Maar als je zegt, ik heb 's ochtends heel weinig tijd, daarvoor zijn ook onze filmpjes. Dus ik zou zeggen, ga vooral even naar onze Instagram, TikTok, Facebook. En kijk zelf wat je ervan vindt.
0: En langer dan 1,5 minuut per video heb je toch niet nodig.
2: Dus, precies.
1: Ja. Nou, kijk eens aan. Nova, Bernadette, dank jullie wel.

0: en Kiss Me. Zometeen het nieuws, onder andere over een drugsdumping in Soest. Wat daar gevonden is, we horen het zometeen van Marvin.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: 6:30, Marvin is er voor het Regio Nieuws. Goedenavond.
7: Hallo Aart.
6: Jij begint met een grote politieactie.
7: Ja, de politie heeft een grote actie in Nieuwegein uitgevoerd tegen drugshandel. 7 mensen zijn daar aangehouden. 8 panden werden doorzocht en veel spullen zijn in beslag genomen. De actie die was begin deze maand al, maar pas vandaag werden de resultaten naar buiten gebracht. De verdachten zijn een vrouw uit Nieuwegein, 4 mannen uit Nieuwegein en 2 mannen uit Houten en Tull en het Waal. Onder meer drugs, auto's en tienduizenden euro's aan contanten zijn in beslag genomen. In een bos bij Soest zijn tientallen jerrycans met drugsafval gevonden. De politie onderzoekt wat er gedumpt is en door wie. Het drugsafval werd gevonden aan de verlengde oude Utrechtse weg in natuurgebied De Hees. Een wandelaar die rook een vreemde lucht, ging een kijkje nemen en zag toen ook die jerrycans liggen. Volgens de politie gaat het om een gevaarlijke stof die ook in de bodem is gelekt. Om te voorkomen dat dieren of mensen met die stof in aanraking komen, zijn er hekken om het gebied gezet. De bodem wordt op een later moment zelfs uitgegraven, anders is het niet schoon te krijgen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Straatintimidatie is en blijft een groot probleem in Utrecht stad, met name voor jonge vrouwen. Om dat onder de aandacht te brengen en te houden is op een flat aan de Troelstralaan een grote muurschildering aangebracht door kunstenaar Munier de Vries. Het werd geopend door burgemeester Dijksma. Volgens de Vries heeft de schildering een bijzondere betekenis.
8: Ik vind het heel belangrijk dat vrouwen op straat zichzelf mogen zijn en zichzelf niet kleiner hoeven te maken. Dat zie je dus ook terug in het design, waar je een vrouw ziet die trots is en fier en zich niet laat vertellen hoe zij wel en niet mag zijn op straat. En dat wordt mogelijk gemaakt door omstanders om haar heen die eigenlijk een soort veiligheidsdans om haar heen maken.
7: En bij ons op televisie is nu een reportage te zien over die muurschildering. En FC Utrecht speelt vanavond de eerste wedstrijd om de play-offs om Europees voetbal. Thuis in de Galgenwaard is Heerenveen de tegenstander. David Min kan niet meedoen, hij is geblesseerd geraakt aan zijn lies. Volgens trainer Ron Jans kan Artem Stepanov wel meespelen. De wedstrijd die begint om 9:00 en is live te volgen via onze online kanalen. Ik zou zeggen luisteren. En dan heb ik alleen nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar 9 graden. Morgen wordt de eerste zomerse dag van het jaar. Verwacht met 25 graden Aard.
6: Hatschikidee.
7: Zaterdag wordt het zelfs nog iets warmer. 27 graden, maar dan wel kans op een lokale onweersbui. Daarna minder warm.
6: Een paar files nog, meldingen vanaf 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Utrecht Papendorp en knooppunt Everdingen 25 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Nieuwegein 40 minuten. En de laatste de A28 Amersfoort Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 25 minuten oponthoud.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Dalhuizen.
15: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Ja, en die dagvraag die ga ik nu voor de laatste keer stellen. En dan heb je dus 2 plaatjes de tijd om te reageren. Nou, misschien maar 1. Je moet echt snel zijn. De vraag is, wat is er bijzonder aan die gevangenis Wolvenplein? Wat is daar bijzonder aan? Is dat A, dit is de oudste gevangenis van Nederland? Is dat B, nou wat heel bijzonder is, is die glazen koepel op het gebouw? Of is het C, er zijn daar heel veel mensen uit ontsnapt? Wat is bijzonder aan de gevangenis Wolvenplein? Is het de oudste van Nederland? Antwoord A. Is die glazen koepel op het gebouw heel bijzonder? Antwoord B. Of is het bijzonder dat er heel veel mensen uit zijn ontsnapt? Antwoord C. Mailen naar studio@rtvutrecht.nl of stuur mij even een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht app. Doe het snel en dan trek ik zometeen misschien wel jouw naam uit de hoge hoed.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
6: Op het Domplein verzamelen honderden, misschien wel duizenden mensen zich voor een mars voor solidariteit. Onze verslaggever Hanna Kameraad is daar. Hanna, wat is dat voor bijeenkomst?
18: Ja, dit is eigenlijk een mars door de stad voor mensen die zich uitspreken voor het opnemen van vluchtelingen. Het is eigenlijk een actie om vluchtelingen welkom te heten. En het zijn inderdaad een hoop mensen. Er zijn nu ongeveer 3.500 mensen op het Domplein. En ik zie overal borden en vlaggen met kreten zoals de wereld is van iedereen. En ergens verderop zie ik er eentje met oma's tegen extreem rechts. Dus het is een gemêleerde groep die zich hier heeft verzameld.
6: Ja, en wat gaat daar allemaal gebeuren?
18: Nou, er worden straks eerst wat speeches gegeven. Er is een podium opgebouwd. Je hoort misschien ook op de achtergrond dat er nu muziek wordt gespeeld. Nou, dan worden er dus speeches gegeven en dan gaat de mars door de stad. Via Neude gaan ze richting Jaarbeursplein bij het station. En daar worden ze opgewacht door een lokaal koor met Utrechters en met AZC-bewoners. Dus daar worden ze met muziek opgevangen.
6: Straks dus die mars door de stad. Op dit moment is dus nog op het Domplein. Verslaggever Hanna Kameraad is erbij. En jouw verslag vinden we later op onze website rtvutrecht.nl.

0: En voor een prijsje?
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Ja, en jullie hebben weer massaal gereageerd op die dagvraag. En die vraag was, wat is bijzonder aan de gevangenis Wolfenplein? Is het de oudste van Nederland? Is het vanwege die glazen koepel op het gebouw? Of is het omdat er heel veel mensen uit zijn ontsnapt? Heel veel goede antwoorden. Heel veel fouten ook. Maar ook genoeg goede. En die goede antwoorden die gingen in de hoge hoed. En als je opneemt... Ja, hallo?
4: Met Trudy de Klein.
3: Dag Trudy de Klein, met de radio.
4: Hallo?
3: Hallo, met Radio M Utrecht, hallo?
4: Ja, hallo?
3: Hoor je mij?
4: Jawel, ik hoor je.
3: Oh, nou, heel goed. Hoe is het?
4: Goed.
3: Ja?
4: Ja, een verrassing.
3: Ja, ja, maar ik hoop toch wel dat je er een beetje op had gerekend. Je had meegedaan aan het spel, toch?
4: Ik had meegedaan aan het spel, maar ja, er zijn veel mensen die eraan meedoen.
3: Ja, dat is wel waar. Nou, jouw naam kwam uit de Hoge Hoed. Dus wat is er nou bijzonder aan gevangenis Wolfenplein?
4: Moet ik even kijken.
3: Wat had je
4: ook... De toren was het, ja. De oudste...
3: Het was de oudste gevangenis, hè?
4: Oudste gevangenis, ja, klopt.
3: Ja, ja, je hebt het allemaal keurig in een mailtje gezet, hoor. Dus ik heb het gezien. Je hebt het goed.
4: Ja, ja, ik heb hem
3: al net niet gehoord,
4: ja.
3: Ja, nou, je gaat er naartoe met een mens naar keuze.
4: Wat leuk.
3: Wie neem je mee?
4: Mijn man.
3: Ja, wat is er zo leuk aan jouw man?
4: Ja, alles.
3: Echt alles?
4: Ja, het is gewoon een leuke man, vrolijk.
3: Ja, enthousiast.
4: Ja.
3: En als er nou één ding is waarvan je zegt, nou, dat mag wel anders?
4: Lekker jongen zijn misschien.
3: Ja, ja, nou goed. Als dat het is, hè?
4: Ja.
3: Trudy, het komt helemaal goed. Jij gaat naar het Wolfenplein. Dan krijg je een unieke excursie. Wij nemen contact met jou op.
4: Oké, leuk. Dankjewel.
3: En vast heel veel plezier daar.
4: Dat gaan we doen. Dankjewel.
3: Oké, dag.
4: Fijne uitzending, dag.
3: Beetje overvallen was ze wel. Maar Trudy gaat gezellig met haar man. Ja, die zou eventueel wat jonger mogen. Maar het is ook goed zo. Naar het Wolfenplein. Die oude gevangenis. Morgen nog één keer kans op die prachtige prijs. For just a

0: alles wat deze man aanraakt verandert in goud. Bruno Mars. Weerbericht. Dat is toch heerlijk, hè, Margot?
1: Ja, ja, ik zei net tegen jou, wie is dit? En dit is weer Bruno Mars. Elke keer denk je, oh, dit klinkt best leuk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja dat kan hij ook leuk. Al. Nou ja, ja, je hoort het hier op Radio M Utrecht. Net als het weer, ja, dat schitterend is. 20 graden vandaag, zoiets?
1: Ja, even kijken hoor. 20,3 in de beeld. 20,0 in Cabauw. Er zijn plaatsen waar het nog wel wat warmer is geworden. Bijvoorbeeld zo'n 22 graden in El. En dat ligt in Limburg. Dus die hoek van het land is het warmst geworden. Maar ook wij hebben een warme dag gescoord. Eindelijk weer eens een keer. En we gaan meteen flink de hoogte in. Want na een nachtje, het klaart nu lekker op in de loop van de komende uren. En de temperatuur gaat ook nog even dalen naar een gaatje of 9. Gaan we morgen met een zuidoostelijke wind naar 25 graden. Dus plus 5 graden. En ik denk dat het echt wel veel warmer gaat aanvoelen, omdat ook de zon duidelijk wat meer ruimte gaat krijgen. De lucht is wat droger, die wordt aangevoerd. Dus de zon krijgt wat ruimte. Alles bij elkaar wordt het gewoon de eerste zomerse dag van het jaar. Dat mag wel even genoemd worden.
0: Zo is dat. Nou, dan doen we er gelijk een gratis smeeradvies bij.
1: Precies. Ja.
0: Blijven de nachten trouwens relatief koel?
1: Nee, die gaan ook omhoog. Komende nacht, dat is een nachtje met temperaturen iets onder de 10 graden. En daarna zien we een hele reeks met minimumtemperaturen boven de 10 graden. En omdat die temperaturen natuurlijk hoog blijven, zelfs nog wat hoger uitkomen in het lange Pinksterweekend. Dan moet je denken aan 27, 28 graden. Betekent dat ook dat het 's avonds weer lekker lang warm blijft. Hè? Dus dat we ook weer lekker buiten kunnen gaan eten of gaan barbecuen natuurlijk. En daarbij is het zo dat het zaterdag in eerste instantie vrij zonnig is. Maar dan passeert er in de loop van de middag een hele zwakke storing, waardoor er wat meer vocht in de atmosfeer komt. Het zal misschien een beetje broeierig gaan aanvoelen. Of er dan echt nog een bui uit wordt geperst uit die bewolking die overtrekt, dat moeten we nog even zien. De dagen daarna is het minder broeierig en wel warm hoor. 27, 28 graden. 18 is normaal. We zitten 10 graden in de plus met heel veel zonneschijn. En ook na Pinksteren blijft het voorlopig nog even zomers warm en zonnig.
0: Margot, dank je wel. Fijne avond.
1: Fijne avond. Radio M Utrecht. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning.

John Travolta en de Greased Lightning. Geniet er zometeen hoor. T-Set komt voorbij in de avond van de nostalgie. Sonny & Cher, Kool & The Gang. En dit is Lionel Richie. Die gaat ervoor de hele nacht. Fijne avond. Tot morgen.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
9: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
8: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
10: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
8: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer, vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van Wieferen.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren, Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
15: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
7: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
2: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
1: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
3: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Hartelijk donderdagavond. Old and Wise hoorde je van Alan Parsons Project als eerste liedje in het programma waarin ik je veel liefde geef. Via de muziek. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En soms dan zit er een levensles in zo'n liedje. Soms is het jouw liefdesliedje of jullie liefdesliedje. Soms kan je een traantje erbij wegpinken en soms begin je te glimlachen omdat je een mooie herinnering hebt aan de tijd waaruit het liedje komt. Dat is een beetje het idee van dit programma. Dat je gewoon even lekker je emoties laat gaan. Goedenavond, we zijn begonnen.

Mariah Carey met Without You op Radio WM Utrecht. Het is natuurlijk een liedje dat niet van haar is, maar dat zij wel fantastisch op muziek heeft gezet. Nog een keer. Het is ook helemaal niet erg als sommige liedjes meerdere levens krijgen. In de Love Songs op Radio WM Utrecht ook artiesten die nog aan de weg aan het timmeren zijn, die niet zo gevestigd zijn als bijvoorbeeld Mariah Carey, maar die wel hele mooie liefdesliedjes maken. Dit bijvoorbeeld is James DTW. When you love someone.

man die leeft voor het leven in de schijnwerpers. Op dit moment is hij, als ik het goed begrijp, nog steeds aan het optreden. Met name in Las Vegas. En we weten inmiddels allemaal dat dat een plek is waar je nog even goed geld binnen kan halen met je shows. Barry Manilow dus.

Gordon Lightfoot met zijn hersenspinsels. If you could read my mind. Op Radio M Utrecht hoor je de mooiste liedjes over de liefde. En ik ga twee keer iets uit Duitsland draaien. Want zometeen hoor je Herbert Grönemeyer met Halt mich. Eerst de Scorpions.

Fijn om Michael Oudwater te draaien op Radio WM Utrecht. Dat ik je mis, hoorde je. Zometeen Michael Jackson met Liberian Girl. Eerst Eric Clapton.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet de hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.